0: www.nrm.nl.
1: De New Business Radio Nieuwsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Nieuwsflash.
3: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
4: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: vergeten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
9: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
10: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: marketing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
6: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer informatie. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
4: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
7: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
8: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen to Lead, New Business Radio.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.

0: New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
8: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
9: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid. En de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer informatie. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
4: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: With a million stars in the galaxy,

0: innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
3: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
6: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Leuk dat je luistert naar Business Insights op New Business Radio. In elke uitzending gaan we aan de slag met slechts één inzicht dat de meest succesvolle impactorganisaties kenmerkt. Op zo'n manier dat jij er morgen in je organisatie vrijwel meteen mee aan de slag kunt.
0: Elke werkdag een praktisch voorbeeld. Eén inzicht dat je meteen kunt gebruiken. Business Insights bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties beginnen altijd vanuit de toekomst en bouwen vanuit daar terug. Dat klinkt misschien wat filosofisch, maar het verschil met gewone organisaties is enorm groot. De meeste organisaties redeneren namelijk vooruit. Ze kijken waar ze nu staan, formuleren ambities die net iets verder reiken dan vorig jaar en plannen stap voor stap hoe ze daar komen. Dat werkt prima zolang de wereld van morgen erg op die van vandaag lijkt. Maar voor organisaties die echt iets willen veranderen, leidt vooruit redeneren bijna altijd tot dezelfde uitkomst. Een iets betere versie van wat er al was. Impactorganisaties doen dat anders. Zij beginnen met een glashelder beeld van de wereld zoals die nog niet bestaat, maar wel zou kunnen bestaan. En bouwen vanuit daar terug naar wat ze morgen kunnen doen. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waarom iedereen kan begrijpen dat het werkt. Het eerste is dat in vrijwel alle culturen mensen handelen vanuit een gevisualiseerde toekomst. Een helder toekomstbeeld werkt inspirerend als een kompas. Zo willen we graag dat het werkt. Dat geeft richting zonder te dwingen en dat is veel krachtiger dan een lijstje met regels. Daarnaast is het zo dat mensen het langer volhouden als ze een toekomst voorstellen die een probleem oplost. In de psychologie heet dat episodic future thinking. Het feit dat je die toekomst voor de geest kunt halen geeft moed om vandaag eraan te werken. Ook als de weg ernaartoe nog niet helemaal helder is. En als laatste de reden waarom dit werkt, het verbindt teams op een hoger niveau. Niet de vraag wat we vandaag moeten doen of hoe we dat nou gaan regelen, maar het beeld dat iedereen met elkaar wil realiseren is wat verbindt. Het reduceert eindeloos overleg over taakverdeling en controle en het versterkt vertrouwen. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het allemaal wel. Maar hoe werkt dit nou in de praktijk? Een van de organisaties die echt excelleert in dit toekomstdenken is Too Good To Go. Sinds 2020 keer op keer uitgeroepen tot een van de meest inspirerende organisaties voor Nederlanders. Too Good To Go begon met een simpel maar confronterend inzicht. Perfect eetbaar voedsel wordt elke dag verspild, omdat het volgens een datum op de verpakking niet meer verkoopbaar is. De oprichters zagen dat dit niet een logistiek probleem is, maar een systeemfout. Ze visualiseerden een toekomst waarin voedselverspilling sociaal onacceptabel is. En ze bouwden vanuit daar terug. Naar een platform dat consumenten, horeca en retailers met elkaar verbindt om overschotten alsnog te gebruiken. Door verspilling zichtbaar, meetbaar en economisch relevant te maken, werd minder weggooien niet alleen moreel juist, maar ook nog praktisch en schaalbaar. Een paar cijfers op een rijtje. Too Good To Go is inmiddels actief in 19 landen en daarmee een internationale marktplaats voor onverkocht voedsel. Er werken ruim 1300 medewerkers wereldwijd. De omzet tikte 75 miljoen euro aan en er zijn meer dan 450 miljoen geredde maaltijden sinds de start in 2016. Dat klinkt bijna too good om waar te zijn, toch? Daarom bellen we met Gijs van Schoot, de landendirecteur van Nederland en België. Gijs, jullie missie is een wereld zonder voedselverspilling. Hoe werkt dat denken? Misschien wel dat dromen vanuit die toekomst. En wat doet dat voor Too Good To Go in de keuzes die jullie elke dag maken?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag natuurlijk. Het begint ergens met heel helder hebben welke toekomst je dan precies wil realiseren. En in ons geval is dat gekoppeld aan de missie zoals je net schetste. Dus wij dromen van die wereld zonder voedselverspilling. En als je bedenkt dat 40% van al het eten in de wereld wordt weggegooid en dat 10% van alle broeikasgassen in de wereld daarmee samenhangt, dan heb je echt wel een groot probleem te pakken en is echt wel de moeite waard om na te denken over hoe dat er zou uitzien als dat niet zo is. En daar ga je dan aan bouwen. Dat doe je eigenlijk, dat wordt een heel groot probleem, dus heb je een schaalbare oplossing nodig.
1: Ja.
2: En nou ja, tegenwoordig in 2026, maar gelukkig ook al in 2018, 2017, 2016 toen we begonnen, kon het dan met een app. En die app die verbindt eigenlijk consumenten aan partners, zoals wij dat noemen, die eten dat het over is. En op die manier proberen wij met technologie eigenlijk de oplossing te vinden voor dit probleem. En de schaalbaarheid daarvan laat zich het beste uitleggen door te vertellen waar we dat allemaal doen. Want dat is niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel West-Europa. maar ook in de US en Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en sinds kort Japan.
1: Fantastisch. Nog daar een vraag over. Heb je misschien een voorbeeld waarin dat toekomstbeeld ook jou en jullie in je organisatie hielp om een keuze te maken?
2: Uiteindelijk maak je dus elke keuze om het redden van eten. En dan gaat het dus niet per se over het maken van zoveel mogelijk omzet. Maar uiteindelijk wil je dat elke partner kan meedoen met jou om zoveel mogelijk eten te redden. En dus in de taal die je spreekt naar partners toe en de keuze die je dus maakt over waarover je praat, gaat altijd over hoeveel maaltijden hebben we gered van de vuilnisbak afgelopen maand, afgelopen jaar. Hoeveel gaan we er redden in de komende 2 maanden of de rest van het jaar?
1: Helder, dankjewel Gijs. En succes met de volgende stappen richting een wereld zonder voedselverspilling.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze. Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten, bewust klein, want backcasting begint niet alleen met een strategieproject, maar vooral eerst met een gesprek. Bijvoorbeeld beschrijf morgen eens met het team waar je over 10 jaar wil staan als organisatie. Niet abstract, we zijn marktleider, maar gewoon heel concreet. Wat is er dan opgelost dat nu nog niet opgelost is? Voor de klant natuurlijk, voor de markt. Doe het tijdens een bakje koffie of op een treinrit. Zet het op een bloknoot, 10 minuten en de eerste stap is gemaakt. Begin je eerstvolgende jaarplangesprek niet met de cijfers, maar met champagne. Letterlijk een vraag. Welke verandering willen we op 31 december van het komend jaar vieren? 5 minuten voordat je in de KPI's duikt. Het verandert vrijwel meteen de toon van het hele plan. En als derde, plan bijvoorbeeld een Future Day in je strategieproces. 1 dag, 1 thema... Hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit als we gedaan hebben wat we kunnen? Geen tussen de bedrijven doorsessie van een uurtje, maar bewust de hele dag. Zodat het denken echt losbreekt van de dagelijkse to-do. Wil je gezond groeien en gebruik maken van dit eenvoudige inzicht? Begin dan klein. Niet met een groot strategieproject of een visiedocument van 50 pagina's, maar met 1 gesprek. Met je team. De vraag voor je eerstvolgende teamoverleg. Hoe willen jullie eigenlijk dat de toekomst eruit ziet? En maak dat eens concreet. Schrijf 5 minuten lang mee en laat iedereen 1 zin opschrijven. Dan heb je een uitgeschreven verhaal klaar liggen om op verder te werken. En dat is precies de plek waar bouwen vanuit de toekomst begint. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons niet ook te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
5: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: crypto-business in de wereld van de makelaardij. Want volgens IXP Nederland is de markt toe aan een ander model. Meer technologie, meer flexibiliteit, weg met alle verouderde principes. IXP is namelijk een cloud-based makelaarsorganisatie die eind vorig jaar in Nederland is gelanceerd. Ze zijn naar eigen zeggen de snelst groeiende makelaardij ter wereld. Ze zijn al actief in tientallen landen. Maar wat betekent zo'n nieuwe benadering voor huizenkopers, verkopers en makelaars? Daarover praat ik vandaag met Frank Roloff, Country Director van IXP Realty Nederland. Ik ben Olivier de Nijven en dat en nog veel meer komt vandaag aan bod.
1: Let's Talk Business, Olivier de Nijven.
0: Ja Frank, welkom. Fijn dat je er bent.
2: Dankjewel Olivier.
0: Ik heb al een klein beetje verteld over IXP. Hè? Allerlei ronkende termen als het gaat om de snelst groeiende makelaardij van de wereld.
2: Ja? Exact, ja.
0: Als je het zelf kort zou mogen samenvatten, is het nou vooral een makelaarskantoor, dat IXP, of een techbedrijf?
2: Het is een techbedrijf met een makelaarsplatform.
0: Ah, kijk. Oké, dan is dat dan weer iets duidelijker. En hoe zou je het bedrijf zelf kort samenvatten?
2: Het is een nieuwe vorm van makelaarij, uiteraard. We bieden een platform voor ambitieuze makelaars die willen schalen. Mm-hmm. De makelaardij is super traditioneel, zeker in Nederland nog steeds. En die traditie die mag veranderd worden, maar dat moet wel gefaciliteerd worden. En ja. Dat is wat IXP doet.
0: Ja, want je zegt het is nog heel traditioneel, de makelaardij moet anders. Hè? Zijn die huidige makelaars dan zo hopeloos verouderd?
2: Ze werken op een manier die verouderd is.
0: Ja.
2: Als je makelaar wilde worden, dan ging je naar school, studeerde je makelaardij, je werd beëdigd. Je ging bij een groot makelaarskantoor werken en vervolgens bleef je daar tot je 65e hangen en ging je met pensioen. De ambitieuze makelaar die startte een eigen kantoor op de hoek van de straat en die wist zichzelf goed te bedruipen. Maar de tegenwoordige markt, de koper en de verkoper, die zijn veel breder dan wat het vroeger was. Mm-hmm. Sterker nog dan wat het 15, 20 jaar geleden was.
0: Ja, het is heel snel gegaan eigenlijk.
2: Het is heel snel gegaan. Ja. En dat heeft te maken met internet uiteraard. Op een gegeven moment kwam Funda omhoog. En nu zie je dat Funda het platform is waar we de woningen verkopen. Alleen ook dat heeft zijn tijd een beetje gehad.
0: Funda is ouderwets.
2: Funda is ouderwets.
0: Ja, ik zit even aan wat quotes te zoeken. Hè. Dat is meteen een goede. Funda is ouderwets dus. Oké.
2: Okay. Funda is het platform in Nederland waar we de woning op presenteren. Mm-hmm. Maar de klant, de verkoper, die vraagt meer. Die vraagt waar kan ik nog meer mijn koper vinden. En de koper is steeds internationaler. We hebben in Nederland een enorm grote expatmarkt. Ongeveer 70% van de kopers zijn expats.
0: Dat is veel.
2: Die kennen Funda vanuit het buitenland niet.
0: Nee. Er is geen funda.com.
2: Er is geen funda.com.
0: Nee.
2: Dus die zijn op zoek naar andere manieren waarop ze in Nederland hun vastgoed kunnen kopen. En uiteindelijk komen ze natuurlijk wel achter dat Funda een groot platform is. En dat is een van de krachten waar IXP op vaart, is een internationale naam. Mm-hmm. Waardoor we meer afzetmarkten kunnen bereiken dan een lokale makelaar. En die slimme, ambitieuze lokale makelaar, die sluit zich dus daarbij aan.
0: Ja, en daardoor dus ook bijvoorbeeld die expatmarkt die je daardoor veel makkelijker kunt bereiken dan als je dat via zo'n platform wilt doen wat alleen in Nederland heel bekend is.
2: Exact.
0: Als we het hebben over, we gaan straks nog natuurlijk de diepte in, we gaan het verleden in, we gaan het heden goed bekijken en ook de toekomst gaan we straks in de glazen bol bekijken. Maar eerst, als je het nou over de huizenverkoper hebt, hè, wat merkt die nou concreet van jullie aanpak anders dan als je bij een traditionele makelaar zou aankloppen?
2: Ja, 100%. De makelaar die is aangesloten, die heeft 100% tijd voor zijn klant. Die hoeft zich niet bezig te houden met administratie. Die hoeft zich niet bezig te houden met marketing of met andere zaken. Die makelaar die is de makelaar zoals ze dat vroeger gewend waren bij een traditioneel kantoor. Mm-hmm. Alleen bij een traditioneel kantoor heb je vaak te maken met meerdere makelaars met meerdere diverse specificaties, zoals iemand die kan heel goed met de klant zichzelf verkopen. De volgende kan heel goed bezichtigingen doen. En de andere kan weer heel goed onderhandelen. Dus die klant die krijgt te maken met meerdere partijen in zo'n verkooptraject. Mm-hmm. En dat is wat de klant eigenlijk niet wil. Die klant die wil één dedicated persoon die het hele proces voor die klant begeleidt. En dat is wat hij heel goed kan onder IXP. Wij pakken alles op En zij zijn alleen maar bezig met die klant.
0: Hm. Dus echt het ontzorgen daarvan en het allemaal bij één loketje houden.
2: Exact.
0: Oké. Je zei al eerder, en dat noemde ik ook al, cloud-based. Hè? Dus in de cloud zitten jullie. Maar goed, jij bent gelukkig wel gewoon van vlees en bloed. Je bent hier fysiek. Maar betekent dat dan ook concreet dat jullie bijvoorbeeld geen kantoor meer hebben? Of is het juist slimmer werken? Waar moet ik aan denken?
2: We hebben geen kantoor.
0: Oké.
2: Iedereen werkt vanuit huis.
0: Ah.
2: En dat is niet dat moet. Want we hebben een wereldwijd contract met Regus.
0: Ja.
2: Dus een makelaar kan automatisch via Regus een kantoorruimte bezetten.
0: Die zitten door heel Nederland, hè?
2: Die zitten op 114 locaties in Nederland.
0: Ja.
2: Maar het is in de basis vanuit huis. En wij hebben dus ook als organisatie geen kantoor. Er is één kantoor in Amerika waar wat staf zit. En that's it.
0: Oké. Maar is dat niet heel ongezellig dan? Met elkaar?
2: Wij hebben een metaverse gebouwd.
0: Okay.
2: Een wereld in deze wereld. Zoals we dat vanuit het Sims kennen bijvoorbeeld. Dat prachtige computerspel.
0: Ja.
2: Zo hebben we een eigen wereld laten bouwen door Meta. Waar iedereen 24/7 naartoe kan. En elkaar kunt ontmoeten via een avatar. Je bouwt daar een eigen avatar. En daar ontmoeten we elkaar.
0: En dat zijn dus de collega's die op die manier... dan hebben ze zo'n groen kristalletje boven hun hoofd. En dan, net als bij de Sims.
2: De naam.
0: Ja,
2: de naam.
0: Precies.
2: En,
0: ja.
2: En een herkenbaar iets. Zo heb ik bijvoorbeeld natuurlijk lange haren.
0: Ja, dat, iedereen die nu luistert, die ziet dat niet. Maar die kan we nu wel vertellen. Je hebt een baard, je hebt wat langer haar. Hè? Een beetje, niet een typische makelaarslook, kan ik wel zeggen.
2: Gelukkig.
0: Ja, hè? Ja. Niet de haartjes strak achterover en glad geschoren. Maar juist een andere look. Dus jij pakt het ook anders aan, zouden we kunnen zeggen. Dus dan die metaverse, daar houden jullie contact met elkaar. En dan is het voor de gezelligheid, maar dus ook voor zakelijk overleg en zo?
2: Het is met name voor zakelijk overleggen.
0: Okay.
2: Zo zit ik continu in meetings met de collega's vanuit de overleden wereld.
0: Mm-hmm.
2: En zo kunnen makelaars heel eenvoudig ons kantoor binnenlopen. Met ons binnendienst even een praatje maken. Of met een kantoor in Italië of in Spanje of all over the world.
0: Oké, zo werkt het dus.
2: Ja, zo werkt dat.
0: Interessant. Als je het hebt over dat all over the world en dat internationale. Want je zei al van wij zijn een internationaal bedrijf. Ik heb ooit wel eens marktonderzoeken gelezen dat mensen zeiden. Ja, ik vind het belangrijk dat een makelaar juist lokaal is. Hè? Een lokale makelaar kent de specifieke markt. Hoe kan je dan toch als internationaal bedrijf zo lokaal zijn?
2: Dat is precies de kracht. Die lokale makelaar die normaal gesproken ambitieus genoeg zou zijn om zijn eigen kantoortje op de hoek van de straat te openen. Die doet dat nog steeds. Die richt zich op de eigen lokale markt. Maar die is onderdeel van het globale bereik die we hebben. En dat is precies de vraag van die consument. Dus het beantwoorde vraag van de consument is. Ik wil jouw lokale expertise. Maar ik wil dat mijn woning veel meer bereikt heeft dan wat al die andere makelaars ook doen. We zetten hem op funda.
0: Ja, precies. Dus jij zegt het is het beste van twee werelden.
2: Exact.
0: Oké. En als je het hebt over bereikbaarheid. Hè, want je zei we hebben geen kantoren. Nou ja, sommige mensen vinden het misschien prettig om toch even bij de makelaar langs te kunnen lopen. Dat kan dan niet. Ze kunnen misschien bij jullie metaverse even aankloppen. Maar dat is het dan. Is dat niet ook een laat ik zeggen iets engs voor mensen?
2: Die makelaar is eigenlijk altijd online. Wat we kennen van de makelaar is dat hij eigenlijk nooit stopt. Alleen op het moment dat je bij een groot kantoor werkt en je loopt over in werk. En met name ook werk wat je liever niet wilt doen als makelaar. Zoals administratie en dat soort zaken. Ben je bereikbaar. 24/7. Bijna alle makelaars. Vraag maar een makelaar op straat. Die is 24/7 bereikbaar via de app, via de telefoon. En dat is ook wat wij zien is de tijd. Het is niet meer 9-5. Het is gewoon wanneer die makelaar dat maar wil. En die staat eigenlijk altijd aan. Mm-hmm. Alleen hij bepaalt zelf wanneer die op kantoor is of afspraken doet.
0: Ja.
2: Dus
0: ja.
2: Het maakt het veel flexibeler.
0: Precies. Dat is dus echt anders dan hoe het was. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de makelaardij is ooit bedacht, is ooit zo gegroeid. Maar als je nu anno 2026 dus een makelaarskantoor zou starten, zou dat meer lijken op wat jullie doen dan op diegene die dat al 50 jaar zou doen bijvoorbeeld.
2: Het traditionele model is stervende.
0: Ja.
2: Punt.
0: Oké, weer zo'n quote. Die noteer ik ook weer hoor.
2: Ik zet hem er gewoon in.
0: Ja, oké. Nou, daar gaan we het straks verder over hebben. Is het dan ook zo dat als je de rol van EXP ziet, zijn jullie dan om de traditionele makelaar te helpen? Of is het wakker schudden? Of is het komen jullie met een mes 's nachts binnen om die makelaar even kopje onder te krijgen?
2: Natuurlijk zijn we een innovatief platform.
0: Ja.
2: Dat is de basis van en de gedachte van EXP. Maar we zijn er met name om de makelaar te helpen. Het unieke van EXP is ook dat de makelaar zijn eigen naam en of zijn eigen brand pusht en niet de naam EXP. Dat maakt het interessant ook voor de makelaar.
0: Ja.
2: Want op het moment dat hij iets anders zou willen gaan doen, of hij zou, of de tijd verandert, dan verliest hij niet zijn credits en zijn naam.
0: Het is een samenwerking.
2: Het is een absolute samenwerking. Mm.
0: Nou, ik heb je net wel even vlak voor deze uitzending verteld over het concept van Let's Talk Business. Namelijk dat ik ook altijd businessvragen voor je heb. Doen we altijd in deze uitzending. Dat zijn vragen die jij van tevoren niet weet. Net als trouwens de andere vragen die ik stel. Maar deze komen uit een vast tramien. En ik heb er eentje voor je uitgekozen. Nu alvast. Dus hier komt die.
3: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
0: Ja, heb je wel eens wakker gelegen van een zakelijk dilemma? En welke was dat dan?
2: Als het gaat om een woningtransactie,
0: ja.
2: Uiteraard. Er zijn meerdere dilemma's die wij als makelaars hebben. En met name als het gaat om bijvoorbeeld het screenen van een koper of een verkoper.
0: Ja.
2: Dus je krijgt wel eens oneerbiedige vragen waar je een antwoord moet geven. Daar kun je wakker van liggen.
0: En dat zijn bijvoorbeeld dingen als, joh, als ik jij nou even nog wat extra's toeschuif.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja? Ja. En ben je er wel eens op ingegaan?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Waarom niet?
2: Omdat ik altijd langer termijn denk. Je kan maar één keer je naam opbouwen en je kan hem heel snel kwijtraken.
0: Ja, als je één keer iets oneerbiedigs doet en dat komt uit. En dat komt bijna altijd uit.
2: Komt
0: natuurlijk.
2: Altijd uit.
0: Ja, dan ben je de sjaak.
2: 100%.
0: Ja, oké. Okay. Dus daar heb je, maar je hebt er wel eens van wakker gelegen van wat moet ik hiermee? En hoe kan ik misschien iemand dan op een nette manier afwimpelen?
2: Die 100%.
0: Ja, en hoe doe je dat dan?
2: Goeie vraag, Olivier.
0: Dan zeg je heel respectvol, zeg je dan nee.
2: Ja.
0: Oké, okay. Ja. Heel goed om te weten. Kijk, het is toch leuk, hè? Zo komen we toch dichter tot elkaar. Zometeen, ik verlos je hoor, zometeen gaan we het hebben over de geschiedenis van dit best al jonge bedrijf nog. Want als je buiten de landsgrenzen kijkt, dan is die toch al behoorlijk rijk, hoor, die geschiedenis. Na Douwe Bob en This World Is Our Home bij New Business Radio.
4: All right.

0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Terug bij Frank Roloff, Country Director van eXp Realty Nederland. In de komende minuten wil ik graag meer te weten komen over de ontwikkeling die eXp de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Want Frank, eXp bestaat in Nederland dus nog geen jaar, zoals ik eerder al vertelde. Maar internationaal bestaan jullie al wel een stuk langer, hè?
3: Klopt, het is opgericht in 2009 in Amerika, in Noord-Amerika, door Glenn Sanford. Heel lang gewerkt bij grote labels, makelaarslabels. En op een gegeven moment heeft hij gedacht, dit moet anders. En hij heeft eXp Realty opgelicht in 2009.
2: Ja, nou moet je me wel even uitleggen. 2009, dat was nog niet de tijd waarin AI al groot was. Dat was nog niet de tijd dat cloud-based al echt een... Als je dan cloud zei, dan dachten mensen aan de wolken buiten. Dus met welke gedachte is het toen opgericht? Dat zal niet precies hetzelfde zijn.
3: Cloud-based.
2: Ja, toch al?
3: Hij heeft toen echt gedacht, ik wil cloud-based. Ik wil geen kantoren meer, geen brick and mortar, zoals wij dat noemen in ons bedrijf. Ik wil volledig vanuit een cloud kunnen werken. Dus dat was inderdaad al een visionaire...
2: Ja. Was hij er wel vroeg bij op dat moment? Want toen kon er nog veel minder dan nu natuurlijk.
3: Exact.
2: Ja. Was dat moeilijk toen? Ik bedoel, ik snap, je was daar toen nog niet bij, maar je zult ongetwijfeld wat gehoord hebben over die eerste fase internationaal van het bedrijf. Was dat nog moeilijk in het begin?
3: In Amerika is de markt nog heel anders. Dus daar waren al grote brokerages, dat is vanuit het verleden zo ontstaan, waar je als makelaar bij aanschakelde. Mm-hmm. Noem de Remax modellen, et cetera. Die markt is het gewend.
2: Ja.
3: Alleen Glenn heeft dat naar een cloud gebracht. En dat was zeker een spannende ontwikkeling.
2: Ja.
3: Maar in Amerika heb je heel veel mensen die de makelaardij doen naast hun andere baan of banen. En dat is prima te doen. En dat kan dus ook vanuit huis. En dat gebeurde daar dus ook al heel snel.
2: Ja, ja.
3: Dus vandaar die ontwikkeling is eigenlijk heel logisch.
2: Ja, dus eigenlijk in Amerika heel anders. Dat je bent veel meer part-time makelaar in plaats van in Nederland.
3: Ja.
2: Waarin mensen toch vooral als een baan hebben. Gewoon een fulltime baan.
3: Ja. Klopt,
2: wat grappig. Ja. Hier is dat anders inderdaad. Maar hier is het dus ook prettig om vanuit huis te kunnen werken natuurlijk. Voor veel mensen, denk
3: ik. Ons is het heel raar, omdat we het helemaal niet gewend zijn. Dus
2: nee.
3: Voor ons zeggen ze van, ja maar dan, je mist een stuk gereedschap.
2: Ja.
3: En op het moment dat mensen eenmaal in die setting zitten, zeggen ze, ja ik wil nooit meer terug. Waarom ging ik naar kantoor? Wat ging ik daar doen?
2: Ja.
3: Ik ga toch naar mijn klanten.
2: Ik kan het gewoon thuis doen. Ja, aan de keukentafel of in een thuiskantoortje.
3: Als makelaar ga je naar de klanten toe.
2: Ja. Even een persoonlijk element, want je zit hier nu tegenover mij. Je bent sinds een jaar ben je dus Country Director, sinds de oprichting van eXp Realty Nederland. Hoe ben je zelf in die vastgoedwereld gerold?
3: Ja, toen ik een jaar of 6, 7 was, zei ik word makelaar. Dus
2: echt waar?
3: Dat is eigenlijk helemaal geen toeval.
2: Dus al bij andere mensen zeiden brandweerman of politieagent, zei makelaar.
3: Ik wil in pak lopen.
2: Wat is er misgegaan in jouw jeugd? Dat jij...
3: Geen idee.
2: Dat jij dat wilde doen.
3: Misschien te veel verhuisd.
2: Ja, maar er zat iets, serieus hoor. Maar wat zat er in jou dan dat je dat als jongetje al wilde?
3: Ja, ik wilde in pak lopen.
2: Dat was het vooral. Ja. Dan kan je natuurlijk ook advocaat worden of zo. Weet ik veel,
3: dat was het antwoord.
2: Oh ja, echt waar? Ja?
3: Ja,
2: dus pak was belangrijk. Nou, je hebt nu ook een mooi pak aan, maar dat heb je bereikt in ieder geval. Maar zat er ook iets dan in het huizen aspect dat je aansprak?
3: Nee, eigenlijk alleen het mensenaspect. En dat is ook wat makelaardij is. Die huizen zijn eigenlijk bijkomstigheden.
2: Mm-hmm.
3: Het is echt een mensen vak.
2: Ja. En hoe ben je toen uiteindelijk, want toen werd je op een gegeven moment volwassen, ben je toen meteen die vastgoedwereld ook echt ingerold?
3: Nee, ik bedacht op een gegeven moment dat ik bankdirecteur ging worden.
2: Ja.
3: Dus toen ben ik ook die opleiding gaan volgen, ben ik ook bij de bank terechtgekomen, bij de bank in Nederland terechtgekomen.
2: Ja.
3: En na 6 weken keek ik om me heen, toen dacht ik, als ik hier tot aan mijn pensioen moet gaan zitten, dan word ik doodongelukkig.
2: Oh.
3: En tegenover ons zat een makelaarskantoor en toen kreeg ik een soort van flashback, ben ik terug naar school gegaan. Versneld de opleiding afgerond en in de makelaardij begonnen.
2: En toen ben je als echte makelaar begonnen ook?
3: Ja.
2: Gewoon zelf op pad?
3: Ja.
2: Ouderwets dus nog, denk ik?
3: Ja. Ja, bij een van de grote kantoren van Nederland.
2: Ja.
3: Ouderwets makelen.
2: Mm. En wat heb je daarvan geleerd? Vooral?
3: Eigenlijk omgaan met alle facetten van de makelaardij en alle groepen mensen. En dat is het leuke van het werk.
2: Mm-hmm.
3: Je komt zo divers. 'S Ochtends zit je bij de timmerman en 's middags zit je bij de arts.
2: Ja, en daar kon je ook goed mee omgaan.
3: 100%.
2: Dat verschil van mensen.
3: Ja.
2: Wat spreekt je daar zo vooral in aan, dat onderscheid?
3: Ik ga van aanpassen. Dus je moet je aanpassen in elke situatie. En dat is een van de dingen die dit werk absoluut leuk maken.
2: Ja, ze zei dan ook wel eens hè, van je moet nooit een boek op zijn kaft beoordelen. Soms ziet iemand er heel slordig uit en een beetje een sloddervos. Maar dat blijkt dan een heel rijk persoon te zijn. Jij kon ook niet in de portemonnee kijken natuurlijk van je klant.
3: Dat is de grootste fout die makelaars kunnen maken.
2: Dat dacht ik al. Ja.
3: 100%.
2: Ja, dat heb jij nooit gedaan?
3: Ja.
2: Ja, in het begin wel dus. Ja.
3: Nee, en daar ben ik één keer heel hard onderuit gegaan.
2: Want?
3: Ja, nou, ik kreeg een dame binnen op kantoor. En die wilde je werkelijk even meenemen naar de voedselbank. Althans, dat was mijn perceptie.
2: Ja. Ja.
3: En ze kwam even een haasje kopen van 1 miljoen. Dacht ik, oh jeetje, wat gaan we hiermee doen?
2: Ja.
3: Hoe krijg ik deze dame zo snel mogelijk op een vriendelijke manier toch weer buiten de deur? En die vervolgens kocht met ons een huis van 1 miljoen.
2: Wauw. En toen dacht je, oké, hier moet ik even op letten.
3: En toen dacht ik, dit is de grootste les, Frank, die je kan hebben.
2: Ja, nou, die heb je in ieder geval op zak. Dat is goed gegaan. Als je dan vervolgens vooruit scrolt, hè, want ik wil jou niet beledigen, maar inmiddels ben je wat jaartjes verder ten opzichte van je eerste jaren, denk ik.
3: 25 jaar, Olivier.
2: Kijk. Zie je? Nou, dus je hebt al een hoop inmiddels meegemaakt. Is dat altijd de makelaardij gebleven of heb je nog uitstapjes gemaakt in de tussentijd?
3: Ik heb tijdens de crisistijd even een uitstapje gemaakt. Toen de crisis van 2008 begon, toen ben ik heel even in de windenergie gaan werken.
2: Oh, ja.
3: Als salesmanager van die enorme windturbines die je hier ziet staan.
2: Mm-hmm.
3: Maar na 1,5-2 jaar dacht ik, ja, Frank, je hebt geen keuze. Het is destiny. Je moet gewoon weer terug.
2: Ja, precies. Ja, het was natuurlijk in die tijd ook helemaal niet leuk om makelaar te zijn. Hè? De crisistijd, tenminste, lijkt mij niet.
3: We waren meer psycholoog.
2: Ja.
3: Ja, maatschappelijk werker. Nee, echt heel een enorm leuke tijd om mee te maken. Je leert daar ook het leven door waarderen.
2: Mm.
3: Maar het was schrijnend. Schrijnend.
2: Ja, dat was echt een waardeloze tijd. Voor heel veel mensen natuurlijk. Maar zeker ook voor de makelaardij. Uiteindelijk dat overleefd. Dus weer teruggekomen in de makelaardij. Uiteindelijk kwam EXP Nederland op je pad. Hoe kwam dat?
3: Ja, dat is eigenlijk in 2019 ben ik mijn eigen kantoor gaan starten. Eigenlijk in dezelfde soort vorm als EXP Realty. Ik kende EXP Realty helemaal niet.
2: Mm-hmm.
3: En die match die kwam vorig jaar langs. Waarin ik werd benaderd door EXP Realty. Van joh, wij zitten nu inmiddels in 25 landen. Ook Europa hebben wij een enorme expansiedrift. Jouw model sluit feilloos aan bij wat wij aan het doen zijn. Maar wij doen het op een iets grotere schaal.
2: Ja.
3: Vind je het interessant om jouw ideeën carte blanche te implementeren in deze markt?
2: En hoe snel zei je ja?
3: Na ongeveer 1 jaar.
2: Oh, dat duurde wel even.
3: Ik heb ze 3 keer afgewezen.
2: Echt waar?
3: Ja.
2: Wauw. Nou, de gemiddelde man zou dan al afgehaakt zijn, zeg maar.
3: Ja, ze bleven volhouden. En het heeft te maken met too good to be true.
2: Hmm.
3: En dat is een beetje wat EXP Realty is als je het vanuit de makelaarshoek bekijkt.
2: Ja. Dus je was een beetje sceptisch eigenlijk.
3: Ja, heel sceptisch. Sowieso Amerikaans. Nou, dat is voor ons Nederlanders natuurlijk een hoop lawaai. Maar is maar eens laten zien.
2: Komen die snelle gasten weer hè, met hun praatjes. Zelfs in de makelaarswereld is dat dus nog een snel ding.
3: Ja. Exact. Dus nee, ik heb het eerst afgewezen. En daarna ben ik even goed gaan verdiepen in het model. Daarna ben ik afgereisd naar Barcelona. Daar hadden zij een conferentie. En daar heb ik iedereen kunnen ontmoeten.
2: Mm-hmm.
3: Toen nog een paar nachtjes over geslapen en toen ja gezegd.
2: Ah, en uiteindelijk ben je dus aan de gang gegaan. Eind vorig jaar is het uiteindelijk begonnen. Het avontuur in Nederland. Waarom eigenlijk pas in 2025, terwijl het bedrijf in 2009 al is opgericht? Dat je zou zeggen, Nederland is een markt waar veel partijen toch wel interesse in hebben. Hoe kan het dat het nog zo lang heeft geduurd eigenlijk?
3: Ja, wij zijn natuurlijk een enorm klein postzegeltje in de wereld.
2: Ja.
3: Dus we hebben 18 miljoen inwoners. We hebben zo'n 18.000 makelaars. Dat is helemaal niets vergeleken landen als Frankrijk, Engeland, Spanje.
2: Mm-hmm.
3: Dus logischerwijs zijn ze daar als eerste
2: naar gegaan. Uiteindelijk toch naar Nederland. Wat was de grootste uitdaging bij de lancering in Nederland?
3: De grootste uitdaging was too good to be true.
2: Ja, ja.
3: Is het verhaal kenbaar maken bij die makelaar die EXP Realty aanvankelijk als concurrent ziet. Maar het is eigenlijk een partner.
2: Mm-hmm.
3: Dat is de grootste uitdaging.
2: Dus eigenlijk waar ik ook al over begon. Hè, meteen vragen van joh, die makelaar wil je die niet stiekem s'nachts in zijn slaap aanvallen, zeg maar. Dat idee, dat hebben ze zelf soms ook.
3: Nee, we willen eigenlijk knuffelen. We willen eigenlijk omarmen.
2: Ja, precies. Ja. Dus dat probeer je, die boodschap probeer je ook over te brengen. Want dat was dus ook de reactie op de markt in eerste instantie. Dat men wel sceptisch was. Dus.
3: Ja, zeker.
2: Ja.
3: En het is natuurlijk een nieuw model. Nou, alles wat nieuw is, is altijd natuurlijk lastig.
2: Mm-hmm.
3: Zeker bij die traditionele makelaar.
2: Ja.
3: We zijn in makelaars Nederland zijn we heel erg sceptisch op concurrentie en et cetera.
2: Dus. Dus de scepsis dus nog. Maar en hoe probeer je dat tegen te gaan dan? Of dat daarmee om te gaan?
3: Door vooral te laten zien dat we samenwerken. En dat het een platform is waarbij je als makelaar, als je tegen je barrières aanloopt, wat je al snel doet,
2: mm-hmm,
3: kunt schalen. Je kunt over die barrière heen.
2: Ja.
3: En we doen het samen.
2: Ja. Welke oude gewoonte in de makelaardij is volgens jou het moeilijkst te veranderen?
3: Het beschermen van je eigen handel.
2: Oké, leg ze uit.
3: Je eigen gebiedje, je eigen handel, je eigen mensen. Terwijl als je samenwerkt kun je veel verder komen, veel sneller.
2: Kun je dat wat concreter maken? Bijvoorbeeld, ik ben makelaar in, noem eens wat, een bepaalde gemeente, Rukven of zo. En ik zit daar en ik wil me vervolgens komt EXP aan de deur kloppen. En jij denkt, nee, maar dat is mijn gemeente. Daar ben ik lekker in bezig.
3: Ja. In plaats van denken, via EXP kan ik mijn klanten die ook buiten Rukven naar mijn woningen komen bijvoorbeeld, of mensen die ik wil helpen, maar die niet in Rukven zoeken,
2: mm-hmm,
3: kan ik gebruik maken van het netwerk van EXP.
2: Ja.
3: Dus ik kan ze als referral doorgeven naar mijn partner EXP makelaar. En daar kan ik ook een stukje commissie uithalen.
2: Ja, dus eigenlijk
3: de markt vergroten.
2: Precies, in plaats van dat je echt alleen maar in dat kleine cirkeltje bezig bent, kan je het groter maken.
3: Exact.
2: Was het tekort aan woningen, wat we natuurlijk nu al een tijd hebben, ook een reden om anders hier naar te kijken?
3: 100%. De makelaars drogen op. Hè? Dus zij hebben geen portefeuilles.
2: Mm.
3: Dus elke klant die binnenkomt, is er één.
2: Ja.
3: Dus het is zeker een markt van het jagen geworden.
2: Ja.
3: Waardoor je automatisch nog meer je handel gaat beschermen.
2: Ja, in de beleggerswereld zeggen ze wel eens, je ziet pas wie er goed kan beleggen op het moment. Hè, wie zijn zwembroek aan heeft op het moment dat het app wordt. Dan zie je pas wie er in zijn naki staat en wie er nog een zwembroek aan heeft. Dus als het slecht gaat, dat is maar de vergelijking, hè, dan zie je wie goed voorbereid is. Kan je dat ook over de makelaar zeggen? Want je noemde net de crisis, hè, 2008, die tijd. Is dat nu eigenlijk ook weer gaande? Dat men toch een beetje, misschien dacht, mijn positie is vanzelfsprekend.
3: Ja, 100%. En de meeste makelaarskantoren gaan juist nu in deze relatief goede markt, als het gaat om aantal transacties, dat gaat om de huizenprijzen, de commissies, gaan juist nu onderuit. Omdat ze geen portefeuilles hebben. Ze hebben helemaal geen vet op het botten. Dus er is geen, morgen is morgen, maar we hebben geen idee hoe het over een week is.
2: Ze leven eigenlijk te veel in het nu.
3: Ja, te veel in het nu.
2: Ja,
3: absoluut.
2: Ja, dat is juist vaak een advies tegenwoordig. Leef in het nu, maar voor makelaars zou je beter wat meer ook in de toekomst kunnen leven.
3: Je wil een pijplijn. Ja.
2: Je wil
3: zorgen dat je over een half jaar nog steeds werk hebt.
2: Ja, dus ze hebben een beetje liggen snurken soms. Sommigen in ieder geval.
3: Het is altijd hollen of stilstaan in de makelaardij.
2: Juist. Ik heb weer een businessvraag voor je.
0: Wie is jouw voorbeeldondernemer?
2: Ja.
3: Ja, dat is een Amerikaan. Deze meneer heet Aaron Kerman.
2: Ja.
3: Dat is een van mijn hoogste voorbeelden als het gaat om de makelaardij. Hij zit bij Christie's Realty. Die doet het heel goed.
2: En waarom is hij zo goed?
3: Omdat hij heel erg down to earth overkomt. Maar hij doet deals van 100 miljoen.
2: Mm. En het is dus wat anders dan in die series die ik wel eens zie, waarbij ze dan ook grote deals doen en dan ook heel erg flamboyant zijn. Heel erg, kijk mij eens, juist het tegenovergestelde daarvan.
3: Ik ben zelf niet flamboyant, wil ik ook niet zijn. Dus nee. Ik haal me bijvoorbeeld daaruit.
2: Ja. Ja, dat vind je dus juist fijn, omdat het past ook wel een beetje bij de Hollandse volksaard. Hè? Van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
3: Ja.
2: Dat ben jij ook, dat leef jij.
3: Ja. Ja, een beetje.
2: In welk opzicht niet dan?
3: Nou, ik vind het uiteraard leuk om te onderscheiden.
2: Ja.
3: Dat is ook heel belangrijk, zeker ook in de makelaardij. Er zijn 18.000 makelaars. Hoe zorg je ervoor dat mensen jou als connectie vinden? Dus je moet je onderscheiden, maar ik ben niet zo outgoing.
2: Oké. Nou, zometeen praten we weer verder. Dan wil ik het graag met je hebben over wat jullie anno 2026 allemaal aan het doen zijn. En wat de meest interessante inzichten daar ook uit zijn. Dat horen we zo in Let's Talk Business. Maar eerst iets wat voor sommige makelaars misschien wel geldt. I Want It All van The Script.

0: Listen to Lead. New Business Radio.
1: Je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neef en ik ben hier gelukkig niet alleen, want dat zou buitengewoon saai worden. Tegenover me namelijk nog steeds Frank Roloff, Country Director van eXp Realty Nederland. Ja Frank, we gaan naar het heden, het hier en nu. Als je kijkt naar de Nederlandse markt op dit moment, de woningmarkt. Wat ziet eXp Nederland op dit moment gebeuren?
2: eXp ziet op dit moment gebeuren dat de traditionele makelaar loopt tegen zijn barrière aan. Er zijn geen portefeuilles. Hij is op zoek naar meer connectie. Dat moet ook, want die koper en die verkoper zijn wezenlijk anders dan 15 jaar geleden. Nogmaals, de expatmarkt onder andere.
1: Ja.
2: Dus die makelaar die moet iets. En die is aan het kijken, hey, hoe kan ik mijn eigen identiteit houden, maar toch onderdeel zijn van een wereldwijd netwerk.
1: Ja.
2: En dat is hoe eXp Realty Nederland ziet. Die ziet een kans, zeker in een hub als Nederland. We zijn echt een hub met grote bedrijven als ASML, et cetera. Waar we prima die makelaar kunnen faciliteren om nog meer bereik te halen.
1: Juist. Ik zag een onderzoek van jullie. Daaruit blijkt dat veel huidig aanbod recent op de markt is gekomen. Wat zegt dat volgens jou?
2: De markt is aan het kantelen. Dat is een duidelijk signaal. We zitten een beetje aan de top van de markt. Wat gebeurt er op de top van de markt? Mensen gaan schakelen. Zowel de verkopers gaan schakelen. Die dachten, laten we nog heel even kijken of die markt nog verder omhoog gaat. Ze zien dat er een soort van top op gaat komen. Er gaan ook allerlei chaosjes hier in de wereld ontstaan. En er ontstaat een soort van semi-paniek. Dus die mensen gaan sneller schakelen. Als ze volgend jaar zouden willen gaan verkopen, gaan ze het nu doen. Dus het aanbod groeit. Wat gebeurt er bij groeiend aanbod? De kopers gaan op de rem trappen. Want die denken, hey, als ik nog even een weekje wacht, komt er misschien een leuker huis op de markt. Mm-hmm. Dus we zien een duidelijke afkoeling van de markt. En een kanteling naar een soort van andere balans.
1: Dus het is echt hogere psychologie dit eigenlijk. Hè? Op het moment dat er veel meer aanbod opeens in één keer komt, dan denken die kopers, ik wacht dus wel eventjes.
2: Ja, en dat heeft mede als oorzaak chaos in de wereld.
1: Mm-hmm.
2: Oplopende rentes. Maar ook afgelopen 2 jaar hebben we te maken met heel veel woningen die vanuit de verhuur verkocht worden en zijn.
1: Ja.
2: Dus die markt die raakt hier en daar verzadigd.
1: Ja, dus die wet van Hugo de Jonge, hè, die dat allemaal op zich weten heeft.
2: Laten eigenlijk. We daar heel snel overheen stappen, Olivier.
1: Hugo de J in dit geval. Ja, nee precies. Maar dat heeft wel een hoop schade berokkend. In ieder geval voor sommige partijen op de markt. Hè,
2: 100%.
1: Die wet. En tegelijkertijd heb je misschien het consumentenvertrouwen. Speelt hier misschien ook nog een rol mee? Dat mensen denken, een grote uitgave misschien ook maar even mee wachten?
2: Ja. Ja, dat is wat er nu gebeurt.
1: Ja.
2: Zeker ook met de nieuwe belastingregels die er hier en daar door Den Haag verzonnen worden. Waardoor die consument wel even 3 keer nadenkt.
1: Ja.
2: En een ander belangrijke ontwikkeling is de afname van de expats.
1: Ja, en dat komt dan weer door?
2: Doordat de bedrijven afschalen.
1: Ja, ja.
2: Gaan slimmer werken.
1: Ja.
2: Minder
1: cloud-based.
2: Nodig. Ja, cloud-based.
1: Dan ga je. Ja, dan heeft het weer een andere ontwikkeling natuurlijk. Betekent dat nieuwe aanbod, als we even vanuit het perspectief van de kopers kijken, dat ze ook meer lucht krijgen en dat het eigenlijk voor de koper zo'n fijn moment is op dit moment?
2: Ja, zeker. Ja, ze hebben weer even wat adem. Ze kunnen wat rustiger beslissen. En ze kunnen ook gewoon even wachten, want over een week of over 2 weken komen er wel weer een ander huis op de markt.
1: Ja.
2: Absoluut. Ja.
1: Ja, dus tegelijkertijd zijn de prijzen natuurlijk nog wel heel hoog, toch? Ik bedoel,
2: zeker.
1: Huisprijzen zijn wel hoog.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Zeker.
1: Dat gaat ook niet veranderen, zien jullie, op de korte termijn? Of,
2: nog hoger?
1: Ja, gaat het nog hoger? Of misschien een keertje naar beneden?
2: Ik denk dat er een soort van stabilisator in gaat komen op dit moment. En misschien over een paar maanden of een jaar naar beneden.
1: Ja, ja. Dus dan zou het bijvoorbeeld, als je dan afzet tegen de inflatie, dan zouden huizen relatief gezien goedkoper kunnen gaan worden.
2: Realistischer, laten we het daarop
1: houden. Ja.
2: Niet meer van die extreme overbiedingen.
1: Iets minder duur.
2: Minder duur.
1: Zo zou je het misschien beter kunnen zeggen. En waar zien jullie nu de meeste beweging? Is dat dan bij de kopers, de verkopers of de makelaars op dit moment in de markt?
2: De grootste beweging is verkopers. Want die zijn nu massaal aan het verkopen.
1: Ja, ja.
2: Dus die gaan, degene die aan het twijfelen waren, gaan nu schakelen.
1: Ja, ik zag ook in de cijfers Groningen en Utrecht specifiek. Die springen eruit in jullie cijfers. Wat valt daar op?
2: Wat er opvalt is dat de markt daar extreem snel ontwikkelt. In de zin van huizenprijzen. En meer aanbod. En dat heeft te maken met demografische verschuiving. Vanuit Randstad cashen en iets goedkopers in een andere regio terugkopen.
1: Ja, ja. Dus dan gaan ze op die manier proberen zich te verplaatsen.
2: Ja.
1: En
2: ja,
1: daar een slaatje uit te slaan.
2: Ja, wat we zien is bijvoorbeeld in Groningen heel veel Westers publiek op dit moment koopt. Dus die cashen in het Westen en gaan rustiger wonen, groter wonen of anders wonen.
1: Ja.
2: In het noorden.
1: Oh ja, interessant. Als je het hebt over dat referral gebeuren, hè, waar je het net over had. Hè, dus dat omdat jullie zo'n internationaal netwerk hebben, dat je ook iets kan verdienen als makelaar op het moment dat je ergens anders gaat kopen. Dat zou in dit geval dus ook kunnen gelden. Hè. Je gaat in het Westen weg, maar je vraagt je makelaar wel van, joh, kan je mij helpen?
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld om iets in Groningen te krijgen. Hoe werkt dat dan voor de makelaar? Want die krijgt dus een commissie dan.
2: Klopt inderdaad, ja. Ja. Er zijn twee soorten commissies die wij bij eSpirit dat u hebben. Eén is referral, dus op het moment dat we een klant doorzetten naar een EXP-gelieerde makelaar in een ander gebied, dan kun je daar een stukje commissie vanuit ontvangen. En de andere is op het moment dat een makelaar een andere makelaar buiten EXP laat introduceren met EXP en die sluit zich aan,
1: ja,
2: dan houdt die makelaar die hem geïntroduceerd heeft zijn carrière lang een commissie terug vanuit de makelaar die is aangesloten.
1: Dat is wel heel interessant natuurlijk.
2: Dat is super interessant.
1: Slapend rijk worden.
2: Dat is wat we noemen passief inkomen creëren.
1: Ja.
2: En dat is het unieke van dit model. We zijn eigenlijk het enige model waar een makelaar op een gegeven moment een keer kan stoppen met makelen, zonder dat hij daardoor ook gelijk zijn omzet ziet.
1: Ja,
2: verdwijnt.
1: Als je maar genoeg mensen bij dat EXP-netwerk van jullie weet aan te melden als makelaar die ook daadwerkelijk omzet gaan maken, kan je daar dus best wel veel passief inkomen uithalen.
2: Ja, ja, zeker. En dat hebben we gedaan omdat we geen recruitmentafdeling hebben. Dus we betalen geen recruiters, we betalen geen externe recruiters. Onze makelaars zijn onze recruiters en ja, die belonen we heel graag door dit model.
1: Ja, dat geld wat je daaraan overhoudt eigenlijk, dat gaat op deze manier, kun je daar weer wat van teruggeven.
2: Exact. En de commissie die door de makelaars wordt afgedragen aan EXP Realty, uit die commissie wordt dan ook die vergoeding betaald.
1: Hmm. Als je het hebt over, hè, want jullie zijn heel erg van de technologie, AI, marketing tools, dat soort dingen zijn voor de makelaar nu al belangrijk geworden. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wat voor dingen gebruik je daarvoor?
2: Ja, wij hebben bijvoorbeeld een Canva Pro. Canva Pro is gebouwd voor EXP Realty. Dus ja, we hebben een eigen afdeling binnen Canva.
1: Voor wie niet weet wat Canva is, in het kort.
2: Canva is een AI-programma voor marketingdoeleinden.
1: Ja.
2: Denk aan vastgoedpresentaties, eigen persoonlijke presentaties. Mm-hmm. Het pushen van marketing. Dus dat gebeurt met AI. Maar het is van simpel een foto aanpassen, omdat hij dan net even wat beter op Funda eruit komt. Tot aan een geautomatiseerde pijplijn vullen.
1: Het lijkt me wel echt een enorme verandering. Vroeger was die makelaar gewoon degene die nog even het bordje op het huis hing. En die rondleidingen deed en dergelijke. En dat was het wel zo'n beetje. En natuurlijk het verkopen. Maar tegenwoordig, ja, je bent ondernemer, je bent marketeer, je bent data-adviseur. Het is wel veel geworden, toch?
2: En dat is precies het probleem. Dus het probleem is dat de makelaar te veel versnipperd is geworden. En wij hebben gezegd, nee, we gaan de kerntaken makelaar en al het andere gaan wij dus van elkaar splitsen. Die makelaar wil gewoon makelen.
1: Laat die makelaar makelen.
2: Ja, laat die makelaar makelen.
1: Ja, ja. En hoe helpen jullie daarbij, zeg maar? Want ik neem aan, daar zijn pakketten dan voor, hè, waar jullie dan zeggen, nou, daar kun je gebruik van maken. Maar ik neem aan, die makelaar weet misschien nog helemaal van toeten op blazen op het moment dat hij dit gaat doen. Hè? Misschien wel die traditionele makelaar die zich bij jullie aansluit. Hoe helpen jullie daar dan bij?
2: Ja, het mooie is dat wij dus ook cloud-based zijn als het gaat om university. Dus we hebben een eigen university. Ook binnen Nederland hebben we een eigen afdeling. En wij trainen de makelaars met webinars bijvoorbeeld.
1: Ja, en dan kunnen ze op die manier kunnen ze die tools ook leren inzetten.
2: Exact.
1: Ja. Als je het hebt over het meer eigenaarschap, hè, dat beloven jullie aan makelaars. Waar zit dat dan precies in?
2: Op het moment dat je als makelaar het hele proces doet. Dus je gaat naar de klant, je adviseert over de waarde, je doet de bezichtigingen, je doet onderhandeling, et cetera. Dan ben je eigenaar van je eigen pijp, van je eigen tijdslijn. Mm-hmm. En op het moment dat jij als makelaar volledig verantwoordelijk bent voor het hele proces, heb je dus ook veel meer verantwoordelijkheidsgevoel dan dat je bij een groot kantoor een onderdeel van de taak doet.
1: Hm. Ja.
2: Dus je bent verantwoordelijker bezig, waardoor het resultaat voor die klant ook beter is.
1: Ja.
2: Omdat ook niet alleen de verantwoording, maar ook de vergoeding uiteraard één op één naar die makelaar toekomt.
1: Ja. Moet het wel bij je passen natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen dat er makelaars zijn die zeggen, nou, ik vind het eigenlijk wel lekker om minder verantwoordelijkheid te hebben. Gewoon lekker in de vaart der volkeren mee te gaan als onderdeel van een kantoor.
2: Ik kan het me niet voorstellen.
1: Ik denk, er zullen ongetwijfeld meer smakenmakelaars zijn die dat misschien toch anders zien.
2: Ja, maar de makelaar is een mensenmens. Die zit bij die mensen aan tafel, die heeft kennis gemaakt en die wil ze graag helpen. Mm-hmm. En wij zijn echt een helpend beestje. En die wil dan ook het hele proces voor die mensen graag vervullen.
1: Ja, ja. Nou, je zegt ik ben een helpend beestje, dan mag jij mij weer helpen aan een antwoord. Hier komt weer een businessvraag.
3: Voor wie zou je een compliment willen maken?
1: Ja. Een compliment. Voor wie of wat? Kan ook.
2: Een compliment voor Glenn. Dat is de oprichter van XP Realty. Hmm. Voor het zien van... als visionair zien waar die markt behoefte aan heeft. En dat beantwoorden.
1: Ja.
2: Want dat is niet makkelijk. En zeker niet in de tijd waarin hij dat heeft gedaan. Want daarmee moet je door barrières heen.
1: Ja. Hij is nog steeds, was de oprichter dus, de visionair. Is hij nog steeds dagelijks betrokken bij het bedrijf?
2: Ja, ja, dagelijks, 7 dagen in de week. We zijn inmiddels Nasdaq geregistreerd.
1: Ja.
2: Maar hij is nog steeds de grote eigenaar van de groep.
1: En het is de grote eigenaar. Hij zit in Amerika, neem ik aan ook. Heb je hem al wel eens ontmoet?
2: Ja, in Barcelona vorig jaar.
1: Kijk.
2: Tijdens de conferentie. Hij reist de hele wereld over.
1: Inspirerende vent.
2: Inspirerende vent. Heel erg down to earth en heel toegankelijk. En heel betrokken bij eigenlijk iedereen binnen het bedrijf.
1: Oké, nou ik hoop dat hij Nederlands kan begrijpen. En anders knippen we dit fragment wel even voor je uit.
2: Goed.
1: Vindt hij vast leuk om een compliment van je te krijgen. Zometeen werpen we een blik in de toekomst. En misschien zelfs wel de verre toekomst. Want jullie zweren bij technologie. Maar die is ook continu in ontwikkeling. Dus ik ben benieuwd hoe je dat voor je ziet. Zometeen hier bij New Business Radio. Na Lionel Richie en Stuck on You.

0: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: Je luistert dus naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag de spotlight op cloud-based makelaarsorganisatie EXP. En laat ik maar meteen even een toekomstvraag stellen, want daar zijn we aangekomen. Hoe ziet de makelaar over 5 jaar eruit?
3: Ja, die is nog steeds makelaar, zoals we dat nu ook kennen. Want mijn overtuiging is dat bijvoorbeeld een AI de makelaar daarin niet gaat overnemen, maar slechts gaat ondersteunen. Mm-hmm. Wij zijn mensen van vlees en bloed en we willen heel graag met elkaar blijven communiceren. Je wil iemand in de ogen kijken. Je wil zorgen dat het belangrijkste wat jij hebt, namelijk je vermogen of je huis, dat dat goed begeleid wordt door iemand die je vertrouwt.
2: Ja.
3: Dus dat zal niet zo snel veranderen. Maar alle andere zaken daaromheen, ja, die zullen worden overgenomen door met name AI.
2: Fysieke makelaarskantoren, zijn die er straks nog?
3: Nee.
2: Die zijn weg?
3: Ja, die zijn weg.
2: Oké, dat is wel weer extra markt natuurlijk. Die je weer kan je weer panden
3: kunnen
2: verkopen.
3: Kunnen we transformeren naar woningen. We hebben woningen nodig.
2: Ja, want die krijgen echt een andere functie. De traditionele makelaar, dat is over 5 jaar met kantoren en zo. Dat,
3: nee, we zitten online. Hè, dus, en die klant zit online. Dus je volgt uiteraard de behoeften van je klant.
2: Ja.
3: En hoe zien we die ontwikkeling bijvoorbeeld binnen Nederland?

0: makelaars in Engeland die bij EXP daar zitten.
1: Ja.
0: Ja. Dus dat is hard gegaan.
1: Dat is heel hard gegaan. En dat is een mix tussen solo makelaars die gewoon lekker vanuit huis hun vak willen doen. En aangesloten traditionele merken. Gewoon een traditioneel kantoor die zichzelf aansluit bij EXP om binnen dat platform te kunnen gaan schalen.
0: Ja, je vertelde net eerder in deze uitzending dat je de scepsis vooral nog in de markt, hè, omdat jullie net begonnen zijn, dat iedereen nog een beetje denkt, nou, dat klinkt te mooi om waar te zijn.
1: Ja.
0: Was dat ook zo in bijvoorbeeld Engeland, dat er even een schaap over de dam moet zijn en dat dan de rest volgt?
1: 100%. Ja, eigenlijk in alle landen waar het model wordt geïntroduceerd, is de eerste jaar, twee jaar hangen en wurgen om het verhaal goed uitgelegd te krijgen bij die makelaar. En dat hij niet ziet dat het een concurrent is, maar dat het een schaalplatform is waar hij gebruik van kan maken.
0: Ja. Kan een makelaar straks nog klein blijven of moet hij juist onderdeel zijn van zo'n groter netwerk als van jullie?
1: Ik denk dat er niches ontstaan. Dus het gemiddelde woningverkopen in Nederland, zeg maar de woningen tussen de 3 ton en 1 miljoen. Dat gaat anders worden. Dat gaat in zo'n platformvorm plaatsvinden. Maar er gaan zeker niches nog meer ontstaan als het gaat om specialisme, hoger segment, bijzonder beheer, et cetera, et cetera.
0: Ja, dus die blijven, maar die dan blijven. Ja. Ja, want het zullen natuurlijk ook, en net als dat je nu hebt dat je bij wijze van spreken niet meer een hosting provider kan vinden in Nederland. Omdat die allemaal, al die kleintjes worden opgeslokt door een groter bedrijf. Dat vinden sommige mensen een enge ontwikkeling.
1: Ja.
0: Hij zegt dat hoeft in de makelaarswereld helemaal niet zo te zijn dat iedereen dan bij een EXP of een andere partij zit.
1: Nee.
0: Nee. Is het zo dat op dit moment, dat vroeg me nog af, jullie hebben deze aanpak. Zijn er al meer bedrijven in Nederland die dit nu al zo doen? Of zijn jullie echt de eerste die het op deze manier doen?
1: Nee, wij zijn de eerste. En wat we ook expliciet vermelden is, we zijn geen franchise. Want dat is vaak de verwarring binnen het model. Ja, ja. Er zijn meerdere dit soort franchise initiatieven geprobeerd te lanceren. Niet gelukt. We zijn geen franchise. We zijn gewoon een samenwerkingspartner. We zijn een platform. We zijn de Uber. We zijn de Amazon van de wereld.
0: Ja. Dat is ook waarom je bijvoorbeeld dat revenue share model waar je het net over had. Hè, dat kan natuurlijk ook die groei gaan accelereren.
1: Exact, dat is ook wat er in de landen gebeurt. Daarom organisch groeit het bedrijf zo hard. We zijn de snelst groeiende platform van de wereld.
0: Ja.
1: Door uiteraard dit model.
0: Ja, het woord olievlek klinkt altijd wat negatief. Maar in dit geval is het wel zo. Langzaam als een olievlek verspreidt het zich.
1: Ja en het versterkt elkaar. En dat is het mooie.
0: Ja. Je zei al, we zijn pas net begonnen. November vorig jaar in Nederland is gestart. Nou, we zijn pas net een aantal maanden verder. Als je kijkt, wat zijn de korte termijn doelen, zeg maar, van waar wil je over een jaar of over 2 jaar staan?
1: Ja, ons doel is om dit jaar ongeveer 50 makelaars aan te sluiten in Nederland. En wij willen uiteraard een goede portefeuille bouwen. En dat doe je met goede makelaars. We hebben een aantal restricties als het gaat om hoe word je dan onderdeel. En een van de belangrijkste is, we willen schalen met ervaren makelaars. Dus nieuwe makelaars kunnen bij ons niet instappen.
0: Ah, ja.
1: Tenzij ze onderdeel worden van een bestaand team. Bijvoorbeeld een makelaarskantoor die zich aansluit. Maar we hebben als ondergrens de eis 2 jaar minimaal makelaars.
0: Oh, okay. Ja, precies. Dus de echte jonkies, de nieuwelingen, die moeten nog even eerst wat ervaring op doen voordat ze bij jullie kunnen aansluiten.
1: Tenzij ze een coach kunnen vinden die binnen het EXP-netwerk zit.
0: Ja, oké. Ja, want dat zijn juist natuurlijk wel de meest jonge mensen. Ik generaliseer nu even, maar het zijn wel vaak de mensen die het meest voor innovatie openstaan.
1: Klopt inderdaad. Alleen het is ook degene waar je heel erg voor moet passen als het gaat om snelle handel, et cetera.
0: Ja, is het ook, want je verbindt toch je naam, en dan heb ik in dit geval EXP, verbindt zijn naam aan de man of vrouw die namens die organisatie gaat werken. Als iemand zich nou niet goed opstelt of niet goede scores haalt bijvoorbeeld bij klanten, kan iemand dan ook weer uiteindelijk uit het netwerk worden verbannen?
1: Absoluut, we zijn een Amerikaans bedrijf, maar Amerika is dol op juridische regeltjes en andere voorwaarden, dus dat staat uiteraard duidelijk vermeld als er als er een keer aantoonbare misstappen worden gedaan, dan kan het uiteraard verwijderd worden.
0: Ja, als we nu even in de glazen bol samen kijken, wanneer heeft EXP Nederland echt voet aan de grond gekregen in Nederland? Wanneer is het zover, denk je?
1: Als wij 150 makelaars hebben aangesloten.
0: En wanneer is dat? Gokje?
1: Over 2 jaar.
0: Over 2 jaar? Dan spreken we elkaar over 2 jaar weer. Zullen we dat afspreken?
1: Heel graag.
0: Kijken hoe het dan ervoor staat. Dankjewel voor je komst. En voor je interessante inzichten in de online makelaardijwereld. De cloud-based makelaardijwereld. Frank Roloff, Country Director van eXp Realty Nederland was dat.

0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Let's Talk Business. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie dag en ik zeg tot de volgende keer.
1: Dit is New Business Radio.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de food service branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
7: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
9: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
9: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
11: Welkom bij Van A tot Z Succesvol met Hessel-Jan Smink. Het programma waarin leiderschap, visie en ondernemerschap centraal staan. Vandaag de gast in Van A tot Z Succesvol, een ondernemer die al bijna 20 jaar midden in de Nederlandse overnamemarkt staat. De gast is Peter Rikhoff, journalist, uitgever, ondernemer en oprichter van Brooks, het grootste onafhankelijke overnameplatform van Nederland. Brooks verbindt inmiddels meer dan 60.000 ondernemers, investeerders en adviseurs en heeft sinds de oprichting in 2007 bijgedragen aan de verkoop van meer dan 9600 bedrijven. Peter studeerde economie en journalistiek en werkte onder meer als nieuwsverslaggever bij De Telegraaf en hoofdredacteur van Management Team. Ook stond hij aan de wieg van ondernemersplatform Sprout. In 2007 richtte hij Brooks op vanuit een eigenlijk heel concrete uitdaging. Als ondernemer die zelf een bedrijf wilde overnemen, ontdekte hij hoe ondoorzichtig de overnamemarkt destijds eigenlijk was. Inmiddels is Peter ook medeoprichter van DealSuite en Value Partner. Schreef hij meerdere boeken over kopen en verkopen, investeren en groeien door overnames. En was hij als ondernemer zelf betrokken bij meer dan 10 overnametransacties. Hij kent de M&A-wereld dus niet alleen vanuit de theorie, maar vooral ook vanuit de praktijk. Vandaag gaan de heren in gesprek over ondernemerschap, bedrijfsgroei en waardecreatie, kopen en verkopen van bedrijven. Uiteraard ook de actuele ontwikkelingen in de M&A-markt en natuurlijk Peters persoonlijke visie op leiderschap en succes. Vandaag dus de gast in Van A tot Z Succesvol, Peter Rikhoff.
7: Dit is New Business Radio.
9: Van A tot Z Succesvol met Hessel-Jan Smink.
12: Peter, een prachtige intro. Welkom.
13: Zeker, goedemorgen.
12: Ja, wij gaan er een hele interessante uitzending van maken.
13: Ik ga mijn best doen.
12: Ik heb wat interessante vragen voor jou meegenomen. En zeker ook voor de luisteraars. Maar om te beginnen toch eventjes op Peter. Wie ben je eigenlijk als mens achter de ondernemer?
6: Jeetje, wie ben ik als mens van de ondernemer? Ik ben in 1965 geboren in Haaksbergen. Ik heb keurig netjes alle scholen doorlopen, alle opleidingen. Ik heb zelfs nog in dienst gezeten. Vervolgens heb ik 10 jaar bij wat grotere bedrijven gewerkt. Ooit begonnen bij Elsevier, toen nog een beursgenoteerd bedrijf. Later naar VNU. En van daaruit is eigenlijk ook mijn volgende stap naar het ondernemerschap ontstaan. Voor VNU heb ik nog het ondernemersplatform Sprout opgezet. En dat was voor mij wel een beetje de eye-opener. Toen heb ik een paar jaar lang alleen maar met ondernemers gesproken. Die een leuk bedrijf hadden opgezet. Die weer aan het groeien waren. Ik ben internationaal met een aantal van die clubs mee geweest. Naar netwerkbijeenkomsten. Dus toen was het zaadje wel geplant. En toen VNU eigenlijk op het punt stond om een aantal activiteiten af te stoten. Waaronder de businessbladen. Ja, heb ik zelf eens geïnformeerd van, goh, ik zou Sprout willen overnemen. Ik had het tenslotte zelf bedacht, opgezet. Dus het was een beetje mijn kindje geworden. Toen werd ik in eerste instantie een beetje weggelachen. Zo van, ja jongen, dat is natuurlijk voor jou allemaal niet haalbaar. Toen heb ik me vervolgens gemeld bij de club die dit dan die daarin adviseerde. Die zaten in Londen. En toen ik die had gebeld, stond een minuut later de directeur naast mijn bureau. Die zei, waar ben je in godsnaam mee bezig? Ik zei, ja, ik wil Sprout overnemen. Nou, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar als je dat echt wil, dan is dit het verhaal. Toen bleek Sprout overigens niet als stand-alone titel te koop. Toen moest je het echt nog in een pakket kopen. Daar zat ook nog intermediair in die tijd bij. Daar zat management team nog bij. Daar zat e-mails bij. Nou, het ging om een veel te grote transactie. En die kon ik ook helemaal niet waarmaken. Dus dat was voor mij wel duidelijk dat dat er niet ging worden. En toen ben ik zelf. Maar het virus was inmiddels wel toegeslagen. Toen heb ik zelf eens rondgekeken van, nou, als ik dat dan zou willen, wat zou ik kunnen overnemen. En toen kwam ik een beetje bij wat overnameplatforms terecht die toen in de markt waren. En daar werd ik eigenlijk niet vrolijk van. Er stond wel het een en ander op, maar veel slechte informatie. Veel informatie die eigenlijk al verouderd was. Bedrijven bestonden niet meer. Dus daar schoot ik eigenlijk niet zoveel mee op. En toen is eigenlijk een beetje het idee ontstaan, wat dan nu Brooks is geworden, van nou, dat kan ik gewoon zelf beter. En niet alleen het platform, maar ook dat combineren met waar ik op dat moment goed in was, namelijk media, een tijdschrift, content en events. Dat had ik voor Sprout allemaal opgezet en die heb ik toen gecombineerd. Dat is een beetje de aanloop. Ik weet niet of het helemaal de bedoeling is. Het is helemaal wat je hebt verwacht. Of verwacht je nog wat persoonlijke zaken? En dan...
12: Nou, nee. Ik denk dat je qua inleiding dat je al wel het een en ander hebt verteld. En verder qua inhoud gaan we er zometeen nog wel op verder. Want je bent eigenlijk begonnen als journalist. Maar zat die journalist altijd al in je? En waar zat toen ook al die ondernemer in jou?
6: Nou, ik ben eigenlijk wel begonnen aan de marketing uitgeefkant bij uitgeverijen. Alleen ik was eigenlijk veel meer geïnteresseerd in het product zelf, het tijdschrift, dan in het verkopen daarvan. Ik had ook allemaal ideeën voor nieuwe tijdschriften. Dus elke maand kwam ik wel met een plan bij mijn uitgever. En die zei dan van, ja, maar Peter, je bent natuurlijk geen journalist, je bent geen redacteur. Je bent hier voor de verkoop van die bladen. En ik was in die tijd ook, had ik wel de nodige contact met Rob van Vuren. Dat was dan de bladenmaker van VNU op dat moment. Dat was echt een man waar ik wel door geïnspireerd werd. En toen heb ik bedacht van, nou prima, dan stop ik nu met mijn baan. En dan ga ik alsnog ook die journalistieke kant wat verder ontwikkelen. En heb ik alsnog de postdoctorale opleiding journalistiek gedaan in Rotterdam. Nou, dat was eigenlijk de beste move die ik ooit heb kunnen doen. Want ik kwam sowieso in een heel andere wereld terecht. Namelijk de wereld van de journalisten. Mensen die met inhoud bezig waren. Die de hele dag aan het discussiëren waren over allerlei onderwerpen in de wereld. En daar heb ik eigenlijk het vak geleerd. Onder de bezielende leiding toen van Jeroen Smit. Niet onbekend, hè? Bekend als de auteur van het...
12: De Prooi.
6: De Prooi, ABN AMRO, Ahold. Was toen net afgezwaaid als chef Financieel Dagblad. En was echt een hele goede coach om mij een beetje te inspireren. En van daaruit ben ik eigenlijk helemaal onderaan weer begonnen. Nieuwsverslaggever, loopjongen noem ik het bijna bij de Telegraaf. De gekste berichten gemaakt. En van daaruit wat serieuzer richting de carrière managementbladen gegaan. Maar die stap eigenlijk van alleen maar bezig zijn met de zakelijke kant naar ook de inhoudelijke kant. Die is sowieso denk ik de beste stap die ik ooit heb gemaakt. Ook omdat het wel heel erg matchte met mijn interesses. Ik vond het ontzettend leuk om te doen.
12: Maar als je nou kijkt naar de journalistieke kant. Hè, wat heb je uit de journalistieke kant meegenomen in je ondernemerschap? Want je bent in 2007 met Brooks gestart. Kun je daar iets over zeggen?
6: Het mooie van journalist is dat je eigenlijk overal op af kan stappen. Zelfs tot op het hoogste niveau kun je makkelijk met mensen in contact komen. Ze willen graag met je praten, omdat zij ook natuurlijk het voordeel hebben van bepaalde publiciteit. Dus ik heb als journalist ook, en dat was met name ook in de internettijd, eind jaren 90, begin jaren 2000, heb ik echt met bazen van eBay gesproken, met Microsoft, met heel veel kleinere bedrijven van start-ups. En dan kun je eigenlijk heel goed je nieuwsgierigheid combineren met daar dan ook over na te denken. En een goed verhaal van te maken. Dus je leert goed nadenken, conceptueel dingen opschrijven. En ook op alle niveaus met verschillende mensen praten. Ik denk dat ik daar ook heel veel aan heb gehad bij het ondernemerschap.
12: En waarom besloot je dan in 2007 om met Brooks te starten?
6: Nou, het begint ermee dat bij Sprout ik heel erg voelde van, ja, ik zit hier een beetje aan mijn plafond. Ik had dat concept bedacht en inhoud gegeven en ook met veel enthousiasme uitgedragen als een soort missionaris. En ik was bijna al zover dat ik ook al mee ging naar adverteerders en daar allerlei presentaties hield. Dus ik begon een beetje ondernemer te worden. Alleen ja, dan zit je in een structuur toch van een groot bedrijf, een corporate. En dan gaan dingen niet zo snel als je zou willen. Dan kun je niet de beslissingen nemen waar jij in gelooft. En dat was voor mij vooral reden om te kijken. Ik wil dit gewoon zelf doen. Ik had gewoon ideeën en ik heb gewoon meer ruimte nodig.
12: En welk probleem in de overnamemarkt wilde je op dat moment oplossen?
6: Nou, het probleem was op dat moment vooral online dat het... Ik vond het hele matige platforms, zeg maar de match tussen vraag en aanbod, die was gewoon heel erg slecht. Ondernemers die wilden verkopen, die wisten eigenlijk ook niet vaak waar ze moesten beginnen. Men ging nog vaak eerst naar de accountant, wat ook weer niet de meest geschikte persoon is om daar iets mee te doen. Of de bankier. De overnamemarkt was heel erg intransparant. Aan de andere kant gold het ook voor kopers. Ja, waar vind je nou goede bedrijven? Hoe vind je nou goede bedrijven? Dus die... Zeg maar die mismatch tussen vraag en aanbod, dat was eigenlijk het belangrijkste probleem. Hè, waar ik dan een oplossing voor zocht met Brooks.
12: Ja. En wanneer wist je dan voor jezelf, Brooks heeft toch wel bestaansrecht?
6: Nou, dat wist ik eigenlijk vrij snel. Ik moet zeggen, het begin was lastig, want ik ben in eerste instantie een aantal partijen langs gegaan. Die zeiden van ja, die platforms, daar geloven niet zo in. Dat is een beetje het afvoerputje van de overnamemarkt, dat wordt toch niks. Maar die hadden natuurlijk het voorbeeld van de platforms die er al waren. Maar ik zei, toch ga ik het doen, maar we gaan het beter doen. En het begon ermee dat ik alleen maar in eerste instantie heb... bij ons was kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Het gaat om uiteindelijk in onze markt heel erg om betrouwbaarheid. Het is een nogal gevoelig iets natuurlijk, je bedrijf verkopen. En daar is vertrouwen is cruciaal. En op het moment dat er niet is, dan komt er ook geen match. Dus wij hebben in het begin alleen maar gewerkt met bedrijven die al door adviseurs waren gecheckt. Dus we gingen niet zomaar allerlei feestwinkels op de website zetten die we ook niet konden checken.
12: Deed je dat zelf?
6: Het checken, dat deed ik, dat deden wij niet zelf. Dat deden zeg maar de adviseurs. Dus wij hadden alleen aanbod van adviseurs. Op dit moment is het overigens anders. We hebben nu ook particulier aanbod. Waarbij dus particulieren zelf direct hun bedrijf bij ons kunnen plaatsen. Maar daarmee hadden we in ieder geval een groot onderscheid qua kwaliteit. Dat was een hele belangrijke. En de andere twee punten waren dat wij media toevoegen. Je moet ook iets doen wat anderen niet doen. En dat was het feit dat we en een tijdschrift daarbij uitgaven. Iets wat zelfs 6 keer per jaar verscheen. En we organiseerden ook vanaf het tweede jaar al de Nationale Overnamedag. En dat doen we dit jaar nog steeds met veel succes. Voor ik geloof wel de 25e keer.
12: Kijk, het afgelopen jaar is Brooks natuurlijk best een begrip geworden ook in Nederland. En die groeide natuurlijk naar 10.000 ondernemers en investeerders. Wat was volgens jou de sleutel tot die groei?
6: Ja, de sleutel is dat we uiteindelijk Ja, wij leveren kwaliteit en we zijn een betrouwbaar platform. Dat wordt ook door iedereen in de markt erkend. En dat is het allerbelangrijkste. Daardoor zijn ook alle professionele partijen, die voorheen ook nog wel eens gebruik maken van andere platforms, bijna uitsluitend allemaal bij ons terechtgekomen. Dat is denk ik heel belangrijk geweest. Tweede is dat we inmiddels uiteraard een heel goed team hebben opgebouwd. Waardoor we ook het hele spel, zowel het overnamespel, maar ook de marketing en de publiciteit daaromheen steeds beter in de vingers hebben. Dus ik heel duidelijk, ik ben wel in mijn eentje begonnen, maar inmiddels zitten we met 12 mensen met veel verstand van zaken. En daarmee maken we gewoon het verschil in deze markt.
12: Ja. Want je bent inmiddels ook medeoprichter van DealSuite en Value Partner. Wat drijft jou om steeds nieuwe initiatieven te starten? Of sluit dat naadloos aan op Brooks?
6: Nou, dat is dan denk ik toch het ondernemerschap wat af en toe oppopt. Ik moet eerlijk bekennen dat dat ook vaak de grootste valkuil is als ondernemer. Dat je, zeker in het begin heb ik nog wel meer initiatieven allemaal opgezet. Maar dat is een groot gevaar, want dat leidt tot enorme versnippering van activiteiten. En je kunt je beter op één ding concentreren en daarop focussen en dat goed maken. Maar we hadden inmiddels al wel met Brooks een heel team opgebouwd, waardoor er ook ruimte was voor nieuwe initiatieven. En dan kijk je vooral, waar is behoefte aan in de markt? Nou, er was behoefte aan een internationaal platform. Dus wat wij deden in Nederland, maar dan internationaal. En dat is DealSuite geworden.
12: Dat was er nog niet op dat moment?
6: Nee, dat was er nog niet. Dus in alle grote landen zijn wel lokale Brooks platforms, maar die bedienen de nationale markt. Maar een cross-border platform, dat was er nog niet. En daar zijn we, dat is nu bijna 10 jaar geleden, samen met mijn partner Floyd Plettenberg mee begonnen. En dat is inmiddels ook een succesvol platform geworden. We zitten in meer dan 50 landen. Meer heel Europa, moet ik zeggen. Meer dan 2000 kantoren aangesloten. Waardoor ook alle Nederlandse partijen die zelf nog niet zo'n netwerk hadden, in één keer toegang hadden tot eigenlijk de hele Europese markt. En vice versa, die Europese bedrijven, Europese kantoren in Nederland konden kijken wat interessant was. Dus dat was een hele mooie aanvulling op Brooks. En het andere, ja, dat is een beetje misschien wel de toeval ontstaan. Maar een van de allerbelangrijkste issues in de markt, en vaak vraag 1 als mensen een bedrijf willen verkopen, dan is natuurlijk, ja, wat is het waard? Wat zou het opleveren? En dat is, daar zijn hele boeken over volgeschreven. Daar zijn heel veel methodes voor. Maar wij hebben in ieder geval op basis van de professionele DCF-methode, hebben wij een tool ontwikkeld waarmee relatief vrij effectief en snel een gefundeerde waardering kunt maken. En die wordt nu ook door, ik denk wel een paar 100 kantoren inmiddels gebruikt. Dat is niet onze waardering, dat is gewoon de tool. En het is natuurlijk heel afhankelijk van wat je erin stopt. Dat is bepalend voor de waarde. Maar zeg maar het hele proces en de uitkomst in de vorm van een mooi opgemaakt rapport, dat is eigenlijk wat wij met Value Partner doen.
12: Dus eigenlijk sluit het een beetje naadloos aan op de start van Brooks.
6: Ja, het is eigenlijk gewoon een logisch vervolg op wat we doen. We hebben ook wel eens dingen gedaan die geen, die minder logisch waren. We hebben ook nog wel een vacaturebank gehad bijvoorbeeld in de overnamemarkt. Ik dacht dat ook. Er is best veel vraag bij kantoren naar nieuwe mensen. Ja. Maar ik bleef dat die markt al dusdanig was opgedroogd dat die alleen nog maar door recruiters wordt gedaan. Dus we waren gewoon een paar jaar te laat, zeg maar.
12: Wat typeert jou nou als ondernemer en leider in het kort?
6: Nou, ik denk vooral dat ik af en toe gewoon dwars door bestaande activiteiten heen durf te zeggen van, dat gaan we anders doen. Of we gaan iets nieuws doen. Dat is denk ik op dit moment zeker mijn belangrijkste taak, zo zie ik het een beetje, om het ondernemerschap in het bedrijf ook erin te houden. Okay. En niet alleen nu, kijk, heel erg zijn we ook bezig met de bedrijfsvoering. Het is inmiddels een groot bedrijf geworden. Het is serieus. Het gaat om grote volumes. Dus dan ben je heel erg met de processen bezig. Maar ik kijk ook naar wat gaan we volgend jaar doen, het jaar daarvoor. En wat zijn interessante zaken waar wij dan iets mee kunnen.
12: Ja. Peter, dat gaan we zeker zo meteen nog bespreken. We gaan er even tussenuit voor een muziekje. Na de muziek gaan we met jou verder kijken naar jouw ondernemersreis. Naar de wereld van bedrijfsovernames. Wanneer heeft een onderneming echt waarde? Wanneer moet je kopen of verkopen? En waarom gaat het daarbij soms ook mis? Want dat maak je ook mee. Tot zo.
13: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio. Van A tot Z succesvol. Met Hessel Jan Smink.

0: is Nieuw Business Radio.
1: Van A tot Z succesvol met Hessel-Jan Smink.
2: Tegenover mij zit Peter Rikhoff, journalist, uitgever, ondernemer en oprichter van Brooks, het grootste onafhankelijke overnameplatform van Nederland. Peter, we hebben net ook al even gesproken over jullie mooie internationale bedrijf DealSuite.
3: Ja.
2: Value Partner. Maar even terug naar de inhoud. Hoe gezond is de Nederlandse overnamemarkt op dit moment?
3: Nou, die is heel gezond. Als je ziet, we hebben over volgende week hebben we weer de laatste cijfers van onze Brooks overnamebarometer. Twee keer per jaar doen we onderzoek onder alle adviseurs. En dan vragen we naar het aantal transacties, naar de prijzen, de multiples. En ja, en ondanks alle geopolitieke onrust, om zo maar eens te zeggen, wapperende energieprijzen, importtarieven, maar alle onzekerheid, is die markt ontzettend veerkrachtig. Hè? Dus die is al jaren op een...
2: Is daar een verklaring voor, volgens jou?
3: Ja, de verklaring is gewoon, de onderstroom is gewoon heel erg sterk. Dus de onderstroom van bedrijven die naar de markt komen is heel erg groot. Dat is nog steeds een gedeeltelijke uitvloeisel van de vergrijzing. Die werd 10 jaar geleden al voorspeld. Heel veel ondernemers zijn ook nog wel doorgegaan. Die zijn niet met 55 gestopt, maar die zijn nu 65, 70. Uiteindelijk kom je dan wel een keer aan je einddatum, denk ik. Maar er is nog een hele grote groep ondernemers die vrij lang is doorgegaan. Komen naar de markt. Een hele belangrijke groep die erbij is gekomen zijn jonge ondernemers die veel eerder verkopen. Dus die starten een bedrijf, die gaan 5 jaar knallen. En dan,
2: wat is de reden daarvoor, denk je?
3: Ja, andere generatie.
2: Dan meer een pre-exit?
3: Kan een pre-exit. Dat kan een pre-exit zijn. Of zelfs een definitieve exit als ze de hoofdprijs ervan kunnen krijgen. Dan doen ze dat en dan gaan ze een half jaar op reis. En dan gaan ze even kijken. En dan beginnen ze misschien weer een nieuw bedrijf. We zien ze vaak ook weer terugkomen dan op Brooks. Dan willen ze weer iets kopen. Maar het is niet een generatie die 30 jaar lang hetzelfde ding blijft doen.
2: Okay.
3: Dus
2: Waarom worden de komende jaren relatief veel bedrijven te koop aangeboden volgens jou?
3: Nou, om de reden die ik net noemde. Hè. Dus als je het hebt over aantallen, dan zijn dat nog steeds een grote groep die... Van oudere ondernemers, dat is nog steeds aan de gang. Maar ook een veel grotere groep van jonge ondernemers. En het wijzigt ook uit in de omloopsnelheid van bedrijven. Die is namelijk de afgelopen 15 jaar. Toen ik begon werd een bedrijf 1 keer in de 30 jaar verkocht. Dat is nu, 2 jaar geleden was het 1 keer in de 15 jaar. En dat gaat richting 1 keer in de 10 jaar. Dus de bedrijven komen steeds sneller op de markt. En daardoor neemt het aanbod ook toe.
2: Als je nou kijkt naar ondernemingen, wanneer is een onderneming eigenlijk echt voor verkoop klaar?
3: Het belangrijkste is eigenlijk dat het in ieder geval onafhankelijk van de eigenaar kan functioneren. Dat is vooral in het MKB is dat eigenlijk een heel belangrijk criterium. Want anders dan gaat zo'n koper zich afvragen, ja, wat gaat er nou gebeuren als straks die ondernemer met een zak geld er vandoor is en dan heb ik het bedrijf. Dus de onafhankelijkheid van die eigenaar. En die is vooral ook natuurlijk wel te onderbouwen. Door te zorgen dat je daar een managementteam of een tweede man hebt zitten. Om ervoor te zorgen dat alle processen goed in kaart zijn gebracht. Gewoon de zaken goed op orde hebben. Want de wil van de koper is niet dat hij terugkijkt, maar die kijkt vooruit. Die denkt, ja, wat gaat er nou gebeuren als ik het overneem? En hoe groot is dan het risico dat het niet goed gaat? En dus die verkoper ziet natuurlijk de upside, maar de koper die kijkt veel meer naar de downside.
2: En wat maakt een bedrijf nou echt aantrekkelijk voor een koper?
3: Ja, echt aantrekkelijk is denk ik vooral, kijk, als je een unieke positie hebt in de markt, is natuurlijk altijd aantrekkelijk. Als je iets hebt wat anderen niet hebben. Als je belangrijk ook voor risicoreductie is dat je al veel recurring business hebt. Dus omzet waarvan je weet, die kunnen we volgend jaar ook weer in de boeken zetten. Dus een projectbedrijf, ja, dat is natuurlijk toch, dat zijn dagkoersen. Het is maar afwachten of je volgend jaar weer die projecten verkoopt. Dus dat is een hele belangrijke. En de mogelijkheid, maar dan moet zo'n koper er wat strategisch naar kijken. Van kan hij dit, voegt dit iets toe aan wat ik misschien al heb? En is het mogelijk om schaal te vergroten? Wat je wil is vooral een schaalbaar bedrijf. Dat je zeg maar met dezelfde mensen, middelen, Meer omzet kan draaien. Zonder dat je daar direct grote investeringen voor hoeft te doen.
2: Ja. En wat bepaalt nu uiteindelijk de waarde van een onderneming?
3: Ja, als je kijkt naar de financiële cijfers, dan is het toch heel belangrijk dat... De winst is gewoon een hele... De EBITDA eigenlijk, dat is de winst op het hoogste niveau. Ja, dat is gewoon het cash genererende vermogen van zo'n bedrijf. Daar gaat het uiteindelijk een beetje om. En je kunt heel veel omzet hebben, maar als je nauwelijks winst hebt, ja, hoe aantrekkelijk is het dan? Het tweede is natuurlijk ook weer wat ik net al zei, de mate van recurring business. Dus in hoeverre die omzet ook al gegarandeerd is om volgend jaar weer te krijgen. Dat zijn denk ik twee hele belangrijke punten.
2: En welke fout maken ondernemers het vaakst bij de verkoop van een bedrijf?
3: Nou, dat ze het niet... Eigenlijk, ondernemers denken vaak als ik een goed lopend bedrijf heb, dan is het ook veel waard. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Een andere fout die je vaak ziet is, wij doen daar zelf een beetje aan mee. Wij publiceren multiples over de markt, maar het zijn multiples over gemiddelde bedrijven. En het gemiddeld bedrijf bestaat niet. Dus zo'n ondernemer gebruikt zo'n multiple, dat plakt je op zijn bedrijf en dan denkt hij, ja, ik zie een factor 5, nou dan kom ik uit op 1 miljoen. Maar wat hij vergeet is dat, A, dat hij moet kijken in welke sector zit het bedrijf. Vervolgens moet hij kijken naar de omvang van het bedrijf, want die heeft ook grote invloed op de multiple. Een grote bedrijf is minder risicovol, heeft een hogere multiple dan een kleine bedrijf. En daarnaast heb je weer die zaken als hoe onafhankelijk is het bedrijf van de eigenaar? Is er recurring business? Zijn alle processen goed in kaart gebracht? Dus het is meer dan alleen maar een multiple maal een winstbedrag vermenigvuldigen. Maar als dat één keer in het hoofd van zo'n ondernemer is, nou, dan moet je echt flink je best doen om dat eruit te kletsen. Nee.
2: Welke sectoren hebben de hoogste multiple, de gemiddelde multiple?
3: Op dit moment heb je het over IT, softwareontwikkeling, farmacie. Dat zijn de gewilde bedrijven. Die zitten. Kijk, als je naar gemiddeld kijkt, de gemiddelde multiple ook voor dit afgelopen half jaar, die is weer 5. Bovenin zit zeg maar software, IT-ontwikkeling, die zitten rond de 7, 7,5. En aan de onderkant heb je detailhandel en horeca, die zitten rond de 2,5, 3. Dus er zit nogal een flinke spreiding tussen.
2: Ja, snap ik. Wat is een... zeg maar een belangrijke factor voor een koper. Dus zeg maar de ondernemer, het verdienmodel of het groeipotentieel.
3: Je bedoelt om daar een keuze in te maken of om daar nog iets aan toe te voegen?
2: Ja. Zie je daar een verschuiving in ten opzichte van 2007? Want de ondernemer is natuurlijk ook een bepaalde factor. Je hebt er natuurlijk al iets over verteld. Hè?
3: Ja. Dus dat, nou, kopers zijn heel erg kritisch en die kijken toch wel vooral naar de downside en of er risico's in zitten. Maar strategische kopers kijken vooral wat voegt dit bedrijf toe aan wat ik al heb. Hè? Is dat iets unieks? Het kan trouwens ook zijn als je capaciteit zoekt, dat zie je vaak in de bouw bijvoorbeeld of in dienstverlening. Die mensen hebben gewoon werknemers nodig en omzet nodig. Dus een beetje afhankelijk ook van van wat de koper zoekt. Kunnen dat verschillende zaken zijn als je er strategisch naar kijkt. Maar de andere basics blijven gewoon zo weinig mogelijk risico. Dus niet afhankelijk van de eigenaar. Geen projectbedrijf en alle zaken goed op orde. Dat is het allerbelangrijkste. Ja.
2: Kom je ook bedrijven tegen die een ontwikkeling hebben gedaan die dat internationaal willen wegzetten? Zonder dat er al cashflow gegenereerd is?
3: Dat komt voor, maar dan praat je echt over hele gespecialiseerde technologiebedrijven. Dus er worden ook wel bedrijven verkocht die alleen nog maar verlies hebben gemaakt. Ja. Maar die hebben dan iets unieks in hand. En dan kom je vaak, ik weet bijvoorbeeld in de energiesector, hè, daar heb je allerlei innovatieve bedrijven. En Shell koopt daar wel eens bedrijven, die hebben nog nooit een cent winst gemaakt, maar die koopt in wezen de technologie van dat bedrijf. En eventueel ook de slimme mensen die daar achter zitten.
2: Ja. Je ziet dat natuurlijk ook steeds meer. En zeker wat je ook al aangaf bij technologische bedrijven. AI, sociale bedrijven natuurlijk heel veel. Wanneer is groeien door overname slimmer dan autonoom groeien?
3: Ik denk dat je altijd zal moeten blijven proberen om ook autonoom te groeien. Zeker als er ruimte is. Dat is uiteindelijk wel... ik zou haast zeggen de goedkoopste manier om verder te komen. Maar zeker in markten die al een beetje uitgegroeid zijn. En als je daar wil groeien, dan is het vaak niet te voorkomen dat je dan links of rechts een concurrent overneemt. Dus dat is in een verzadigde markt zie je vaak dat er consolidaties plaatsvinden. De mensen ziet in de accountancy Maar we hebben het ook bij de tandartsen gezien. We hebben bij de fysiotherapeuten gezien. Dierenklinieken. Daar zie je dat daar dus allerlei bedrijven worden samengevoegd. Ja, dus dat zijn denk ik belangrijke overwegingen om dat te doen.
2: Ja. En welke rol gaan data en AI verder spelen bij waardering, matchmaking en due diligence voor ons? Ja?
3: Steeds meer, met name natuurlijk nu door AI. En met name omdat AI heel snel die data kan doorgronden, lezen en daar ook al gelijk iets kan van vinden. Dus werk wat voorheen allemaal door analisten werd gedaan. En dat kan nu, met AI kan dat soms binnen 2 uur kan er net zoveel uitkomen als een analist die een week lang op die cijfers zit te turen. Dus daar is een enorme shift gaande. En daardoor kan je ook steeds beter en gedetailleerder op data blijven sturen. Aan de andere kant wil ik ook een beetje waarschuwen voor te veel paralyzed by analyze, om zo maar eens te zeggen. Als we te veel alleen maar met die gegevens bezig zijn, uiteindelijk, ja, waar gaat het om? Het gaat ook om de mensen en het team wat in zo'n bedrijf zit. Om de strategische reden waarom je hiermee verder komt. Dus data geven hou vast, maar het moet geen spreadsheet fetishisme gaan worden.
2: Nee. Je gaf het straks al aan, hè? Dus zeg maar, je hebt ook een bedrijf Value Partner. De DCF-methode noemde je straks even, de Discount Cashflow methode.
3: Ja.
2: Daar heb je natuurlijk heel veel valuators in. Jij hebt nu een bedrijf die dat vrij snel die cijfers kan reproduceren tot hapklare brokken.
3: Ja.
2: Is dat geen bedreiging voor die valuators?
3: Nou, ik denk met name grotere. Kijk, standaard een DCF uitvoeren, ja, dat is al geautomatiseerd en dat gaat met AI nog steeds makkelijker worden. Maar op zich ben je daar niet mee, want het gaat niet zozeer om het proces, de rekenmethode, maar het gaat natuurlijk heel erg om wat je erin stopt. Je moet de groeiprognoses gaan instoppen, je moet gaan bedenken wat de rente gaat doen, je moet allerlei zaken erin stoppen om uiteindelijk een uitkomst te krijgen. En dat is toch vooral weer nadenken, strategie en mensenwerk. Maar het rekentrucje, dat kan allemaal geautomatiseerd. Dat is al geautomatiseerd en dat kan met bijvoorbeeld Claude kan dat nog veel sneller. Voor ons is het grote voordeel, we hebben inmiddels meer dan 4000 waarderingen er al in zitten. En dan krijg je het interessante spel dat je ook een benchmark kan doen. Dat we ook kunnen zeggen, jij doet een waardering. Nou, kijk eens even in de sector. Er zijn al 300 van dit soort bedrijven gewaardeerd. En dit zijn zeg maar de metrics die eruit zijn gekomen. Dat kun je met je eigen waardering vergelijken. Dus het proces wordt allemaal geautomatiseerd. Daar kun je niet meer de strijd mee winnen. Maar data zijn cruciaal. Het netwerk wat je hebt is cruciaal. En ook denk ik wel de resources om dat allemaal aan elkaar te kunnen knopen.
2: Ja. Als je dan morgen een nieuwe onderneming zou moeten starten of kopen, waar kijk je dan als eerste naar?
3: Of ik het leuk vind.
2: Wat vind je leuk?
3: Nou, iets wat bij mij aansluit. Ik zie, het is wel grappig, mijn zoon is op dit moment bijna klaar met zijn studie en die is ook een beetje aan het rondkijken. En die, ja, dat zou voor de hand zijn, liggend zijn misschien dat hij naar een bank gaat of een investeringsmaatschappij. En zegt, papa, ik vind het eigenlijk niet leuk. Ik wil iets met sport. En eigenlijk als je erover nadenkt, is sport natuurlijk een waanzinnig groeiende business. Hè? We hebben natuurlijk net het hele verhaal met het WK en Infantino. En die wil zelfs aan aandeelhouders gaan verkopen. En ja, er is zoveel gaande in die sportbusiness. Het lijkt me inderdaad een mooie combi, zeg maar, ondernemerschap. En die business op een professionele manier te bekijken. En om te kijken of daar mogelijkheden liggen voor een bedrijf. Dat zou ik wel interessant vinden.
2: Kijk aan. Je praat er met heel veel enthousiasme over. Dus ik sluit niet uit dat daar nog wel eens iets moois
3: ik
2: uit zou kunnen komen. We gaan dan toch nog weer even uit voor een korte muziekbreak. We weten nu hoe Peter kijkt naar kopen, groeien en verkopen. Nou, de muziek draaien we het om. Peter, toch al goed voor 20, 25 jaar ervaring ondernemerschap. Volgens mij heb je ook al meer dan 10 overnametransacties gedaan. Maar we willen graag ook even weten, wat is nou volgens jou wat je persoonlijk geleerd hebt van succes, maar ook van je failures. En loslaten. Tot zo.
1: Dat Dit zo. Is New Business Radio.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken.
1: Van A tot Z succesvol. Met Hessel Jan Smink.

0: is Nieuw Business Radio.
1: Van A tot Z succesvol met Hessel-Jan Smink.
2: Welkom terug bij mijn radioprogramma Van A tot Z succesvol. Het programma waar leiderschap, visie en ondernemerschap centraal staan. In deze aflevering van A tot Z succesvol ontvang ik mijn gast die tegenover mij zit, Peter Rikhoff. Hele mooie carrière, Peter. Journalist, uitgever, ondernemer en oprichter van Brooks en nog een paar hele mooie bedrijven. DealSuite en Value Partner. Brooks, het grootste overnameplatform van Nederland. En dat gaat alleen nog maar verder groeien. Peter, in mijn programma hebben we ook altijd het rad van A tot Z succesvol. En het rad van A tot Z succesvol omvat 26 krachtig beschrijven van leiderschapsthema's die je te doen bij het uitvoeren van je rol als leider, manager en coach. Nou, de letters, ja, die symboliseren eigenlijk de 26 thema's uit mijn zakboek voor succesvolle managers en coaches. Het rad staat voor je. Jij mag er zo een zwengel aan geven. Eens kijken welke letter jij naar boven weet te krijgen. En nou, eens kijken wat eruit komt.
3: Oké. Gaat ie.
2: Hij komt uit op de letter L. Je bent uitgekomen op de letter L. De L van lef hebben. Het vergt veel lef om uitdagingen aan te gaan. Maar uiteindelijk word je er een gelukkige mens van. Lef heb je nodig om je grenzen te verleggen. Om je op onbekend terrein te wagen. Daar te zijn waar zich nieuwe kansen aanbieden. En dat betekent dat je het risico accepteert om op je snuit te gaan. Want de uitkomst is vooraf onbekend. Daarom vraagt het lef. Wat betekent lef of durven eigenlijk voor jou? Durf jij de confrontatie met jezelf aan te gaan en het roer om te gooien als dit noodzakelijk is? Als je lef toont en de confrontatie aangaat, zul je merken dat het uiteindelijke resultaat geweldig kan zijn. Je zult als persoon groeien, meer zelfvertrouwen krijgen, je bent trotser, daadkrachtiger en zult beter weten waar je kwaliteiten liggen. Hierdoor zal je je gelukkiger voelen. Je laat je minder beperken door belemmerende gedachten, angsten en of de meningen van anderen. Met andere woorden, je geniet nog meer van het leven. Besef wat je nodig hebt om lef te tonen. Leven, erkenning en frisheid. De L van lef geeft je hierin richting. Om meer lef te krijgen zijn de letters D van dromen, de M van moed en de Z van zinvol ook interessant. Nog een tip om meer lef te krijgen. Analyseer of je op de drie kenmerken van lef, leven, erkenning en frisheid voldoende punten scoort. Zo niet, spijker dit dan bij en vraag zo nodig om hulp. En bedenk, het meervoud van lef is leven.
4: Peter, reageer er eens op.
3: Ja, zonder lef had ik hier niet gezeten. Dat lijkt me duidelijk. En het was geloof ik Pippi Langkous die zei, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. En grappig genoeg gold dat ook wel voor mij toen ik met Brooks begon. Ik werd niet gehinderd door enige kennis van zaken. Dat heb ik wel heel snel op kunnen doen. Ik heb heel veel mensen gesproken, geïnterviewd. Ik heb 2 boeken over geschreven. Dus dat gaf me in ieder geval een basis. Maar in het begin, bij presentaties zag ik nog wel eens mensen denken, weet deze jongen eigenlijk wel waar hij het over heeft? En in de helft van de gevallen hadden ze misschien ook wel gelijk. Maar je moet gewoon durven een stap te zetten. En daar komt dan ook af en toe een beetje bluf bij. Dat je zegt dat je het wel weet of kan. En dan moet je zorgen dat je zo snel mogelijk oppikt op het moment dat je het nodig hebt. Maar lef is denk ik de conditio sine qua non voor het ondernemerschap.
2: En als je nou kijkt naar succes, hè, want je hebt natuurlijk ook een hele interessante carrière, ondernemerschap, entrepreneur. Je hebt al heel veel meegemaakt, maar wat betekent succes voor jou vandaag?
3: Nou, succes in eerste instantie vind ik dat je iets hebt bedacht wat een probleem heeft opgelost. En wat ook waarde heeft voor mensen, zodanig dat ze er ook geld voor willen betalen. Dat is vrij cruciaal. Want anders dan hou je niet lang vol als ondernemer. Wat ik zelf ook heel erg belangrijk vind en mooi in onze markt. Wat wij eigenlijk doen, we zitten een beetje in een life-changing business. Wij maken mensen happy. Dat is wel op een heel hoog niveau bezien. Maar enerzijds helpen we natuurlijk die verkopende ondernemer van zijn bedrijf af te komen. Voor een mooie prijs, als het kan. Waardoor hij van zijn pensioen kan genieten. Of die reis kan gaan maken of iets anders gaat doen. En die koper geven wij de gelegenheid om een nieuwe toekomst op te bouwen. Dus als wij ons werk goed doen, dan is iedereen happy. Want dan kan iedereen zeg maar een volgende stap zetten. En een derde maatstaf van succes vind ik toch ook wel het feit dat we dat bedrijf met elkaar hebben opgebouwd. De mensen waar ik mee samenwerk. En waar ik elke dag met plezier weer bij aanschuif. Het is gewoon leuk om met deze ondernemende mensen bezig te zijn. Dus dat maakt mij in ieder geval een gelukkige man. Ja. En dat is het allerbelangrijkste.
4: Zeker, zeker. Welke zakelijke beslissing heeft jou het meeste gebracht?
3: Oei, het meeste gebracht. Nou, ja, dat je toch ook, jij moet durven te investeren. Dat is eigenlijk belangrijk. Maar dat moet je ook kunnen. Het moet ook zijn. Maar je ziet veel ZZP-achtige ondernemers. En die blijven van de voorzichtigen. Die gaan uurtje factuurtje aan de slag. En nou prima, daar kunnen ze ook een mooi inkomen mee verwerven en zo. Maar als je de volgende stap wil zetten naar een bedrijf, dan zul je moeten investeren. Allereerst investeren in de zin van een tijd genoegen nemen met veel minder inkomen. Investeren in de zin van dat je geld gaat lenen of investeerders zoekt. Hè? Dat je echt money on the table, maar dat jij ook je hoofd op het hakblok legt. En dat is, dat is best wel een stap. Maar die moet je zetten, want anders ga je niet groeien. Gaat er niet iets komen. Dus het feit om dat te doen, het opzeggen van je baan. En ik had echt een fantastisch mooie baan. Ik zou bijna zeggen een gouden kooi. Hè? Alles geregeld, mooi salaris. Ik kon doen wat ik wilde, auto van de zaak. Maar om dat gewoon op te zeggen, op je 42e, vrouw en kinderen, hypotheek. En de sprongen in het diepe te maken. Ja, dat is wel dat is uiteindelijk de belangrijkste beslissing die je neemt.
4: Ja. En van welke verkeerde beslissing heb je nou het meeste geleerd?
3: Nou, dat is wat ik in het begin ook al zei. Dat je, omdat je ondernemer bent in het begin, dan bruis je van ideeën. En dan stuit je alle kanten op als je niet oppast. Dat je te veel dingen gaat oppakken. Dat kunnen we ook doen. En dat kunnen we ook doen. En zo heb ik 2-3 jaar naar Brooks heb ik ook een tweede platform opgezet. Dat heette Investor Match. Zat er een beetje tegenaan. En dat was met name start-ups die ik probeerde te matchen met investeerders. Maar dat is gewoon een hele moeizame markt om daar überhaupt geld in te verdienen. Want die start-ups hebben het geld niet. En investeerders hebben eigenlijk geen zin om jou daar iets voor te betalen. Dus daar heb ik mij een beetje in vergist. Maar wat er gebeurt is dat je daar wel heel veel aandacht aan geeft. Dus daar ben je eigenlijk meer dan de helft van de tijd was ik daarmee bezig. Terwijl het eigenlijk, ik zal niet zeggen een kansloze business was, maar het was niet de business waar ik het meeste tijd in moest stoppen. Dus dat heb ik ook verkocht. Vanaf die tijd hebben we weer 100% gefocust op Brooks. En dat leverde dan weer snel resultaat.
4: Ja. Hoe moeilijk is het voor een ondernemer om zijn eigen bedrijf los te laten, vind jij?
3: Ja, heel moeilijk. Dat maak ik natuurlijk dagelijks mee met de ondernemers die we spreken aan de lijn. Het lijkt allemaal zo zo logisch, weet je wel. Je hebt hard gewerkt. Je verdient een mooie exit. En dan ga je wat leuks doen. De meeste ondernemers hebben onvoldoende nagedacht over wat ze dan gaan doen. Weten ook vaak niet wat ze doen. Vaak is hun werk een grootste hobby. En hun werk is natuurlijk ook een hele sociale omgeving. Dus alles hangt een beetje met het werk samen. Dus de leuke uitstapjes, de collega's, de events. Het hangt allemaal rond het bedrijf. En op het moment dat je dat loslaat. Ja, ik had het gisteren even over. Het is een beetje nadenken over je begrafenis. Nou, zo erg wil ik het dan ook niet zeggen. Maar als je onvoldoende ideeën hebt van wat je wil gaan doen. En ook onvoldoende leuke vooruitzichten daarin hebt, ja, dan is het sowieso heel erg moeilijk om het los te laten. Los van het feit dat je in de onderhandelingsfase te maken krijgt met natuurlijk een kritische koper. Jij hebt daar jarenlang bloed, zweet en tranen in gestopt. Je hebt ups en downs meegemaakt. Je alles meegemaakt. En zo'n koper die komt heel nuchter en rationaal vertellen dat hij het eigenlijk, nou, dat zal hij niet hardop zeggen, maar die komt in ieder geval met een prijs die jij absoluut niet vindt reflecteren van wat het in jouw ogen waard is. En dan gaat emotie een rol spelen. Dan is het vaak nog niet eens de prijs het allerbelangrijkste. Maar dat die bij wijze van spreken, die ondernemer gunt het jou gewoon niet. Die denkt, ja, ik heb hier zo hard voor gewerkt. Ik ga het niet zomaar weggeven. Maar dat is natuurlijk emotie. Want uiteindelijk zal je er toch een keer vanaf moeten.
4: Zeker, zeker. Nou heb je zelf natuurlijk de afgelopen 25 jaar heel veel meegemaakt. Ups en downs ook. Maar wat heb jij als leider moeten leren? Of juist misschien wel moeten afleren?
3: Nou, de afgelopen jaren heb ik vooral moeten leren om los te laten als leider. Wat ik zei, we hebben een team en we hebben ik heb een duidelijke, ja, noem maar CEO of Managing Director, Wijnand Bakker, mijn compaan bij Brooks. Ja, en ik zie mezelf nu een beetje in, als je in sporttermen spreekt, als een soort technisch directeur. Ik ga me niet vergelijken met Jordi Cruijff of met Ten Hag. Maar het idee is wel, het coachen op het veld gebeurt door Wijnand. En dus de dagelijkse operatie, het aansturen van het team. En ik moet nadenken over welke aankopen we gaan doen. Of onze spelstijl al dan niet aanpassen. Of dat soort zaken. Dus dat, maar daarvoor moet je wel die operatie loslaten. En dat is soms nog wel lastig.
4: Geweest voor je?
3: Ja, daar heb ik best wel moeten wennen. Ja, totdat ik echt heb gezegd, niet meer bemoeien. En dat kan ook. Hè. Je moet ook vertrouwen dat de mensen die het doen, ja, die zitten er eigenlijk beter in dan jij. En die hebben daar alle kennis en capaciteit om het op te lossen. Dus, en dat team staat er dus nu ook. Dus dat is natuurlijk een optelsom van. Maar er staat nu gewoon een ontzettend goed team die 100% vertrouwen in wat ze doen. Ik ben ook afgelopen 2 jaar een paar keer weg geweest op een verre reis. Ja, het gaat echt wel door. Het gaat wel door.
4: Zeker, zeker. Ja, je had het net over een begrafenis. Dat waren je eigen woorden. Dus je bent je aan het voorbereiden op je eigen begrafenis.
3: Nou, ik nog niet hoor. Ik nog langer niet, nee.
4: Heel goed, heel goed. Loslaten is het credo.
3: Ja.
4: Zeker, zeker. Wat zou je een ondernemer die vandaag 40 of 50 is adviseren om nu al te doen voor zijn uiteindelijke bedrijfsverkoop?
3: Sowieso is het altijd goed om überhaupt rekening te houden met een exit. Dat je al eens nadenkt van, oké, stel dat ik dat zou willen, of stel er komt iemand langs met een heel mooi aanbod, is mijn bedrijf dan überhaupt klaar? Dus daar kun je altijd al mee bezig zijn om ervoor te zorgen dat die processen goed gedocumenteerd zijn, dat je een organisatie hebt die onafhankelijk van jou kan functioneren. Dus los van het feit of je het nou echt wil verkopen, daar kun je aan werken. Dat kost ook vaak tijd. Dat is ook al het probleem met ondernemers die instant besluiten om te verkopen. Ja, die hebben dat nog niet op orde. En dan moeten ze vervolgens nog 2-3 jaar daaraan werken om het wel op orde te krijgen. En daar hebben ze dan vaak geen zin in. Dus altijd mee bezig zijn om ervoor te zorgen dat je bedrijf in die zin exit ready is. Vervolgens, ja, begint het bij jezelf. Of je nou echt die stap wil zetten. Dat is een persoonlijke afweging. Dat is ook de belangrijkste afweging. Wil je het zelf? En wat wil je dan? En wil je misschien 100% afscheid nemen? Misschien weer nog wel een aantal jaren verder werken in het bedrijf. Dat kan ook allemaal. Maar op zich het bedrijf dusdanig klaarzetten dat je in principe het altijd kunt verkopen, dat is goed. Dat is een soort basis. En dan is het afhankelijk van hoe je er zelf in staat, of je er al of niet echt een verkoopproces van zou willen maken.
4: Duidelijk, duidelijk. Peter, de tijd schrijdt voort. We gaan richting een afronding van dit uurtje. Ik wil je nog een paar stellingen voorhouden. Mag je even kort op

0: benut je teamleden.
1: Zeker, ja. Heel belangrijk. Uiteindelijk is dat de basis om met een bedrijf te groeien. Dat je een team moet formeren en samen het daarmee doen. Dat is het allerbelangrijkste om er wat van te maken.
0: Wees de leider die je zelf wilt volgen.
1: Ja, hoewel ik heb ook weer niet hele grote voorbeelden. Dus ik doe eigenlijk gewoon intuïtief wat mij het beste lijkt. En het woord leiden vind ik lastig. In de zin van, het past ook niet helemaal meer in deze tijd. Maar leiderschap is denk ik vooral voorbeeldgedrag. Doen wat je belooft. Consequent blijven. En af en toe ook de mensen verrassen.
0: Loslaten is een houvast.
1: Heel cryptisch.
0: Zeker.
1: Ja, loslaten is belangrijk. En dat is weer A, om te groeien. Moet je loslaten. En uiteindelijk als je je bedrijf wil voorkomen, moet je ook loslaten. En ja, uiteindelijk is alles loslaten.
0: Volg je hart, dat klopt.
1: Is belangrijk, kan niet altijd. Je hebt ook te maken met gewoon praktische omstandigheden. Dat je wel eens iets moet doen wat je minder leuk vindt. Of dat je een tijdje de andere weg moet volgen. Maar uiteindelijk moet je hart wel volgen, want anders hou je het ook niet vol.
0: Kijk achterom voor je een nieuwe stap zet.
1: Reflectie is denk ik zeker belangrijk. Al is het maar om er wat van te leren. En wat had je beter kunnen doen. Aan de andere kant. Kijk ook heel erg voor. Ik probeer ook zoveel mogelijk wel vooruit te kijken. Maar af en toe stilstaan. En na te denken van. Goh, hoe is het nou allemaal gelopen. En wat kan ik ervan leren. Is ook belangrijk.
0: Tot slot Peter. Dat moet jij natuurlijk zeker weten. Wat is voor jou de van A tot Z succesvolle entrepreneur?
1: Ik moet een naam noemen, begrijp ik? Of, nou ja, je hebt een aantal goede voorbeelden in Nederland. Hè? Of het nou die jongen van Bunk is, Ali Nikam. We hebben onze Coolblue jongen. Een aantal goede ondernemers die echt van scratch af aan. En dat is denk ik ook wat je bij die jongens ziet. Die beginnen echt ook gewoon als klein ondernemer, bouwen uit. Maar vaak is de ondernemer zelf de grootste belemmerende factor bij groei van een bedrijf. Omdat hij zelf niet mee ontwikkelt. En dus het is heel knap als jij zowel als kleine ondernemer kunt doorgroeien naar een soort manager, coach. Dat, als je die stappen weet te zetten, dan ben je denk ik uiteindelijk een hele succesvolle ondernemer.
0: Peter, ik wil je danken dat jij mijn gast wilde zijn in mijn radioprogramma van A tot Z Succesvol. Dank voor het luisteren. Het radioprogramma van A tot Z Succesvol, die leiders inspireert om nog beter te worden in het managen of coachen van hun team. Iedere tweede donderdag van de maand tussen 11 en 12 uur te beluisteren op New Business Radio. Uiteraard kun je het programma ook via podcast terugluisteren. Een succesvolle dag verder en tot de volgende keer.
2: Dit is New Business Radio.
3: Van A tot Z succesvol met Hessel-Jan Smink. Dit is New Business Radio.
2: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij

0: uren razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: In het tweede kwartaal van 2026 is er in Nederlandse start-ups en scale-ups zo'n 1,3 miljard euro geïnvesteerd. Dat is een stijging van 81,2% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2025. Toen werd er zo'n 716 miljoen euro geïnvesteerd. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Quarterly Startup Report. En dat klinkt als goed nieuws, maar wat is nu het werkelijke verhaal achter deze cijfers? Eén ding is zeker, start-ups dienen natuurlijk voor de economie van morgen. Wie daar veel mee bezig is, is Bastiaan Nero. Hij is directeur van Plant Leiden, Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap. En zij richten zich op het ondersteunen van impactvolle start-ups en ondernemertalent door middel van werkruimtes, netwerkevenementen en specifieke ontwikkelprogramma's.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Bastiaan, van harte welkom in de studio.
3: Dankjewel.
2: We gaan het vandaag hebben over die start-ups. Hè. Het nieuws wat er kwam. Tweede kwartaal. Een enorme boost eigenlijk voor de start-up scene. Maar daarbij de kanttekening dus. Is het wel werkelijk zo? Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er?
3: Nou, basis van het artikel waar je naar refereert. Groeit de start-up scene natuurlijk. En de investeringen in de scale-ups. Die is fantastisch. Dat is 1,3 miljard investeringen. Dus dat is natuurlijk supergoed om te horen. Ook de start-up zeg maar die bijvoorbeeld in Plant zitten. Dat die nadat ze bij ons zijn uitgegroeid. Daarna later toegang krijgen tot die grote pot geld die nodig is om ze op de markt te krijgen.
2: Ja, we gaan het daarover natuurlijk verder over hebben zo meteen. Maar eerst even naar Plant. Want jullie zijn gevestigd in Leiden. Jullie focussen je op het gebied Leiden-Den Haag. Hè? Allerlei start-ups die daar uit het onderwijs als het ware stromen. Die helpen jullie met daadwerkelijk tot leven te komen.
3: Ja, dat klopt. We zijn 10 jaar geleden gestart. Eigenlijk vanuit de situatie dat er wel heel veel kennis, heel veel topkennis aanwezig is. Maar de valorisatie van die kennis eigenlijk een beetje achterwege bleef. Omdat er niet boventallig aantal start-ups uit die Leidse economie kwamen. Of uit die Leidse kennisinstellingen. Dus daar zijn we 10 jaar geleden begonnen met programma's. Hoe krijgen we studenten geïnteresseerd in ondernemerschap. Dat ze niet alleen maar de kennis ontvangen. Maar daadwerkelijk ook daar bedrijf van zouden kunnen starten. Dus daar zijn we mee gestart en tegelijkertijd doorgegroeid dat onderzoekers datzelfde pad kunnen gaan bewandelen. Met het idee van hoe kan die kennis daadwerkelijk echt op de markt komen, echt gevaloriseerd worden.
2: En hoe zie je dat nu afgelopen jaren ontwikkelen? Want jullie zijn dus inderdaad Startup Incubator, een innovatiehub zou je kunnen zeggen. Als we kijken op de website zie je het ook Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap. Dat is feitelijk wat jullie zijn, maar hoe gaat het dan in zijn werk? Op het moment dat er ergens in het onderwijs iets ontstaat, wanneer haken ze bij jullie aan?
3: Ja, we zijn eigenlijk begonnen met eigenlijk al in het onderwijs modules aan te bieden om ondernemerschap te stimuleren. En dat betekent niet dat iedereen die een studie volgt daadwerkelijk ondernemer gaat worden. Integendeel, maar je wil ze wel zo vroeg mogelijk eigenlijk al interesseren. Dat ze weten van oké, dit kennis en de nieuwe technologie die ik hier ga leren. Dat ik daar op termijn eventueel ook een eigen bedrijf mee zou kunnen beginnen. Dus ja, dat is niet gebruikelijk. En meestal wordt gezegd van bepaalde kennis, dan kom je of je wordt docent of je wordt onderzoeker of je gaat bij het bedrijfsleven zelf aan het werk. Maar daadwerkelijk de kennis en kunde om daar een eigen bedrijf mee te starten. Ja, dat wilden we zo vroeg mogelijk al bijbrengen. Met de kans dat uiteindelijk 2, 3, 4 jaar later of op het moment dat ze al een baan hebben gehad, dat ze daar iets mee gaan doen, dat bevorderd gaat worden. Je moet natuurlijk wel ervaring al het liefst al hebben, maar ook juist die kennis uit die wetenschap naar de markt kunnen brengen.
2: Kan ook voorstellen dat je eigenlijk doordat je deze modules aanbiedt, dat het ook vroeg zichtbaar wordt of iemand wel of niet dit wellicht ambieert in de toekomst.
3: Ja, we hebben verschillende niveaus van programma's. Dus 1 is het al in het onderwijs geïntegreerd. Vindt iemand dan echt het leuk, dan kan die bij ons vervolgprogramma's volgen. En degene die echt al een business case voor ogen hebben, die groeien dan door van programma naar programma. En naarmate ze doorgroeien, hebben ze ook meer budget nodig, meer geld nodig. Dus dan brengen we ze met de investeerders in contact. Wat eigenlijk de key is van ook bij elkaar brengen. Dat er een community is van gelijkgestemden. En dat kunnen allemaal verschillende technologieën zijn. Allemaal verschillende onderzoeksrichtingen. Of allemaal verschillende studies. Maar de rode draad is eigenlijk dat ze allemaal zich willen het idee hebben om een start-up te beginnen. Op termijn. En daarvan heel veel van elkaar leren.
2: En met andere woorden wellicht ook later een ecosysteem vormen.
3: Ja, dus die groep studenten, onderzoekers, ook MKB'ers die zelf al eerder een bedrijf hebben gehad en denken van deze technologie Daar wil ik eigenlijk ook iets mee, iets nieuws mee gaan doen. Die groep bij elkaar brengen. Ja, er ontstaat zoveel chemie. Ja, dan is het op voorhand eigenlijk helemaal niet te zeggen. Waar staat nou die stip aan de horizon? Je jonge studenten die beginnen met een idee. Nou, dat wordt ongeveer 10 keer veranderd. En uiteindelijk gaan ze met een heel andere idee vervolgens verder.
4: Maar daar is natuurlijk ook de rol van onderwijs om daar binnen die omgeving dat te experimenteren. Want uiteindelijk moet dat dan iets gaan vormen. Wat natuurlijk bekend is over start-ups, is dat veel start-ups, zodra ze in een skill-up fase komen, de investeringen missen. Maar daar is ook weer het een en ander aan het veranderen. Wat zien jullie daar gebeuren qua investeringen? Want er wordt veel geïnvesteerd, recordinvesteringen. Maar wat is nu echt dat verhaal daarachter?
3: Nou, degene die het lukt om de juiste investering aan te weten aan te boren. Met de juiste pitch op het juiste moment. Dat is maar de happy few. Dus die toplaag, die eigenlijk de 10 grote, ja, die soeperen eigenlijk 90% van die 1,3 miljard op. Ja. En dus er is nog een hele grote groep die daartussenin eigenlijk alsnog in die valley of death het niet haalt. Dus dat is een moeilijke fase. Dan enerzijds gaat het natuurlijk om van hoeveel geld is er beschikbaar. Dus hoeveel risicovol kapitaal is er in de Nederlandse markt of de Europese markt. Dus dan zie je eigenlijk dat iedereen eigenlijk wel snel vertrekt naar Amerika. Of dat grote fondsen van daaruit ze overnemen.
4: Bekende Silicon Valley verhaal eigenlijk. Hè? Ja. Heel veel start-ups uit Nederland, waar we allemaal trots op mogen zijn, uiteindelijk daar hun weg gevonden hebben.
3: Ja.
4: Heeft dat te maken ook met gewoon de risico's waar investeerders wel of niet in willen instappen?
3: Ja, ik denk dat het enerzijds wel te maken heeft met de cultuur. Waar we zelf mee zijn opgegroeid. Welk risico we zelf als Nederlandse handelsnatie eigenlijk meekrijgen. Terwijl we wel veel handelen. Maar ja, dus de verschil tussen handel en daadwerkelijk groot risico nemen is wel groot. Dus ik denk dat het enerzijds in de cultuur zit. Maar ja, als we daar in ieder geval iets aan
4: kunnen doen. Dan ga je over de modellen praten. Hè? Het Rijnlands model, Anglo-Saxisch model, het Amerikaanse model.
3: Ja,
4: maar goed, dat ligt te ver voor nu. Maar dan even de vraag, want hoe lang werkt zo'n traject dat jullie met deze start-ups aan de gang gaan? En wanneer laat je los?
3: Ja, wij zijn eigenlijk begonnen met de pre-incubatiefase. Nu schuiven we iets meer ook naar de incubatiefase op. Omdat we zien dat traject, in heel veel life science en health start-ups, dat traject duurt veel langer. Dus voordat ze daadwerkelijk echt een product op de markt hebben, dat kan wel 10 jaar duren. Dus dat is niet iets wat we in 2 jaar lang, na 2 jaar alweer kunnen loslaten. Dus onze start-ups, als ze bij ons zich huisvesten, dan wel een programma volgen, dan is het eigenlijk het idee dat ze zo'n 3 jaar nodig hebben om voldoende funding op te halen en dan doorgroeien naar een vervolgcentrum. Dan zijn ze nog steeds meestal nog niet op de markt. Dan groeien ze in ons geval door naar het Leiden Bioscience Park. En hebben ze daar ook nog wel 3 tot 5 jaar nodig. Dus we houden ze het liefst zo lang mogelijk vast. Of tenminste, we proberen ze zo aan de ene kant zo liefst mogelijk zo snel mogelijk los te laten. Maar je ziet in de praktijk dat het al langer duurt.
4: Hoe kan je de parameters eigenlijk als het ware formuleren op het moment dat je weet van nou, dit is een potentiële start-up, is toch vol in ontwikkeling. Je weet niet of het gaat lukken. Dus er zit heel veel risico aan. Dat hebben we eigenlijk net al gezegd. Maar hoe kunnen jullie nu beoordelen of een start-up daadwerkelijk echt kan doorgroeien?
3: Deels denk ik met de markt. Dus we vragen ze ook zo snel mogelijk hun idee, hun product te toetsen op de markt. Is er daadwerkelijk een afnemer te vinden? Dan wel zit die markt hier echt op te wachten. Dus heel vaak heb je natuurlijk onderzoekers die heel erg enthousiast zijn over hun eigen technologie en daar heel veel kansen in zien. Alleen hebben nog nooit een afnemer gesproken.
4: Dus de vertaalslag maken help je ook bij?
3: Ja, ze in contact brengen met die markt. Ook investeerders en fondsen die vragen natuurlijk diezelfde vraag. Van wie zit hier nu op te wachten? Heb je het product al getest of getoetst? Ja, dus en daar zien we eigenlijk ook wel de uitdaging in Nederland, dan wel in Europa, dat de bereidheid om met start-ups, zeg maar, die nog heel risicovol in een risicovolle fase zitten, het team wellicht nog niet heel groot is. Hoe zorg je dat die eerste afnemer, of die launching customer, daadwerkelijk bereid is om dat risico ook te nemen? Dan wel samen die journey met die start-up te gaan lopen. Ja, dat is eigenlijk wel een punt dat als we daarin elkaar beter kunnen gebruiken en ook kunnen ondersteunen. Dus het ecosysteem van afnemers, MKB, corporates die zeggen van nou, wij steken onze nek uit om de start-up scene in Nederland te helpen. Dan denk ik dat naast het feit dat er heel veel geld beschikbaar moet komen, dat het dat ook heel kan helpen om het ecosysteem verder volwassen te krijgen.
4: Wat zie je daar eigenlijk op die moment als het gaat over die ecosystemen en over die start-up systemen, de ondersteuning aan zich, hè, vanuit overheid, wellicht ook vanuit allerlei andere partijen, brancheorganisaties bijvoorbeeld, om dit een soort van stuwende kracht mee te geven. Wat zie je daar gebeuren?
3: Nou, afgelopen of eind vorig jaar, zeg maar, heeft Peter Wennink voor het kabinet natuurlijk een advies geschreven. En daarin staat het denk ik heel helder geformuleerd dat ja, de clubs zoals Plant, echt pre-incubatie, incubatiecentra, ja, dat je die echt moet opzetten en ook de goede daarin structureel moet ondersteunen. Dus niet elke keer 4 jaar subsidie en na 4 jaar, nou ja, nou moet je het op eigen benen kunnen staan. Dit is eigenlijk ja, een vast onderdeel van de economie die gewoon structureel moet worden gestuurd. Omdat de markt zelf, zoals je ook ziet, dat de investeringsbereidheid en het risicoprofiel van die deep tech startups, ja, die is zo hoog, daar gaat nog geen ondernemer in starten. Dus daar ben je als overheid of als land eigenlijk voor zelf voor verantwoordelijk om daar een goede infrastructuur voor te creëren.
4: Nou, het gaat hier dus echt om de lange adem en die krijg je niet met commerciële partijen, commerciële investeerders overeind.
3: Nee, nee. Die hebben toch iets kortere runway.
4: Die willen sneller
3: return on investment natuurlijk.
4: Ja. Ja. En hoe kan je dan een gezonde termijn formuleren aan de voorkant? Is dat dan nodig? Of is het omdat dit uit overheidsgelden ook gefund wordt hier en daar? Langere termijn kan hebben. Hoe definieer je dat?
3: Ja, dat verschilt denk ik per sector. Dus dan ook per product. Dus de ene product kan veel sneller al op eigen benen staan of op de markt komen dan de ander. Dus dat is wel verschillend per sector.
4: Ja, dus eigenlijk de boodschap innovatie ontstaat niet vanzelf?
3: Nee. Nee,
4: dus,
3: nee,
4: dus daar
3: eigenlijk motto is eigenlijk ja, when world meets, growth follows. Dus hoe kunnen we zorgen dat zoveel mogelijk werelden elkaar zien, leren kennen, kennis delen en ook de opportunities daarin zien en samen willen investeren.
4: Die ecosystemen, daarvan zeg je, daar investeren je eigenlijk ook in doordat ze in de opleidingsfase eigenlijk al met elkaar in contact gebracht worden. Hoe zie je dat nu verder nog belangrijker worden? Is dat gewoon nu al bewezen of is dat iets wat nog in ontwikkeling is?
3: Nee, ik denk zeker dat het nog erg in ontwikkeling is. Dus ook niet elke universiteit of elke hogeschool heeft dit al als credo zeg maar in zijn lange termijn strategie staan. Dus ik denk Wennink rapport aan de ene kant, de stimulans en de aandacht die de Europese Unie hier nu aan geeft. Ja, dat wel echt de komende jaren verder ontwikkeld en gestimuleerd moet gaan worden. Dus een periode als het vorige kabinet waar natuurlijk enorm werd bezuinigd op wetenschappelijk onderwijs en op de toegang voor internationale studenten om in Nederland te komen studeren. Ja, dat is natuurlijk killing voor eigenlijk de opgave waar we hiermee bezig zijn.
4: Ja, want je wil eigenlijk, uiteindelijk naar een internationale scale-up. Dat is natuurlijk de wens. De wereld is te klein als het gaat alleen om Nederland. Daar moet je dus eigenlijk, ben je heel afhankelijk van overheidsbeleid.
3: Ja, overheidsbeleid en de bereidheid van onderzoekers, studenten, internationale studenten om daar ook een deel van hun carrière natuurlijk zo vroeg mogelijk in te gaan starten.
4: Dan voor wat betreft de toekomst, hoe zie je dat nu zich verder ontwikkelen? Want jullie bestaan dus al een x-aantal jaren. Er is een lift zichtbaar. Weliswaar kan je die cijfers dus op een andere manier interpreteren dan dat ze vaak nu gebracht worden. Hoe zie je de toekomst voor je?
3: Nou, ik zie wel de toekomst voor ons dat eigenlijk de start-up scene en ook de valorisatie, in combinatie met de valorisatie die de universiteiten naast staan, dat de komende jaren een enorme boost gaat krijgen. De samenwerking tussen universiteiten, dan wel tussen incubators in Nederland een lift kan krijgen. Ook om te zorgen dat Nederland zich als één start-up ecosysteem presenteert binnen Europa. Ja, dus de volgende stap is betere samenwerking landelijk. Vervolgens landelijk betere samenwerking Europees. En dan te zorgen dat die journey voor die deep tech start-up vanuit Nederland via het Europese kanaal daadwerkelijk ook op die Europese markt komt. En dan daadwerkelijk ook het risicokapitaal in Europa beschikbaar komt.
4: En dat is dan eigenlijk ook het streven natuurlijk naar het binnen Europa behouden, begrijp ik hierbij ook.
3: Ja, ja.
4: Dus niet meer naar Silicon Valley. Nee, we gaan het in Europa, gaan we het met elkaar regelen.
3: Jazeker. Ja.
4: Dankjewel voor de komst in de studio.
3: Dankjewel.
4: Bastiaan de Roo, directeur van Plant Leiden, Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden.

0: Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
7: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: keten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Shaping Your Future. Nieuw Business Radio. Baby.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
8: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen, onze financiering.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim €255 miljoen aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat de banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
5: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: CBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media.

0: Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Nieuwsflash.
2: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
3: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
0: Let's Talk Business op New Business Radio.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: keten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

0: Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Hanos breidt verder uit. De horeca groothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horeca groothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
6: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live.

0: mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
10: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
11: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers.

0: politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: De wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Van academisch onderzoek naar commerciële toepassing. Hoe breng je een innovatief geneesmiddel van het lab naar de patiënt op een maatschappelijk verantwoordelijke manier? Dat is exact waar Ophoenix in gespecialiseerd is. Bij mij in de studio's Vincent van der Wel. Hij is CEO en founder.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Vincent, hartelijk welkom in de studio.
3: Dankjewel.
2: Hoe lang bestaan jullie al?
3: Ophoenix zelf bestaat volgens mij begin volgend jaar 5 jaar. Maar wat we doen is eigenlijk een verhaal van denk ik 10 jaar dat samenkomt in waar we nu staan.
2: En hoe is het verhaal ooit ontstaan? Want ergens heb je een soort van gap ontdekt in de markt waar je zag de behoefte is er, maar het is er nog niet.
3: Ja, mijn verhaal begint eigenlijk dat ik besloot om geneeskunde gaan studeren en om het eervolle vak van arts te beoefenen. En tijdens mijn coachschap heb besloten om dat niet te willen worden. Dat is heel laat en heel dom eigenlijk. Het is een prachtige vakopleiding. Dus mij werd verteld dat er eigenlijk maar 1 optie was. Dat was die coachschap afmaken, dan maar kijken wat je doet. En een beetje tegendraads ben ik eruit gestapt. En ben ik gezondheidseconomie gaan doen om toch nog maar een papiertje af te maken. Dan kom je in het veld dat je ziet wat geneesmiddelen kosten, hoe duur het is om ze te maken en dat ze soms zo duur zijn dat patiënten er niet bij kunnen. En dat kriebelde. Dat dacht ik, ja, waarom zouden we niet ook gewoon op een andere manier geneesmiddelenontwikkeling kunnen bekostigen, zodat patiënten er wel bij kunnen?
2: Ja, wat kijk je om je heen? Hoe vaak hoor je het feit dat iemand die een bepaalde ziekte heeft gehad niet overleefd heeft omdat er geen medicatie bestond? Dat is vaak toch het verhaal van vraag en aanbod.
3: Ja, en ik denk dat we in Nederland dat we het echt goed voor elkaar hebben, hoor. Dus dat betekent dat we denk over de algemene linie best toegang hebben tot die geneesmiddelen. Ik denk ook dat sommige geneesmiddelen terecht veel geld kosten. Ik blijf expres even weg van duur. Maar ik zie gewoon een subcategorie van medicijnen waarvan ik denk, ja, die hadden niet zo duur hoeven zijn. Daar gebruik ik het wel. Simpelweg omdat we eigenlijk bijvoorbeeld al met de academie in Nederland het hadden ontwikkeld. Dat daar al subsidiegeld in gegaan was. En dat ik denk, ja, daar hebben we al voor betaald. Waarom zouden we daar nog een keer voor betalen?
2: Nou, dus eigenlijk zeg je daarbij heel veel onderzoek en eigenlijk proberen tot ontwikkeling van medicatie stopt op een bepaald moment. Om diverse redenen, denk ik dan ook.
3: Ja. Ja, er zijn heel veel redenen waarom een geneesmiddel niet de markt raakt. En gelukkig is denk ik de wetenschappelijke reden nog steeds de grootste reden. Het is niet eenvoudig. Maar we zien ook dat uit een rapport van SIRM uit 2004 blijkt dat maar 3% van de geneesmiddelen die in de universiteit ontwikkeld worden, dat die ook daadwerkelijk de patiënt raken. En dat is eigenlijk onze doelstelling.
2: Echt heel weinig.
3: Om die 3% in ieder geval naar 6% de verdubbeling te brengen. Maar kijk hoe ver we kunnen komen.
2: En als je dit nu gewoon op wereldwijde schaal zou moeten uitleggen, dan kan ik me voorstellen dat er veel meer medicatie in de wereld geweest was om bepaalde ziektes tegen te gaan dan nu het verhaal is. Laat staan dus dat je het puur betrekking doet op Nederland, dat is jouw verhaal. Maar ik kan me voorstellen dat de wereld er anders uitgezien had.
3: Ja, en we zien vooral dat de universitaire ziekenhuizen heel goed zijn in onderzoek doen naar bijvoorbeeld zeldzame ziektes, waar de klassieke modellen minder geïnteresseerd zijn. Hè? Er is minder makkelijk geld te verdienen op kleine patiëntengroepen. En het is dus moeilijker om die geneesmiddelen tot verder te laten ontwikkelen. En ja, we hebben het over zo'n, die lopen uiteen, maar 7 tot 10.000 zeldzame ziektes. Waarvan we over procenten spreken hoeveel daar een medicijn voor hebben. Dus ik denk dat we in vooral dat veld hadden we denk ik echt wel veel meer medicijnen kunnen hebben als we dit anders hadden gedaan met z'n allen.
2: Het moment dat jij zag van hier moet ik iets mee, kan je dat wat meer omschrijven? Hoe was dat?
3: Nou, ik ben zeker niet de bedenker van het idee om dit te gaan doen. Ere wie ere toekomt. Eigenlijk het eerste project waar ik bij betrokken raakte was een patiëntengroep die volledig gefrustreerd was dat er dan eindelijk een geneesmiddel ontwikkeld was voor hen. Maar dat was onbereikbaar. Dat was te duur. En eigenlijk vinden we dat in Nederland nog steeds te duur. Er is een geheime prijsafspraak, dus er is wel toegang. Maar echt weten wat we daarvoor betalen, weten we niet. En in de rest van Europa zijn er meerdere landen die daar niet toegang toe hebben. En dit is eigenlijk een groep omheen verzameld van partijen die zeiden dit gaan we anders doen. We gaan dit op een eerlijke manier doen. En toen hebben we een consortium gemaakt waar onder andere het Fair Medicine Stichting en de Nier Stichting zijn ingestapt. En die hebben de eerste investeringen gedaan. Maar ook een farmaceutisch bedrijf uit Nederland, Tio Pharma, zei ik durf het wel aan. Laten we dit geneesmiddel proberen te ontwikkelen op een andere manier. Een professor uit Groningen, Erik Vrijling, stapte in. En met die groep zijn we eigenlijk begonnen aan een avontuur van kunnen we nou dat geneesmiddel proberen te ontwikkelen met een groep van investeerders die niet per se 10 keer hun geld terug willen verdienen. En kunnen we nou iets maken waar de patiënt echt iets aan heeft en toegang toe heeft. En sindsdien ben ik eigenlijk geraakt in de wereld van het bouwen van bedrijven rondom dit soort ideeën die op een eerlijke manier geneesmiddelen ontwikkelen.
2: Dus eigenlijk kijk je naar een soort van samenstelling van een ecosysteem wat met elkaar uiteindelijk dat ene doel voor ogen heeft.
3: Ja, we bouwen eigenlijk consortia. Dus eigenlijk zeggen we, al deze partijen heb je nodig. En wij als Orphenix zijn eigenlijk degene die zeggen, nou, wij lopen wel voorop, wij trekken het wel vooruit. Maar we gebruiken iedereens expertise in het ecosysteem dat we kunnen vinden. En we zoeken daar investeerders bij die zin hebben om het net even anders te doen. Daarom is het ook cool dat de gezondheidsfondsen, zoals de Nierstichting, maar een ander project, ook de Hersenstichting, instappen en zeggen, ja, als we het zo gaan doen, dan willen wij ook wel meedoen met geneesmiddelenontwikkeling.
2: Dus dan zeg je eigenlijk van, je hebt bepaalde projecten nu al kunnen opstarten. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat het eerste traject succesvol verlopen is, dat je ook een showcase als het ware hebt om andere investeerders en fondsen te overtuigen om hierin te stappen.
3: Ja, en dat is echt het punt waar we nu zitten. Dus we zitten nu in de fase, zoals een van onze goede adviseurs altijd zegt, eentje afmaken. We zijn bezig met nu de eerste onderhandelingen over voor een licentie voor een van de geneesmiddelen die we vanuit de academie zover ontwikkeld hebben dat die richting een registratieprocedure kan. En dan zoeken we zelf naar een commerciële partij die voor een eerlijke prijs dat geneesmiddel in de markt wil zetten. En die het eigenlijk dat deel van het werk van ons overneemt. En ja, we zitten nu in die eerste gesprekken. Dat is een heel erg bijzonder moment om te voelen dat je van zo'n eerste idee naar in zo'n eerste gesprek naar zo'n moment kan komen.
2: Waar dus letterlijk een brug weten te bouwen, hebben jullie eigenlijk.
3: Ja, nou, voor ons is het echt af als die patiënt behandeld wordt. Hè? En de resultaten van de studie zien er zeer goed uit. De eerste gesprekken met de autoriteiten zijn goed. De gesprekken met de partijen die het in de markt willen zetten zijn goed. Maar het blijft een wereld waarin veel dingen tegen kunnen zitten. Maar we zijn erg positief over dit geneesmiddel. Ja.
2: Hoe merk je dat je, want je moet toch vertrouwen zien te vinden bij eigenlijk alle stakeholders binnen zo'n project. Hoe doen jullie dat specifiek?
3: Ja, we zoeken naar common ground. Hè? Dus we geloven er echt in dat er aan alle kanten wat te winnen is. Dus een geneesmiddel niet te duur maken betekent zeker niet dat we gaan voor de laagst mogelijke prijs. Het gaat voor een prijs waar een eerlijk rendement gemaakt wordt. Maar vooral ook de patiënt niet te dupe wordt. En we denken dat we steeds beter worden in het vinden van de juiste partij bij het juiste project met de juiste incentives. Mijn medeoprichter Ivo de Nooyer, die grapt altijd, je kan alles proberen met een contract op te lossen, maar als je de verkeerde partijen kiest aan het begin, dan heb je eigenlijk al verloren. Dus we zijn heel erg secuur in het
2: systeem. Dat is een tegeltjeswijsheid eigenlijk. Hè?
3: Ja, we zouden hem op een tegel in kantoor moeten hangen.
2: Ja.
3: Maar het gaat heel erg om de juiste partij op het juiste moment bij elkaar vinden. En dat is soms moeilijk. Hè? Want waarom zou je zoveel miljoen stoppen in een project als je er niet 10 keer je geld uit kan halen. Maar we zijn positief verrast over de welwillendheid van zowel de farmaceutische bedrijven als de onderzoeksinstellingen, de universiteiten en ook zeker de investeerders.
2: En kan je iets zeggen over het aantal programma's wat er nu loopt? Wat je zei al van, nou, jullie zijn daar nu, zitten er eigenlijk middenin. En hoe lang loopt zo'n programma gemiddeld?
3: Als je kijkt naar de klassieke manier waarop een geneesmiddel ontwikkelen is, de gemiddelde tijd om een geneesmiddel te ontwikkelen, 12 jaar. Waar wij naar zoeken zijn geneesmiddelen waar eigenlijk al een deel van het risico uit is. Hè? Dus de universiteiten hebben vaak al onderzoek gedaan. Dan zou je het kunnen terugdringen naar 8 tot 6 jaar. Maar echt veel minder dan dat wordt het niet. Dus het zijn lange trajecten. We hebben nu 5 van dat soort bedrijven gebouwd om onderzoekers heen en om patiëntengroepen heen. Die hebben we dus in verschillende fases van de ontwikkeling zitten. En weet je, de eentje staat echt aan het begin van 8 jaar, denk ik, minimaal. En die andere komen we richting de laatste 2 jaar. Zo hebben we naast die 5 die we nu opgericht hebben, hebben we denk ik wel geholpen bij 5 die op een andere manier toch richting de markt gaan. En wel honderden van dit soort projecten inmiddels besproken, links en rechts geholpen.
2: Dan even naar de ondernemerskant, want dat is natuurlijk ook een belangrijke. Enerzijds goed, hè, deze projecten lopen, dat is heel knap. Maar uiteindelijk moet je toch iets met je bedrijf gaan doen, dat je wilt door en kunnen doorgroeien. Maar dan zal er toch het een en ander moeten worden afgerond om weer met die tegelwijsheid terug te gaan. Hoe zie je dat in de toekomst voor je?
3: Op dit moment kunnen wij natuurlijk niet zelf geld investeren in projecten. Het is mijn droom dat we, ook wij hebben aandeel in deze projecten. En dat is dus het doel wat we op de lange termijn hebben, is dat we via dat geld dat terugkomt, dat we dat deels kunnen gebruiken om weer te investeren in de volgende en de volgende. We proberen natuurlijk ook partijen te enthousiasmeren om naast ons of met ons een fonds op te richten. Maar mocht dat in de tussentijd niet lukken, dan is het mijn doel om dat in de toekomst zelf te kunnen financieren. Want het mooiste zou zijn als we met de winsten die we maken, die nodig zijn om de investeerders te betalen, ook weer terug kunnen investeren in de volgende en de volgende. En dat we een soort vliegwiel maken waarop we de volgende academische uitvinding weer verder kunnen helpen met de dingen die we al op de markt gebracht
2: hebben. Ja, dat betekent dat je netwerk op orde krijgt en houden. Doe je dat?
3: Ja, veel praten. Ja, ja, ik denk net als elk ander bedrijf. Wij hebben veel stakeholders en die probeer je allemaal op het juiste moment te informeren en te spreken. Maar ik weet niet of wij daar een secret sauce hebben.
2: Nee, maar je hebt wel een programma ontwikkeld. En in hoeverre zijn die programma's in de lijnen van, hè, vanuit eigenlijk het onderzoeksmoment tot aan zometeen het effectief in de markt zetten van het medicijn, zijn die gelijk aan elkaar? Is dat een bepaalde blauwdruk?
3: Ja, het voordeel is dat eigenlijk hebben de wetgevende partijen, dus in Europa hebben we de European Medicine Agency, in Nederland heet dat het College ter Beoordeling Geneesmiddelen, hebben eigenlijk best duidelijk uitgelegd wat je allemaal moet verzamelen voordat een geneesmiddel de markt op gaat. Het lastige in dat vak is dat je dan precies moet weten wat voor jouw geneesmiddel dan relevant is om te verzamelen. Maar de blauwdruk is eigenlijk de wetgeving. Dus we gaan aan de slag om één doel. Dat is dat dossier op orde krijgen wat we uiteindelijk indienen om goedkeuring te krijgen om het geneesmiddel te verkopen. En dat gebruiken we dus ook duidelijk als blauwdruk. En dan helaas zitten dan in elk project weer nuances en andere uitdagingen. Gaat er iets anders fout dan je de vorige keer had verwacht. Maar dat maakt het denk ik ook weer heel leuk. Maar over die blauwdruk heen lopen we eigenlijk in elk project. En elk project heeft zijn eigen venture manager die het project vooruit trekt. Dat ben ik gelukkig niet zelf. En zo trekken we die projecten eigenlijk door met dat consortium door die hele route van onderzoek heen. Om uiteindelijk tot het finale stuk, het registratiedossier te komen.
2: En dat is een feestje waard, kan ik me heel goed voorstellen.
3: Ik heb zin. Als die dag komt, ben ik blij. Ja, dat wordt een feest. Ja, ik hoop dat we het snel mee mogen maken.
2: Hoe zie je Jovinek in 5 jaar ongeveer?
3: In 5 jaar moeten de eerste wel gelukt zijn. Dus dan moeten we de eerste geneesmiddel op de markt hebben. Ik vind dat we dan ook voorbij het Nederlandse moeten zijn. Dus we hebben al wel een aantal projecten in het buitenland. Maar ik vind dat dit niet een louter op Nederlandse universiteiten gebaseerd idee is.
2: Dit eigenlijk verder, waar ik net al over begon. Stel dat je dit buiten Nederland voor elkaar krijgt. Ja. Wat is dan de dekking wel niet? Als dit in Nederland al 3-4% is wat maar eigenlijk in de markt terechtkomt van onderzoek. Is gigantisch.
3: Ja, en het idee, we doen heel goed onderzoek in Nederland, maar heel veel universiteiten doen heel goed onderzoek. Dus we zoeken juist precies naar die goede projecten die passen bij ons idee.
2: Hoe besluit je om met een bepaald project aan de gang te gaan en ja, om andere projecten te laten liggen? Kijk je dan ook naar eventueel de behoefte in de markt?
3: Ja, dus we willen echt alleen maar werken aan producten waar echt een unmet medical need, zoals dat mooi heet, is. Dus waar de patiënt echt behoefte heeft aan iets nieuws. Waar de artsen ook vertrouwen hebben dat dit nieuwe product zou kunnen werken. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag. Is het wetenschappelijk relevant? Zeg maar, geloven we dat het werkt en is er behoefte aan? En daarna zijn er gewoon checks en balances. Want ook wij moeten wel een gezonde business case weten te bouwen rondom het idee om in ieder geval die investeerder ook aan boord te halen. Dus het is een soort mix van dingen die net goed moeten vallen. Maar eigenlijk komen we erachter dat er best veel projecten zijn die voldoen aan die criteria. En dan moeten ze natuurlijk willen meewerken met het idee dat we niet allemaal multimiljonair worden op dat ene product. Maar er zijn veel onderzoekers in Nederland die liever hebben dat het beschikbaar wordt dan dat ze eraan verdienen. Dus dat het lijkt eigenlijk nooit een uitdaging.
2: Tot slot, als je nu een boodschap of een oproep zou willen plaatsen of moeten plaatsen aan de luisteraars van New Business Radio of degene die deze update over jouw bedrijf horen, wat zou je ze dan willen meegeven?
3: Het is natuurlijk een hele diverse groep die ik aanspreek, maar eigenlijk iedereen die betrokken is bij die geneesmiddelontwikkeling, van patiëntengroep tot aan arts, tot aan ontwikkelaar, tot aan investeerder. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in de manier waarop wij dit doen en eens een keer willen praten over een idee of eigenlijk alleen maar horen hoe we het doen, dan ben ik altijd bereikbaar en beschikbaar om daar eens een keer over te praten.
2: Kan het ook werken vanuit behoefte die juist wellicht nog niet zichtbaar is, ja, maar zichtbaar gemaakt gaat worden?
3: Ja, graag. We houden van een uitdaging en we kunnen niks beloven, maar het begint volgens mij met een goed gesprek.
2: Ik wens je heel veel succes daarbij.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Kwaliteit is de vijand van veiligheid. Cybersecurity is een cruciaal onderwerp voor organisaties. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet continu pleisters aan het plakken bent, maar structureel voor verbetering zorgt op fysiek en cybersecurity gebied? Tessorion helpt organisaties duurzaam te groeien in cybervolwassenheid. Ze maken organisaties niet alleen veiliger, maar brengen organisaties ook bestuurlijk in controle en maken

0: Zo operationeel veerkrachtig. Nou, hoe werk je nou aan cybervolwassenheid? Hoe kun je cyberveiligheid, fysieke beveiliging en menselijke weerbaarheid integraal combineren? En wat kunnen we verwachten voor de toekomst als het om cybersecurity gaat? Ik ben Martine Houwert en mijn gasten zijn Erik van Gent en Erik de Jong, beide van Tessorion.
1: Let's Talk Business, Martine Houwert.
0: Ja, Erik en Erik, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. We gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over cybersecurity. Jullie zitten beide al heel lang in het vak. We hebben heel veel met elkaar te delen. Maar eerst eventjes, Tessorion, Erik. Jullie heten natuurlijk beide Erik.
2: Mooi, hè?
0: Hoe zou je het zelf omschrijven? Wat doen jullie echt precies als bedrijf?
2: Wij beschermen onze klanten tegen spionnen en criminelen, zeg ik altijd. Daar zijn er heel veel van. Die zitten overal in de wereld. Als je aan internet hangt, dan moet je ook met de hele wereld rekening houden. Dus daar hebben we onze klanten bij om te zorgen dat ze die buiten de deur houden. Mochten ze een keer binnenkomen, dat we heel snel reageren en de impact van een incident klein houden.
0: Ja, zo snel mogelijk reageren, maar ook zo goed mogelijk voorbereid zijn.
2: Ja, voorbereid zijn op als echt een keer de vlam in de pan slaat. Ja.
0: Ja. Andere Erik.
3: Ja.
0: Het is natuurlijk altijd leuk, hè? Erik, jij bent CEO van Tessorion.
3: Ja.
0: Dat doe je niet zo heel erg lang, maar je zit al wel heel lang in het vak.
3: Ja, nou, ik heb sinds 1994 ben ik wel bezig met informatiebeveiliging, heette dat toen nog. Nu is het cybersecurity.
0: Ja.
3: Tussendoor nog andere dingen gedaan. Dus ik ben nu 57. Ik vind het hartstikke mooi om dat nu weer te gaan doen. Na een maand of vijf of zo nu in de rol. Heel erg leuk. Supermooi bedrijf. En ontzettend leuk om weer bij de cybersecurity betrokken te zijn.
0: Ja, wat maakt het zo leuk voor jou?
3: Ja, de diversiteit en de dingen die je ziet. Het is eigenlijk elke dag spannend. Elke dag kan er weer wat anders gebeuren. Niet weten wat er aan de hand is. Elke dag kan er wat gebeuren. En elke dag zien we dus natuurlijk ook dat we klanten echt veilig houden.
0: Ja.
3: En als je ziet wat Tessorion doet. Afgelopen jaar hebben we 38.000 incidenten afgehandeld in ons Secure Operating Center. Waarvan 3.000 heel severe waren. En zo proberen we onze klanten veilig te houden. En natuurlijk is dat ontzettend leuk. Ja, maar je ziet natuurlijk wel dat in vergelijking met 1994 en nu dat de zaken wel wat veranderd zijn.
0: Nogal, hè?
3: Nou.
0: Ja. Ja, dat is echt een hele revolutie eigenlijk die we doormaken. En helemaal nu met alle ontwikkelingen die er gaande zijn natuurlijk ook.
3: Ja, absoluut.
0: Als we kijken, je stipt dat al aan, 38.000 mensen die jullie hebben, organisaties die jullie hebben kunnen helpen?
3: Nee, 38.000 incidenten.
0: Incidenten.
3: Dus we hebben een heleboel klanten hebben wij. En daar hebben we gezien dat we afgelopen jaar 38.000 incidenten hebben afgehandeld. Zo'n stijging van 44%. Dus ja, er gebeurt een hoop. Er gebeurt een hoop daarbuiten. En er zit er ook natuurlijk de groei in die we hebben. Door nieuwe klanten die we hebben aangetrokken.
0: Ja.
3: Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat we een enorme groei zien in de incidenten. En dat is niet altijd zichtbaar. Dat is eigenlijk ook een beetje het gekke van wat we doen. Want we beschermen bedrijven, maar we gaan er geen lawaai over maken dat we ze beschermd hebben.
0: Dat is het.
3: En dat is het. Dat is natuurlijk, maar die statistieken zijn er wel. Dat er natuurlijk ontzettend veel gebeurt. En dat zien we natuurlijk ook recentelijk in het nieuws.
0: Ja, ik ga natuurlijk zo meteen verder over praten. Erik de Jong, eigenlijk een mond vol. Meerdere titels wel een beetje die ik hier kan noemen. Chief Research Officer, maar ik zag ook Creative. En een No Fluff Security zag ik voorbij
2: komen. Ja, absoluut. Kijk, mijn rol bij Tessorion, ik richt me heel erg op de inhoud. Dus ik hou trends bij, kijk waar we onze klanten echt moeten beschermen, waar de toekomst naartoe gaat.
0: Mm-hmm.
2: Sta ook heel veel op het podium, sta bij raden van commissarissen, bij developers om te presenteren, awareness. En ik vind het heel belangrijk dat we straightforward zijn met onze klanten. Dat we transparant zijn, dat we eerlijk zijn. En dat we ze geen nodeloze angst aanjagen. En dat we ook af te durven zeggen, dit hoef je niet te doen. Want dat doesn't make a lot of sense for you.
0: Yeah.
2: En dat vind ik no fluff. Geen ingewikkelde dingen. Gewoon normale mensen taal uitleggen wat we doen.
0: Ja, eigenlijk back to basic eigenlijk.
2: Ja, zou een beetje simpel zeggen. Ja.
0: Ja. Merk je dat mensen ook wel angstig gemaakt worden? Of is er juist te weinig bewustzijn van alle risico's die er zijn?
2: Het is eigenlijk beide. Ik denk dat er vanuit de security-industrie, dus vanuit ons vakgebied, de neiging wel bestaat om angst aan te jagen. Of dat nou bewust of onbewust gebeurt. Hè, dan speel je toch op. Dit kan er allemaal misgaan.
0: Vanuit de experts gezien bedoel je?
2: Vanuit de experts gezien. En ja, ergens moet je dat natuurlijk doen. Maar ik denk, je moet gewoon de realiteit beschrijven. Anderzijds is het ook in 2026 nog steeds zo. Ik loop ook al enige tijd mee. Ongeveer even lang als andere Erik. Is het in 2026 nog steeds helaas zo dat veel organisaties toch zich te weinig bewust zijn van het risico dat zij specifiek zelf lopen. Dus dan is het een soort abstract, ik snap dat er dingen gebeuren in de wereld, Maar ja, gaat dat mij nou echt raken?
0: Dat overkomt ons toch niet?
2: Dat is wel een beetje impliciet wat organisaties ook denken.
0: Hoe zou dat komen, denk je?
2: Nou, ik denk dat dat deels komt omdat het onderwerp niet heel erg tastbaar is. Hè, dus kijk, vaak de IT'ers in een organisatie snappen het wel. Ga je omhoog in de managementlagen, staan ze toch verder vanaf uit de aard van zaken. Daar is niks raars aan.
0: Ja.
2: Maar dit is ontastbaar. Computers, heel veel mensen ja, weten er ook weinig van. Dus dan snap je het niet zo goed. En dan denk je ook, ja, we hebben onze zaken wel redelijk goed voor elkaar. Maar een ongeluk kan in een klein hoekje zitten, weet je wel. Dus je moet toch wel echt de puntjes op de i blijven zetten, continu. En het is een continu proces. Criminelen zitten niet stil, spionnen zitten niet stil. Dus je moet als organisatie daar ja, in mee blijven gaan. Je bent er eigenlijk nooit klaar mee.
0: Ik wou net zeggen, jullie kunnen dus ook absoluut niet stilzitten. Ook niet als organisatie, maar ook qua innovatie niet.
3: Nee, exact. En dat is het ook. Maar ik wil ook, Erik, wat wij ook opschrijven. Wat je ziet natuurlijk, je kan als organisatie, als je in de cybersecurity zit, kun je heel veel mengst angst aanjagen. Je kan zeggen, van, ja, dit kan er misgaan, dat kan er misgaan. Maar er zijn ook heel veel oplossingen. Dus eigenlijk, naast het feit dat we de bewustwording moeten hebben, is er ook hoop. Dat wil ik eigenlijk zeggen.
2: Vind ik mooi.
3: We met z'n allen toch de boel beter dicht kunnen zetten.
0: Ja, vind ik ook een mooie boodschap aan het begin van deze uitzending, zeg maar. Hè? Want we gaan natuurlijk ook veel bespreken wat er allemaal fout kan gaan.
3: Zeker.
0: Ja. Maar ook even meteen ook aangeven, er is hoop. Er zijn ook oplossingen.
3: Absoluut. En wat een van de dingen die ik ook wel tegenkom, en ik denk dat een aantal luisteraars dat misschien ook zullen herkennen, is dat wat wij zien wel vaak dat er dan incidenten zijn, die lossen we op.
0: Mm-hmm.
3: Ja, dus dan, of wij zetten dingen dicht, of we bellen de klant, of we zorgen ervoor dat de klant het doet. En dan merk je dan toch, dat als je dan vanuit mijn rol, dan spreek ik ook als met mensen in de bestuurskamer. En dan merk ik gewoon dat het bewustzijn dat het gebeurd is, er niet is.
0: Mm-hmm.
3: En ja, je gaat ook niet, zeg maar, de klanten, de mensen met wie je dagelijks werkt, voor de bus gooien. Maar eigenlijk heb je dan wel de noodzaak van, joh, luister, dit is wat er bij jou gebeurd is. Weet je dat wel?
0: Ja.
3: En dat is het iets wat ik heel erg mis in Nederland. Dat in de bestuurskamer van de raden van bestuur, de directiekamers, men niet voldoende bewust is wat er gebeurd is.
0: Maar zou je dan eigenlijk zeggen, zeg maar, dat bijvoorbeeld de CEO eigenlijk ook altijd met de ICT aan tafel moet zitten?
3: Ja, of met de CISO. En dat de security officer ook ervoor zorgt dat, hè, wij leveren altijd rapporten op. Elke maand krijgt een klant van ons een rapport wat er gebeurd is. En maar zorg ook ervoor dat je niet de schaamte hebt om dat tegen je grote baas te zeggen.
0: Ja.
3: Doe dat gewoon.
2: Ja, dat hoeft natuurlijk niet continu, zeg maar. Hè. Dus wat je niet bedoelt is dat die CEO elke keer betrokken wordt. Er speelt nu iets, maar het is wel goed om het inzicht te hebben. Dit is wat je investeert geld in. Dat je dus ook inzicht hebt wat dat geld oplevert. En dat levert op dat je er eigenlijk als CEO geen last van hebt. Maar dan worden we allemaal aanvallen afgeslagen.
0: Ja, zeker bij grote organisaties, dat zie je natuurlijk ook. Hè. Dan ontstaan heel erg die silo-structuren. Hè. Dat zijn allemaal losse eilandjes. Mm. Terwijl juist ook hier is het van belang dat iedere afdeling eigenlijk ook wel goed op de hoogte is. Juist ook als het gaat om veiligheid.
3: Exact.
0: Ja.
3: Het is een integrale aanpak. Het is niet dat je, zeg maar, aan de voorkant een firewall moet nissen. Nee, het gaat om veel meer dingen. Het gaat om bewustzijn van gebruikers. Klik nou niet op die link. Vul niet je username en password in. Ja, en daar zijn allerlei tools voor. En wij helpen ook klanten om dat bewustzijn van de gebruikers te verhogen. Maar je ziet het dan, en dat zien wij dus ook gebeuren in ons, dan gaat dat toch weer mis. En dan zijn we er gelukkig op tijd bij. En dan zeggen, stop, deze laptop moet geïsoleerd worden, of deze gebruiker moet geïsoleerd worden, omdat er dan toch weer op zo'n link geklikt is.
0: Ja, ja. Is dat de meest voorkomende fout misschien ook wel? Of tenminste, onbewaakt momentje dat je op dat link klikt? Of zien jullie veel andere dingen?
2: Nou, dat gebeurt veel. Hè. Mensen moeten vanuit de aard van hun werk gewoon e-mails openen op links keer. Dat hoort bij je werk.
0: Ja.
2: Dus je kan ook niet zeggen, moet je niet doen. Weet je wel? Dus het is onze taak om te zorgen dat ze dat veilig kunnen doen. Maar er zijn ook heel veel andere manieren waarop aanvallers binnenkomen. Hè. Je hebt als organisatie ook vaak wel systemen aan internet hangen. VPN-oplossingen, firewall-achtige dingen, of om andere systemen waarop je thuiswerkers kunnen inloggen en dan bij hun bestanden en zo kunnen. Die worden ook door aanvallers aangevallen aan de lopende band. Dus het is een beetje van beide. Aanvallers gaan en ofwel via de systemen die niet up-to-date en kwetsbaar zijn, of ook nog steeds altijd via de mens die verleid kan worden om iets te doen wat u op dat moment eigenlijk niet had moeten doen.
0: Ja.
2: Ik vind dat we ze daar niet te hard op moeten afrekenen.
3: Nee.
2: Mensen zijn mensen. We maken allemaal fouten. Ik maak wel 500 fouten per dag. Als ik geen fouten zou maken, dan ben ik waarschijnlijk dood. Want dan maak je geen fouten meer. En je moet mensen in staat stellen, je medewerkers, om gewoon veilig hun werk te kunnen doen. Dus dit zie je soms als er een groot incident is, zie je dat wel. Dat de neiging van organisaties ook kan zijn om een schuldige te zoeken. Wie heeft dit gedaan?
0: Ja.
2: En als je dan kijkt naar hoe grote incidenten gebeuren, dan als je dan terug, wij doen een onderzoek, hè, we doen een forensisch sporenonderzoek en dan kan je dus terugkijken in de tijd wat er allemaal gebeurd is en dan zie je dat er uiteraard niet alleen maar aan een mens ligt. Want een aanvaller heeft ook een misconfiguratie gezien, heeft een systeem wat niet geüpdate is, heeft die. Dus er zitten allemaal aspecten aan en dan is het super oneerlijk, vind ik, en niet terecht om alleen die mensen schuld te geven.
0: Nee.
3: Ja, en het is denk ik ook niet zo dat alleen de mensen binnen het bedrijf zelf, maar je moet ook gaan kijken naar de keten. Hè? Welke bedrijven hebben toegang tot jouw netwerk, hebben toegang tot jouw systemen? Ja, dat kunnen toeleveranciers zijn, dat kunnen andere partijen zijn. Kijk daar ook naar, te zorgen dat dat ook, zeg maar, veilig is. Dat zien wij ook gebeuren, dat bijvoorbeeld dan in de keten gebeuren dingen. Mensen klikken op zo'n linkje en dat zien we dan. Dan gaat er dus verkeer in één keer naar een website toe waar ik denk van, nou, dat is raar.
0: Ja, ja, ja.
3: En dat is het eerste. Nou, dat is raar. Dan beginnen er al wat alarmbellen af te gaan. En dan worden in één keer de mailbox rules worden aangepast. Nou, dat is al een alarmcode 2. En dan worden er ook nog folders worden dan aangemaakt en dan gelijk ook gehide, zoals dat heet. Ja, en dan zien we de user credentials op het dark web voorbij komen. Ja, dan is het bingo. En dan grijpen we ook onmiddellijk in. He, dus dat soort dingen, dat houden we in de gaten. Wat Erik ook zegt, met elkaar. Erik zegt ook heel duidelijk van, joh, het is niet alleen maar het feit dat we de users de schuld moeten geven. We moeten de users ook helpen hun werk te kunnen doen door oplossingen neer te zetten waarbij we de user ook veilig houden.
2: Ja. Nog één ding zeggen over die gebruiker inderdaad. Ja. Want ik heb een mooie anekdote. Dit is echt al 15 jaar geleden inmiddels dat ik een spionagezaak draaide ergens in Nederland. En toen we binnenkwamen was die aanval gaande. En zag je ook een aanvaller in een netwerk bezig. En dan zijn de vragen die dus als de luisteraars, hè, die nu luisteren, als die ooit een groot incident krijgen, dan heb je altijd dezelfde vragen. Wat is er gebeurd? Hoe is de aanvaller binnengekomen? Welke informatie heeft de eventueel gestolen? Moeten we een melding doen met autoriteit persoonsgegevens? En ons werk focust ons dan om die vragen zo snel mogelijk effectief te beantwoorden, zodat je als klant weer terug kan gaan naar business as usual. Want ja, die pijn moet weg.
0: Ja.
2: Nou, we doen dat onderzoek en dan blijkt dat die aanvaller die heeft op dat moment iets van 500 servers overgenomen. En we kunnen dat terugtraceren naar 3 maanden eerder. En dat was een aanval die dus gebeurde met een mailtje, waarbij De eerste ontvanger van het mailtje was een nieuwsbrief van een andere organisatie, zogenaamd. Een interne nieuwsbrief. Daar word je heel nieuwsgierig van. Ga je openen? Nou, dat hebben we teruggetraceerd en we hebben ook die persoon geïnterviewd. En die persoon die herinnerde zich dat nog. Die zei, ja, ik kan me nog herinneren dat dit gebeurd is. Ik heb het geopend. Ik vond het eigenlijk een beetje raar. Was slappe hap. Stelde niets van voor. Ik heb hem weer gesloten en ben verder gegaan over tot de orde van de dag. Als die persoon op dat moment had gedacht, oh, ik moet even iemand inlichten dat ik ergens op geklikt, foutje kan gebeuren. Dan hadden we dan onderzoek gedaan. Had je 4 maanden pijn minder gehad, 700 servers niet gehackt. Dus fouten kunnen gebeuren, incidenten kunnen gebeuren. Voed je mensen op dat niet erg is, maar dat je zo snel mogelijk aan de bel trekt als je denkt, hey, er is iets aan de hand. Ik heb iets gedaan wat misschien tot problemen kan leiden.
0: Nou ja, en het is natuurlijk ook wel echt zo dat die criminelen tegenwoordig zo enorm goed zijn. En die mails, linkjes er zo ook professioneel uitzien, dat het ook niet altijd ook zo makkelijk te zien is.
2: Hè? Helemaal niet. Kijk, wel een van de manieren waarop criminelen nu te werk gaan, dat was al een aantal jaren zo, hè, maar dat was 15 jaar geleden niet, is dat ze organisatie 1 hacken. Dat ze daar een mailbox overnemen en vanuit die mailbox mail sturen naar anderen.
0: Ja.
2: Dat is legitiem op dat moment. Dat kan je niet meer van echt onderscheiden. Dus dat klopt. Daar ga ik ook in trappen. He, dat is gewoon zo.
0: Ja.
3: Ja. Ja, en wat je ook ziet, Erik, is dat als er dan, he, mensen zijn goed opgevoed. Kijk nou wat de afzender is van de mail. Dus als het Microsoft is. Maar wat dan ook heel slim gedaan wordt, worden er de R en de N achter elkaar geplaatst. En dan lijkt het een M en dan staat er Microsoft.
0: Ja.
3: Als je snel kijkt.
0: Ja.
2: Dat soort dingetjes.
0: Ja.
3: Dat soort dingen gebeuren dus ook. Dus het is
0: zij worden natuurlijk ook steeds slimmer, die criminelen.
3: Absoluut.
0: Dat
3: absoluut
0: is natuurlijk gewoon.
3: Absoluut.
0: Dus inderdaad niet te snel gaan wijzen als organisatie. Wie heeft het fout gedaan? Maar hoe kunnen we dit als keten echt goed opvangen? En als het fout gaat, wat kunnen we dan doen? Hoe kunnen we zo snel mogelijk dit aanpakken? Nu gaan we zo meteen natuurlijk verder praten. Hè? Ik zei het al in de introductie. Jullie helpen eigenlijk bedrijven cybervolwassen te worden eigenlijk.
2: Ja.
0: Wat is dat? Ja. Wat is cybervolwassenheid?
3: Ja,
2: we willen allebei heel graag gelijk gaan. Kijk, als je heel onvolwassen bent, dan doe je dingen zonder dat je erover nadenkt en zonder dat je weet of het helemaal goed is. En heel veel organisaties, er wordt al gezegd, oké, IT'ers, doe je ding, beveilig ons. Zonder dat je goed hebt nagedacht over wat bescherm ik precies, wat is voor mij van belang en tegen wie bescherm ik me. Zijn het alleen criminelen of zijn het ook statelijke actoren, is de Russische overheid. Dus volwassenheid betekent dat je ten eerste nadenkt over wat bescherm ik, wat is cruciaal en wat mag er wel even uitvallen, hoe lang mag het eruit vallen, dat je dat van jezelf snapt, dat je snapt tegen wie je het beschermt en dat je dan de investeringen doet om niet alleen maar alles te proberen te voorkomen, want dat kan niet, maar dat je ook investeert in detectie, investeert in weerbaarheid. Als er iets groots gebeurt, dat je weer terugveert. Dat je eigenlijk je geld goed verdeelt, want je hebt altijd beperkingen in geld en middelen. Dat je goed nadenkt wat je risico's zijn, dat je op basis daarvan je geld investeert. En dat je de activiteiten die je uitvoert, dat ook herhaalbaar is. Dat het processen zijn die niet aan één persoon hangen. Nou, er zijn heel veel dingen die ik kan noemen, maar dit is even een eerste opstapje van mij.
0: Een heel palet eigenlijk ook wel, als ik het zo hoor.
3: Ja, maar en volwassenheid is natuurlijk ook het feit dat je in de organisatie niet een cultuur hebt waarbij mensen de barrière hebben om te melden dat ze iets fout hebben gedaan. Ik heb per ongeluk op de link geklikt. Ja, dat is geen probleem. Het feit dat je het zegt is ongelooflijk goed dat je doet. Daarmee komen we verder. Dat is ook een stuk volwassenheid.
0: Volwassenheid, maar dus ook veiligheid intern. Dat je dat durft te zeggen.
3: Exact. Dus met die volwassenheid komt ook een stuk veiligheid.
0: Ja. Mooi bruggetje eigenlijk ook wel voor ons tweede deel zometeen. We gaan dan echt namelijk verder praten. En dan krijg je natuurlijk ook een beetje te horen waar jullie vandaan komen als organisatie. Maar eerst gaan we nog eventjes genieten van muziek. En dan komen we zo bij je terug.

0: Ja, liar, liar. Je luistert nog steeds hier naar Let's Talk Business met Erik en Erik. Ik vind het zo leuk klikken. Goed, hè? Nee. Ja, we hebben natuurlijk over wat jullie allemaal doen bij Tessorion. Maar daarnaast ontwikkelen jullie natuurlijk ook echt continu weer nieuwe innovaties. Maar eerst eventjes voor de luisteraars ook. Wat kun je vertellen over het begin van Tessorion? Zeg maar, hoe zijn jullie echt ontstaan, Erik?
1: Ja, we zijn in 2018 ontstaan eigenlijk door een samenvoeging van een aantal bedrijven. En door de jaren heen heeft Tessorion een aantal bedrijven ook gekocht. En met het doel ook om te zorgen dat we een full class security speler zijn. Dus we hebben een aantal bedrijven opgenomen in het portfolio, waarbij we echt toevoeging hebben gezocht in het portfolio. Nu zijn we een bedrijf die eigenlijk op alle terreinen van cybersecurity diensten kan leveren, producten kan leveren. Dat als er een bedrijf van ons binnenkomt, kunnen ze eigenlijk met alles bij ons terecht. En daar zijn we nu, vanaf 2018.
0: Is dat ook nog lastig om al die componenten Zeker. Met elkaar samen te laten werken? Want dat klinkt natuurlijk ook fantastisch. Hè? Je hebt in één keer een heel palet aan specialiteiten die je samen kunt brengen. Maar er zit meteen ook een uitdaging ook bij.
1: Ja, waar begin je met een klant? Hè? Dat is altijd wel de uitdaging. Ga je beginnen met onze managed detection and response dienst aan te bieden? Of ga je beginnen met CISO as a service? Dat doen we ook.
0: Ja.
1: Of ga je beginnen met een stuk consultancy? Dus dat laatste heeft vaak wel de voorkeur om gezamenlijk met bedrijf een analyse te maken. Waar sta je nu en waar wil je naartoe? En
0: eerst goed inventariseren, zeg maar.
1: Goed inventariseren. Daar hebben we een spiderweb model daarvoor. Waarbij dat heel goed kan zien. Van nou, hier sta je nu en daar gaan we met jou naartoe.
0: Ja.
1: Dus we nemen ze mee op een reis om een bedrijf veiliger te maken. En dat kan met van alles en nog wat zijn. Dat ligt er ook een beetje aan wat ze al hebben. Vandaar dat al die verschillende disciplines die we hebben binnen het bedrijf, helpen ook bedrijven om dat te gaan doen. Dat zijn kleinere bedrijven, maar het zijn ook de hele grote bedrijven die bij ons klant zijn.
0: Ja, want jullie bedienen wat dat betreft wel veel verschillende branches, heb ik ook gezien, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kun je een beetje vertellen wie jullie allemaal helpen? Je hoeft geen namen te noemen, maar wat voor organisaties?
1: Nou, dat zit in de finance organisaties, healthcare organisaties, maar ook organisaties die te maken hebben met wat we noemen operationele technologie, OT.
0: Ja.
1: Daar zijn ook een aantal grote bedrijven, grote namen bij ons klant. En daar helpen we ook mee. Want in zo'n omgeving is het nou net weer even anders. Als je kijkt naar een productieomgeving. Hoe ga je daarom met security? Is heel anders dan een kantooromgeving. Want de productie moet altijd door blijven draaien. Dus er zitten andere aspecten aan. Maar we bedrijven daar ook heel nadrukkelijk mee helpen. En daar hebben we ook oplossingen voor gebouwd om bedrijven daarmee te helpen. Dus dat is heel divers.
0: Ja, want jullie werken onder andere met partijen die in de maakindustrie inderdaad zitten. Hè? Ja. Food onder andere. Kan ik me zo voorstellen dat inderdaad de diversiteit aan incidenten enorm is. Maar dus ook veel verschillende uitdagingen, ook weer voor jullie.
2: Ja, ik denk dat de incidenten waar onze klanten mee te maken hebben, komen toch nogal best wel overeen. Hè? Dus iedereen moet zich wapenen tegen criminelen. En die stelen geld en dat doen ze op een x-aantal manieren. En dat eigenlijk ongeacht het slachtoffer. Want het maakt niet uit van wie je het geld steelt of wie je afpersen. Maar dan zit hem de uitdaging vooral in: hoe zit mijn organisatie in elkaar? Hoe zit mijn infrastructuur in elkaar? Wat heb ik zelf? Wat heb ik in de cloud? Wat heb ik aan inderdaad operationele technologie? Daar zit dan vooral de uitdaging. Werk ik vooral met mijn eigen mensen? Heb ik veel contractors? Heb ik nou bijvoorbeeld in de logistiek of in de bouw zeg maar, heb ik te maken met heel veel externe? Dat zijn dan de uitdagingen waar het in zit. En dat zit er meer in de eigen organisatie dan in de buitenwereld.
1: Ja, en ook klanten. Van de week was ik bij een groot ziekenhuis. Eigenlijk een ziekenhuis is een hele lastige situatie om goed te beveiligen eigenlijk. Want het is een open ruimte. Iedereen kan er binnen en naar buiten lopen. En als je naar een ziekenhuis zit, dan kijk ik natuurlijk ook altijd wel eens, wat zit daar in de muur voor stekkertje? Waar kan mijn laptop in? Kijk, de neiging is heel groot om te kijken wat er is.
0: Ja.
1: En dat maakt het ook voor bijvoorbeeld een ziekenhuis best lastig om zeg maar goed beveiligd te zijn. En het is daar ontzettend belangrijk om goed beveiligd te zijn. Maar ze hebben ook allerlei apparaten die niet noodzakelijkerwijs software op kunnen. Een MRI-apparaat kun je moeilijk software op installeren voor beveiliging. Moet je andere dingen voor doen. En dat maakt het interessant. En dat is ook iets wat, denk ik, de diversiteit die wij in huis hebben, dat we ook heel veel van die sectoren kunnen bedienen.
0: Mooi, mooi. Nu gaan we ook altijd een beetje terug de tijd in. Dat gaan we zo meteen ook nog eventjes met jullie doen, ook op persoonlijk vlak. Maar we hebben ook altijd businessvragen. Dus ik ben even nieuwsgierig wat jullie antwoord is op deze vraag.
3: Tegen de stroom in of met de stroom mee?
0: Nou.
1: Ja, de onmiddellijke neiging is om te zeggen met de stroom mee. Tegen de stroom inroeien heeft over het algemeen geen zin. Maar je moet wel met beveiliging ook meegaan met wat je ziet gebeuren. Dus de reden dat Erik ons enorm uit de brand helpt is ook om te zien wat gebeurt er nou op cybersecurity gebied in Nederland. En wat moeten wij doen om te zorgen dat we die stroom van nieuwe ontwikkelingen, dat we dat ook bijhouden. En zorgen dat we ook voor de klanten altijd die innovatieve oplossingen hebben om te zorgen dat ze ook dan op dat moment beveiligd zijn. En een mooi voorbeeld vind ik, ik weet niet of ik daar door kan gaan trouwens, maar misschien weet ik wat.
4: Gewoon doen?
1: Ja, oké, okay, dan gaan we
0: doen. Gewoon doen inderdaad.
1: Nee, een heel mooi voorbeeld is van een oplossing die we hebben, dat noemen we een anti-ransomware oplossing. Waarbij je natuurlijk hebt je oplossing geïnstalleerd. Als jij een PC hebt, een stukje software erop, dan noemen we endpoint detection. Mm-hmm. En dan kijk, wat gebeurt er allemaal?
0: Je kijkt er meteen heel serieus bij.
1: Ja, dat is ook wel serieus business dit. Endpoint detection heb je dan. En dat detecteert al wat er aan de hand is. Maar er zijn allerlei filmpjes ook op YouTube beschikbaar waar je van alle dingen kan omzeilen. Dus heel veel mensen zullen het ook gebruiken. Mm-hmm. En heb je dan nog een backup? Nou, en dit tool, dat is van een bedrijf wat wij hebben toegevoegd aan onze portfolio Halcyon, is dus een tooltje dat anti-ransomware oplossing heeft. Dus eigenlijk op het moment dat een hacker er toch doorheen is gekomen, is die software daar, dat op het moment dat die schijf wordt geëncrypt, want dat doen hackers om te gijzelen, dan kunnen ze de encryptiesleutel afvangen. En dan kunnen ze op het moment dat het geëncrypt is, kan je dat er toch weer terug gaan zetten. Nou, dat soort dingen, daar zijn we dus mee bezig om te zorgen dat er een backup voor de backup is. Nou, ja. Dat klinkt een beetje raar, maar dat is ook een ontwikkeling die we zien, ook om onze klanten bij te veilen. Dus daarom zeg ik, ja, toch maar met de stroom mee. Maar ik weet niet wat jij ervan vindt, Erik.
2: Ik vind zeker met de stroom mee intern. Je moet zorgen dat de dingen die je doet met beveiliging, die moeten ten dienste staan van wat je als organisatie wil bereiken. Mm-hmm. Als je te veel vanuit een security oogpunt dingen niet wil doen, tegenhoudt, dan gaan mensen hun eigen manier vinden en dat werkt averechts. Dus je moet het met de stroom mee in de richting van waar je als bedrijf voor staat. Helaas moet je ten opzichte van de buitenwereld tegen de stroom in, want je hebt een continue stroom aan aanvallen waar je ja, heel alert op moet zijn. Dus het is een beetje van beide.
1: Ja.
2: Mag natuurlijk niet, ik moet kiezen, maar toch een beetje van beide.
0: Ik zei al, hè, we gaan altijd heel even ook een beetje terug de tijd in om vervolgens ook weer echt te kijken naar alle innovaties die er nu plaatsvinden. Als je nu kijkt, hè, je zit al een tijdje in het vak. Wat heb jij de afgelopen, tientallen jaren misschien ook wel geleerd? Wat nu nog steeds heel erg belangrijk is in dit vak?
2: Dat het altijd vanuit je eigen bubbel heel makkelijk is om te onderschatten of te overschatten hoe goed je het doet, laat ik zo zeggen. Daarom heb je een externe blik nodig, zoals die van Tesorion. Zelf overschat je vaak hoe goed je het doet. En ik heb ook geleerd dat eigenlijk de wereld ook weer niet zo snel verandert. We zien aanvalsmethodes nu die criminelen 10 jaar geleden ook al deden. Factuurfraude was er 15 jaar geleden ook al. De spionageaanval waar ik het over heb gehad, die speelde 15 jaar geleden. Eigenlijk al die stappen die aanvaller destijds heeft uitgevoerd, dat zien we nu exact hetzelfde ook gebeuren. En dan is het nu veel meer in de cloud. Dus als mensen roepen, het verandert allemaal heel snel, dan denk ik, nou, onze klanten, de CISO's waarmee we praten, die hoeven zich daar niet zoveel zorgen over te maken. Technisch gezien verandert het. Maar op hoofdlijnen, de dingen die jij aan de verdedigende kant moet doen, die zijn grotendeels nog heel erg hetzelfde nu als toen.
0: Ja.
2: Er zijn wel nieuwe tools, innovaties, maar op hoofdlijnen is er niet zo heel veel anders wat je moet doen.
0: Mooi.
2: Dat vind ik een geruststellende gedachte.
0: Ja, zeker. Erik, voor jou, wat neem je nog steeds wel heel erg mee uit de afgelopen jaren? Juist ook in deze rol als CEO.
1: Nou ja, uit de rol als CEO is natuurlijk bij een beveiligingsbedrijf is dat zorgen dat je zelf ook natuurlijk goed beveiligd bent. He, dat je natuurlijk practice what you preach, zeggen ze dat geloof ik in het Engels. Eating your own dog food is een andere. maar dat is denk ik heel erg belangrijk, vind ik. En de open transparantie naar klanten. Dus ik zeg altijd tegen de klanten, we doen de deuren open en je kan naar binnen kijken. En als je dat inderdaad bevalt, dan kunnen we dingen samen gaan doen. En ik wil ook nog even terugkomen wat Erik zei over het verleden. Toen ik in 95, 96 bezig was met informatiebeveiliging, zoals het toen heet. Al die dingen die we toen ook zagen, waren er fantastisch. Tools zoals Lovecrack en PVL Grab. Dat is allemaal van die tools die je kan gebruiken om Mensen laat zien hoe makkelijk het is om de wachtwoorden van een systeem af te halen om binnen te komen. En dan zie je nog steeds dat ook daar de eindgebruiker, daar hebben we het net ook al een beetje gehad, de opvoeding van eindgebruikers. Ik ben ook wel eens binnen geweest bij een bedrijf. Die vonden het lastig om elke week een nieuw password te verzinnen. Nou, toen de tijd was er nog een mooi tooltje. Het heet Printing Banners. Dus wat ze deden, hadden ze het wachtwoord van de week hadden ze op een banner geprint, zodat ze niet iedere keer een ander wachtwoord hoeven te verzinnen. Dan had iedereen hetzelfde wachtwoord. Maar ja, als je daar dus als externe binnenkomt lopen, dan kan je dus gelijk zien wat het wachtwoord is. Wat heel leuk is. Martine, dat kan je misschien ook doen hier op kantoor. Kijk eens naar alle yellow stickies op een bureau.
0: Ja.
1: Dat zit er op een computer vastgeplakt. Of draai ze een toetsenbord om. Ja. En mensen zijn het wachtwoord vergeten, want er moeten vaak wachtwoorden. Dus dat soort dingen, dat is eigenlijk nu nog steeds. En dan hebben we het meer over de awareness van gebruikers. Dat zal altijd een ding blijven. Dat zal altijd hetzelfde blijven. Dus ik ben het volledig met Erik eens. Dat het op hoofdlijn blijft hetzelfde. De technologie verandert, maar op hoofdlijn blijft het wel hetzelfde.
0: Ja. Jullie blijven natuurlijk wel continu ook doorontwikkelen. Ja. Zo hebben jullie afgelopen jaar ook iets nieuws gestart. De Taskforce Hybrid Shield. Ja. Die wel echt meteen indrukwekkend klinken. Hè? Ik zei het eigenlijk ook al tijdens de break. Het lijkt soms net alsof we in een soort detective zitten. Hè? Met al die terminologie. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje.
2: Het is ook echt wel impressive, vind ik. Ik vind het echt super gaaf. Wat het in essentie is, is dat wij samenwerken met een partner, NASA 420, die zich focust op fysieke beveiliging.
0: Ja.
2: En wij doen cybersecurity, dus wij kijken vooral naar bits en bytes. En NASA 420 focust zich, ik sla het even helemaal plat, hè, op de fysieke kant. En dat zijn ex-commando's. En wat we een propositie hebben, is dat we, en dit is voornamelijk gericht op organisaties in de kritieke infrastructuur. Dan moet je denken aan zorg, energie, water. Hè? Dus organisaties die te maken hebben met echt een andere dreiging. Waar daadwerkelijk het een realistische gedachte is dat er ooit vanuit Rusland een dreiging is waar bijvoorbeeld sabotage wordt gepleegd. Hè? Waar we als maatschappij heel erg veel last van kunnen hebben.
0: Ja.
2: En je ziet dat gebeuren in Polen, waar vanuit Rusland een aanval op het energienet is geweest. In Nederland gebeuren dat soort dingen ook. Dus wat we doen met die organisatie, en wat er belangrijk is, die Russen die doen niet alleen maar cyber, die doen whatever it takes.
0: Dat is het.
2: Dus wij doen met NASA ook whatever it takes. Dus wij kijken van buiten naar zo'n organisatie en we kijken zowel aan de cyberkant als aan de fysieke kant. Wat zouden de routes kunnen zijn die een aanvaller zou kunnen nemen, zowel fysiek als cyber, ooit gecombineerd, om een effect bij jou te bereiken? Bijvoorbeeld om de stroom uit te zetten of om binnen te komen en dingen te vernietigen, sabotage te plegen. Dat is echt gaaf en nieuw en leuk. Bestaat ook niet in deze vorm in de markt om holistisch ernaar te kijken. Overkoepelend in zijn geheel. Dat is super gaaf. En organisaties, kijk, heel veel organisaties hebben best wel bewust dat er allemaal informatie in de buitenwereld leeft.
0: Mm-hmm.
2: Maar als je vanuit een aanvallersblik kijkt, dan zie je andere dingen.
0: Ja.
2: Dus ik vergelijk dat dan vaak met als de politie bij je huis zou komen om even te inspecteren. Dan denk jij, nou ja, mijn deur is op slot en dit en dat. En de politie zegt, ja, maar er ligt daar een ladder. En ik zie daar een raam op het haakje. Als ik een inbreker ben, pak die ladder, binnen 3 seconden ben ik binnen.
0: Klopt.
2: Dat is hoe wij ook naar de organisaties kijken die we zo helpen. En dan breng je dingen boven water. Over energieleidingen, stroomleidingen, die kabels die ergens liggen. Die je gewoon op kan vragen in Nederland. Waar ligt dat? Waar organisaties zich niet altijd van bewust zijn. En die eerste stap, bewustzijn en inzicht in waar je zwakheden zitten. Dat is het opstapje naar, oké, wat moet ik dan gaan doen om daar weerbaar in te worden?
0: Ja, ja.
1: En ik denk ook dat het zo is dat wij niet gewend zijn in de afgelopen jaren om op een andere manier met onze informatie om te gaan. Het is pas van de laatste jaren dat we dreigingen hebben die we daarvoor totaal niet hebben gehad.
0: Of niet hebben gevoeld.
1: Hebben gevoeld.
0: Ja, het was er misschien wel, maar we hebben het niet gevoeld.
1: Ja. En dus met Hybrid Shield maken we die bewustzijn groter. Ja, dus zet niet alles online. Ook met allerlei instanties die allerlei informatie online zetten, zodat het makkelijker te gebruiken is. Denk ook even na van waarom doe je dat? Ja. Is dat wel nodig? Of is het ook mogelijk als mensen dat gaan aanvragen dat je het dan, zeg maar, beschikbaar maakt? En dat zijn allemaal dingen die moeten veranderen. En we hebben het inderdaad met Hybrid Shield gezien, wat er voor mogelijkheden zijn. En dat is toch wel een stuk bewustwording die we graag ook willen neerzetten. Zonder heel veel angst aan te jagen natuurlijk. En
2: klopt.
1: We werken met nieuwe commanders, met Special Forces samen.
2: Sorry, ja, ik moet dat
1: maakt niet
2: wel
1: uit.
2: Correct zijn.
1: Ja. Maar dat is en dat is een hele, hele interessante situatie die ontstaat als je dat gaat analyseren. En ja, ik noem het soms ook wel eens, we gaan nou ook de Mission Impossible film uitvoeren, maar dan echt.
0: Ja, ja, ja. Ja, luisteraars kunnen niet zien hoe je erbij kijkt. Maar je maakt het heel spannend nu in één keer. Ja, nee, maar ik snap wat je zegt. Ja. Nou, en ik kan me ook voorstellen dat het leerzaam is voor beide partijen. Zij leren van jullie en jullie leren ook weer van hun.
2: Ja, dat is overigens los van Hybrid Shield merk ik ook elke dag. Ik praat heel graag met klanten, omdat ik wil snappen. Waar zit jij mee? Waar maak je je zorgen over? Hoe werkt jouw organisatie?
0: Ja.
2: Een heel mooi voorbeeld. Dit is ook weer in ver verleden. Dat ik met de organisatie in Braat was. Het ging over spionage ook. En toen zei ik, nou dan zullen de ontwerpen van jullie systemen. Dat zal wel heel geheim zijn. En toen zei hij, nee, die systemen verkopen in China ook. Die kunnen ze uit elkaar halen. Dat is dweilen met de kraan open. Wat voor ons belangrijk is. Wij verdienen ons geld met onderhoud. Onze onderhoudsmanuals. Die bewaken me met ons leven. Dat was voor mij echt een soort, oké, wauw, wat een inzicht. Dit gebeurt me best wel vaak. Ik werk niet in die sectoren. En die klanten die snappen zichzelf. En wij kunnen die klant alleen maar beter helpen als wij hun ook beter snappen.
0: Ja, dus het gesprek met elkaar aangaan is hier dus echt super.
2: Ja, absoluut, absoluut.
0: We gaan zo meteen natuurlijk ook nog weer verder praten over de laatste ontwikkelingen. Wat er bij jullie natuurlijk ook allemaal speelt. Hoe jullie door blijven innoveren. Maar we blijven natuurlijk wel nog eventjes een beetje in die cyber, in die detective-achtige vibe. We gaan luisteren naar License to Kill van Gladys Knight.

0: Ja, License to Kill van Gladys Knight. Erik, begreep dat jij meteen een mooi linkje had eigenlijk wel, hè, met dit nummer.
1: Ja, wij vragen eigenlijk van onze klanten ook een License to Kill. En specifiek omdat we, wat ik al zei, we houden de infrastructuur van onze klanten in de gaten.
0: Ja.
1: En als er iets gebeurt wat niet in het snotje is, dan willen we daar in instantie de klant van te hoog stellen. Maar het liefst maken we afspraken met de klant, zodat wij zelf ook actie kunnen ondernemen. License to kill. Als er iemand inlogt, dan willen wij graag onder bepaalde omstandigheden al zelf systemen kunnen lokken, accounts kunnen lokken, weet je, MFA-codes uitzetten. Om die tijd te verkorten. Want als wij een klant gaan inlichten, die moet gaan zitten denken, wat ga ik doen?
0: Ja.
1: Alle tijd die voortschrijdt, kan een aanvaller documenten wegtrekken. Dus wij zijn eigenlijk heel hard bezig om met al onze klanten dat gesprek aan te gaan. Geef ons een license to kill.
0: Ja, mooi. Mooi. Ja. Past mooi hierbij ook.
1: Absoluut.
0: Weer. Ja. Als we kijken, hè, naar wat er nu allemaal speelt aan trends, aan innovaties. Dan kunnen we eentje echt niet noemen. Dat is wel echt AI.
1: Zeker.
0: Iedereen is daar nu mee bezig. Dat ontwikkelt zich ook continu. Is te gek, maar zitten natuurlijk ook meteen weer gevaren bij. Hoe kijken jullie daarnaar? Wat is belangrijk als organisatie, als ondernemer, om op te letten als je met AI werkt?
1: Belangrijk iets is dat als je het niet in de klauwen houdt en mensen hun gang laat gaan, dat ze van die tools gebruik maken. En dat wil je misschien, alleen dan niet de tools die je zelf wil. Dus als jij van ChatGPT gebruik maakt, nou, laatst heeft gemeente Eindhoven daar onderzoek naar gedaan, hè, en dan blijkt dat medewerkers echt met de beste wil van de wereld, met goede intenties, maar wel allemaal persoonsgegevens van hun Eindhovense burgers, ja, in ChatGPT stoppen, dat wil je niet. Dus het is belangrijk om in de cloud te houden en te zorgen. Neem maatregelen zodat mensen wel hun werk kunnen doen. Hè. Ga met de stroom mee. Maar dat op een manier kunnen doen dat jij snapt waar die informatie terecht komt. Dus in instanties die je zelf onder controle hebt. Dat moet je eigenlijk een beetje bijbuigen. Geef mensen guardrails, net zoals AI guardrails heeft, zodat ze hun werk kunnen doen op een manier die veilig is.
0: Maar moet je dan gaan werken met een betaalde versie die je zelf aanbiedt als organisatie? Hoe ga je dat doen?
1: Nee, dat kan. Je hebt natuurlijk licenties voor dingen als Copilot en zo. Hè. En, maar het is in ieder geval belangrijk om te zorgen dat je en weet waar willen we dat mensen mee werken. Maar ook als het niet betaald is zelf, dan kan je ook nog manieren vinden om, daar zijn ook tools voor, om te zorgen dat die persoonsgegevens niet geüpload worden. Dat die eruit gefilterd worden.
0: Ja.
1: Dus dat je eigenlijk op een veilige manier het kan doen. En dat kan gewoon. Als je een offerte maakt, hoeft daar natuurlijk geen klantnaam in te zitten. Je kan gewoon de offertetekst kan wel. En de persoonsgegevens eruit. En die plak je er later weer in, bij wijze van spreken. Maar even heel simpel plat te slaan.
0: Ja. Ja.
2: En wat de ontwikkeling ook is. En op 24 maart doen we een lunch and learn.
0: Ja.
2: Specifiek over dit onderwerp. Waarbij we ook zelf AI weer gebruiken. Stel dat mensen dus met AI gebruik van AI gebruik maken en allerlei dingen naar AI toesturen waarvan denken, nou, dat moet eigenlijk helemaal niet. Dat dan daarachter gelijk ook een AI engine zit, die dan ook specifiek op dat terrein de eindgebruiker voorstelt om bepaalde cursussen te doen of een bepaalde video of bepaalde training te volgen. En dat is iets wat we dan op 24 maart ook laten zien. Dat is een samenwerking met SentinelOne en KnowBefore. En dat vond ik ook zo'n prachtige oplossing om dat te doen. En AI aan de andere kant is natuurlijk ook een tool voor hackers. Fantastisch.
0: Klopt.
2: Op het moment dat er een groot bedrijf is, zegt van joh, je moet je machines patchen, want dit is deze vulnerability, dan gebruiken ze AI om gelijk de hele wereld af te scannen. Waar zit dat? Dus je hebt eigenlijk niet meer de tijd om te gaan patchen.
0: Nee.
2: Nou, en dat is ook allemaal wat AI heeft. Naast het feit dat hoe we AI gebruiken, hoe we AI als gebruikers inzetten, maar dat AI natuurlijk ook aan de andere kant wordt gebruikt om te kijken waar zitten de zwakheden, welke bedrijven kunnen we gaan hacken. Dus een inventarisatie maken en daar uiteindelijk verder op doorgaan.
1: Of, en dat is wat meer in your face, hè, dat is ook waar we onze klanten over moeten informeren. Dat zijn, want die scans, daar kan je weinig tegen doen. Dan moet je zelf sneller patchen, of je IT-leverancier moet sneller patchen.
2: Ja,
1: wat ook gebeurt is dat een truc zo oud als de weg naar Rome is, dat noemen we CFO-fraude. Dat ken je ongetwijfeld. Hè? Dus dat er uit naam van een financieel directeur naar een medewerker wordt gemaild of wat dan ook.
0: Ja.
1: Daar is eigenlijk al iets van 2,5, 3 jaar is daar aan de gang dat de aanvallers dat niet alleen maar via mail doen, maar ook via Teams en dan niet alleen met berichtjes, maar ook met de stem van de CFO en het gezicht van de CFO. En daar zijn toch nog heel veel organisaties zich niet van bewust. En impliciet, wat er aan de grondslag ligt waardoor het fout gaat, is dat mensen de aanname doen. Oh, het ziet eruit als de CFO. Het klinkt als de CFO. Het zal de CFO wel zijn. En je moet mensen bijbrengen. Ja, we leven 2026. Dat is niet meer zo.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat je dat soort vragen krijgt, kan je niet meer de aanname doen. Het klinkt zo. Het ziet er zo uit. Het is goed. Ik moet even verifiëren bij de CFO. Ook al was hij het echt, zeg maar.
0: Ja. Dat. Ja.
2: Ja,
0: stuk bewustzijn eigenlijk continu ook weer hier, hè?
1: Ja.
0: Ja. Dat is zo belangrijk. Niet klakkeloos gewoon maar het aannemen. Maar gewoon, hey, wacht eventjes. Ja. Ik heb rekening te houden met
1: dus
0: het.
1: Dus ook weer daar. Geef je medewerkers niet de schuld als ze die fout maken. Maar zorg dat ze op tijd getraind worden. Zorg dat ze snappen waar ze mee te maken hebben. Hoe de wereld in 2026 eruit ziet. En dan kijk, als je dan nog moedwillig dingen fout doet, is een ander verhaal. Maar als je mensen ongetraind eigenlijk nu het Wilde Westen in gooit. En voor de leeuwen gooit. Ja, kan je ze niet kwalijk nemen dat ze die fouten maken. Ja.
2: Nee, want ik denk ook dat je AI is natuurlijk ook aan de andere kant een fantastisch tool om te gebruiken. He, dat mensen daar heel veel lol van hebben. En ook heel veel profijt van hebben. Als je dingen wil gaan ontwikkelen. Als je wil gaan programmeren. AI fantastisch. Of je nou scholieren hebt die een stuk moeten schrijven, daar gebruiken ze ook AI voor om daarmee te helpen. Of dat wel of niet toegestaan is, dat is wat anders. Ja, maar je moet AI wel kunnen gebruiken. En ja, bij ons intern wordt AI ook wel eens gebruikt om een mooi filmpje te maken van de CEO. Hè,
1: bijvoorbeeld, ja. Dingen, ja. Nou, en inderdaad aan de innovatiekant zijn wij ook echt actief bezig op dit moment om te kijken welke zaken we natuurlijk structureel, los van dat mensen AI kunnen gebruiken voor hun eigen werk, willen we ook ons werk nog verder automatiseren natuurlijk, zodat de slimme mensen die we hebben met slimme dingen bezig kunnen zijn.
0: Ja, ja. Ja. Een ander iets, hè, naast AI is toch wel heel erg die cloud. En zeker afgelopen jaar is dat nog meer te sprake gekomen. Hè. De perikelen die natuurlijk ook spelen met Amerika. Ja. Bedrijven die zich zorgen gaan maken. Wacht eens eventjes. Is die cloud die ik eigenlijk wel heb, is dat überhaupt wel veilig? Hè, als er ellende ontstaat. Ja. Krijgen jullie dat soort vragen ook?
1: Ja, ook wel. En zeker. Kijk, dit heeft al eerder gespeeld. Hè. We hebben discussies gehad rondom Huawei. De Chinese apparatuur. Dat was niet per se cloud, maar wel Chinese apparatuur. We hebben discussies gehad rondom Kaspersky. Russische software. En dat is eigenlijk, dat zit in dezelfde lijn. Dus het gaat erom, wat zijn de risico's voor mij als organisatie als ik gebruik maak van software of clouddienstverlening uit een andere jurisdictie, Amerika, China, Rusland. Wat zijn de risico's? Dus daar helpen we ons klant graag bij. Dan gaan we ook het gesprek aan. Want het is natuurlijk nu, je ziet dat dat een maatschappelijke discussie is.
0: Klopt.
1: En klanten vragen zich dat ook af. Maar ik vind ook dat moet je risicogebaseerd benaderen. Wat zijn de risico's dat er uitval is waar ik geen controle over heb? En wat kan ik er even van maatregelen? Wat zijn de risico's van eventueel het uitlekken van persoonsgegevens? Weet je wel, de discussie rondom DigiD. Maar dan moet je als organisatie ook op het hoogste niveau moet je kijken naar de risico's. En dat is een ingewikkelde discussie natuurlijk. Want het is een bewegend onderwerp. Ja. Je weet niet waar het toe gaat.
0: Nee.
1: Ja. Maar het is zeker een discussie en ik ga daar heel graag ook met al onze klanten het gesprek over aan. Dat doe ik ook om te snappen, waar zitten jullie? Waar zitten jullie met je denken? Wat is het belang van jullie eigen organisatie? Zodat wij gewoon daar in mee kunnen bewegen als nodig is.
0: Ja. Ja. Erik, wat is nog meer wel echt een cruciaal onderwerp wat veel aan bod komt of wat we nog veel meer gaan zien, zeg maar?
2: Nou, ik denk zeker qua technologie dat daar ongelooflijk veel verandert. En dat doen wij ook. Hè. We hebben net onze Innovation Day gehad. En dan zien we dat er zo verschrikkelijk veel technologie ook beschikbaar komt. Allerlei mensen die allerlei dingen doen. Ik heb net één voorbeeld genoemd, maar zijn er nog veel meer. En dus dat houden wij ook in de gaten. En te kijken hoe kunnen we mensen helpen, welke technologie. En dat geldt ook een beetje in de soevereiniteitsgedachte. Is het allemaal technologie die we dan vanuit Amerika moeten gaan gebruiken? Of is er ook Europese technologie die we kunnen gebruiken voor onze klanten? Dus dat doen we ook. Daar zijn we ook heel druk mee bezig. En ik denk wat jij ook zegt, Erik, die afweging maken van wat is nou de risico voor jouw bedrijf om soeverein uit te gaan acteren is belangrijk. Dus ik denk dat er veel speelt en dat zeker ook op het gebied van identity, hè, dus als persoon, hoe kunnen we daar meer tools voor bedenken om ze te helpen en bedrijven veiliger te houden, dat is denk ik toch wel heel erg belangrijk. En als we kijken naar de analyse die we zelf doen vanuit ons eigen operating center, wat we daar voorbij zien komen, hè, daar spelen we ook op in om te zeggen, nou, let op, dit zijn de belangrijke dingen die we zien. En dan proberen we dat, dan maken we dat uiteraard niet proberen, maar dan maken we het anoniem om te kijken van hier zijn de dingen die wij zien gebeuren in onze omgeving. Van die 38.000 incidenten die we hebben, zijn dit de belangrijkste dingen die daaruit naar voren komen. Let op, dit moet je doen. En de ontwikkeling zelf qua technologie gaat vreselijk hard. En dat is best wel een job om dat bij te houden.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen, hè, juist dat voor bedrijven dit ook juist zo'n enorme uitdaging is. Aan de ene kant wil je aan veiligheid werken. Hmm. Maar je hebt soms ook een risico te nemen. Wil je nieuwe stappen zetten, zeg maar.
1: 100%.
0: Daar die balans, zeg maar, tussen vinden. Dat is voor heel veel bedrijven natuurlijk ook vaak heel ingewikkeld.
2: Ja, wat we vaak ook zien is dat er heel veel, een aantal CISO's die we gesproken hebben van grote bedrijven, die krijgen soms in de maand meer dan 200 e-mails van allerlei bedrijven die allerlei fantastische technologie hebben.
0: Ja.
2: En die zeggen, ja, wat moet ik doen?
0: Dat is het.
2: Wat is het? Wat moet ik doen? Nou, en daar zijn, dat doen wij. wij maken de selectie. Dus als mensen zeggen van nou, wij hebben dat probleem. En dan kunnen wij bedrijven helpen. Van nou, weet je, wij hebben dit gezien. Wij hebben die analyse al gemaakt. Wij denken dat dit soort technologie, dit soort oplossingen, dit soort strategieën van belang zijn voor jouw organisatie. En door de bomen het bos weer zien. Dat is eigenlijk hetgeen wat we in Security Land is nu heel erg belangrijk. Omdat er zoveel oplossingen zijn. Hoe ga je door de bomen het bos weer zien?
0: Ja, ja, eigenlijk begonnen we daar ook een beetje mee. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Erik, hè? Dus eigenlijk back to basic. Wat heb ik als organisatie echt nodig?
1: Kijk, stel je hebt een pand en je wilt brandveilig maken. Dan moet je niet zomaar dingen gaan doen. Dus begin met, oké, ik zou eerst zeggen, schrijf het telefoonnummer van de brandweer op. Als je er nooit, dus het echt stap 1 is, als je net met security begint of daar serieus over nagedenken, schrijf het alarmnummer op van de Sorion en bel ons als er iets is. Ik hoop dat het je nooit overkomt. Maar daarna moet je inzicht gaan krijgen in hoe het met de veiligheid zit. En dan moet je dus maatregelen gaan nemen. Dus als je echt aan het begin staat, heb je hulp nodig om het inzicht te krijgen.
0: Ja, ja, helder. Komen we bij de laatste businessvraag.
2: Oké.
0: Zijn we er klaar voor?
1: Zeker.
2: Wel.
0: Dan gaan we.
3: Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als...
0: Nou.
1: Als onze klant zijn ding kan doen zonder over security na te denken.
2: Ik zat gelijk aan een heleboel dingen te denken. Maar ik geloof dat er ook bedrijfsdoelstellingen daar doorheen lopen. Nee, maar ik zou tevreden zijn als wij ook met elkaar, waar ik ook in het begin van de uitzending ook zit, dat zeg van ja, we zien dat het een probleem is, maar we zien ook dat daar oplossingen op zijn en dat er dus inderdaad hoop is om alles op te lossen. Daar zou ik heel erg tevreden zijn als iedereen dat ziet.
0: Ja, dus niet alleen maar angst zaaien,
2: exact.
0: Maar er zijn echt oplossingen.
2: Absoluut.
0: Ja. Lijkt me een mooie om mee af te sluiten. Erik, ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor jullie komst, ook voor jullie visie. Ik vind het mooi om te horen met hoeveel passie en gedrevenheid jullie over jullie vak praten. Ook met zoveel plezier. Ik zou zeggen, hou dat lekker vast.
1: Dank je.
0: Want het is enorm aanstekelijk. En willen mensen natuurlijk meer over jullie weten, dan kunnen ze uiteraard contact met jullie opnemen. Enorm bedankt.
2: Dank je wel, Martine.
1: Dank je.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk...

0: super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
6: De klok tikt richting 2030. Nederland heeft de ambitie om dan 55% van alle verpakkingen te recyclen. Maar de werkelijkheid is anders. Traditionele recycling loopt tegen haar grenzen aan en de prestaties blijven achter. En om de circulaire ambities dus echt te gaan halen, moeten we op een radicaal andere manier naar ons afval gaan kijken. Hoe lossen we dit op is natuurlijk de grote vraag van vandaag. Er is in ieder geval licht aan de horizon. Vandaag bij mij in de studio Stefan Brouwer, Managing Director Nederland, en Fabian van Rooyen, Operations Manager, beide bij UBQ Materials. Ik hoor je denken. Nou, we gaan zo meteen daar van alles over horen. Want hun fabriek in Berg op Zoom, daar zetten zij restafval waar reguliere recycling stopt om in hoogwaardige en duurzame grondstof. Met andere woorden, dit is een oplossing.
5: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
6: Goedemorgen, van harte welkom Stefan en Fabian. Ik wil nou niet zo zeggen van nou, de wereld is geweldig. Dat was niet mijn boodschap. Maar feit is dat we wel weten, en dat was bij beton ook het geval, het was eerst heel moeilijk om te recyclen. En dan komt er ooit één speler die weet dan eigenlijk daar een oplossing in te verzinnen. En je kan wel zeggen dat hetgene wat jullie doen, dat daar een onderdeel van is, toch? Van die recyclestroom.
7: Ja, zeker. UBQ Materials inderdaad in Nederland, die kan huishoudelijk afval omzetten in een nieuwe grondstof. Waarbij we dus...
6: Dus het maakt niet uit, pimpers, luiers, alles.
7: Alles kan
6: erheen.
7: Het is een gemengde stroom, huishoudelijk afval, waarbij 80% organisch is en 20% hard to recycle plastics. Wat we normaal gesproken verbranden, kunnen wij omzetten in een nieuwe grondstof waar we weer gewoon bruikbare producten van kunnen maken.
6: Dus het maakt echt, ik bedoel, dit is best wel bijzonder.
7: Zeker, zeker.
6: Ik heb overigens gezien wat er dan als restproduct uitkomt. Dat zijn korrels, hè?
7: Ja, dat zijn korrels inderdaad. En die korrels kun je dan weer mengen met plasticen om je plastic product weer te kunnen maken.
6: En toen ben ik even verder gaan graven, uiteraard. Het gaat toch om even om weer te geven van wat het dan allemaal is, hè? Jullie leveren aan Mercedes-Benz materiaal voor diverse niet gestructureerde onderdelen in de voertuigen.
7: Klopt. Daar leveren we inderdaad aan de fabrikant van die onderdelen. Daar leveren wij onze grondstoffen aan. En die verwerken dat in die onderdelen in de Mercedes-Benz.
6: Als je een dienblad oppakt bij McDonald's, dan heb je een dienblad vast waarin materialen zitten van jullie fabriek?
7: Ja, klopt. Wel in Latijns-Amerika, niet in Nederland, omdat we nog geen foodcrate hebben. Maar in Latijns-Amerika mag dat omdat we de neerfoodcrate hebben.
6: En dat geldt ook voor PepsiCo, want daar hebben die ook materialen verwerkt in logistieke kratten en displays?
7: Klopt, dat zijn inderdaad de kratten waar we in zitten.
6: En dan de bouw en logistiek, want het dient als vervanger van hard plastic in panelen, buizen, transportpallets en opbergboxen.
7: Ja, en sterker nog, ook nog in bitumen daken en PVC-vloeren.
6: Dus eigenlijk zijn we nu klaar met dit programma. Nee, maar dit geeft wel weer wat het allemaal teweeg brengt. Even over het bedrijf. Jullie komen oorspronkelijk uit Israël?
8: De pilot plant is bedacht is eerst gezet in Israël. Ik denk dat we in 2012, 2011 ongeveer daar met het idee zijn begonnen. Toen waren wij er overigens nog niet. Dus iets van een tiental jaar hebben ontwikkeld en dan hebben we gezocht naar de eerste productiesite.
6: Ja. Fabian, jij bent operations manager.
8: Ja.
6: Dus jij houdt de hele fabriek draaiende.
8: Daar kunnen we wel zeggen. Samen met mijn geweldige operators uiteraard. Dat doe ik niet alleen.
6: Met hoeveel zijn jullie?
8: Nu zijn wij op site met een kleine 50-tal uit mijn hoofd. Als ik mij vergis, dan moet ik mij corrigeren. En daarmee houden we de tent draaiende. Maar dat is... Dat is ook met alles erom natuurlijk. Ja.
6: En Stefan, jij bent de Managing Director in Nederland. Hoe lang ben jij betrokken bij UBQ?
7: Ik ben 2 jaar geleden gevraagd om bij UBQ te komen. Toen op dat moment onze fabriek draaiende was, was er ook iemand nodig om te helpen om om de entiteit op te zetten. Maar ook om het product kenbaar te maken in Nederland en in Europa. En sindsdien ben ik betrokken bij dit geweldige project.
6: En dat brengt ons ook een beetje bij de geschiedenis, het verleden. Want ja, dan ga je beginnen. Wat is je achtergrond bijvoorbeeld? Want ja, dat is toch een behoorlijke vraag die daar gesteld is aan jou.
7: Ja, ik heb eigenlijk een finance achtergrond. Dus ik ben accountant van origine. Ik ben ook ingerold in deze rol als controller. Maar na een half jaar bezig te zijn geweest en de ruimte te hebben gekregen om mezelf te ontwikkelen en te laten zien, hebben ze me ook gevraagd om de managing director rol op te pakken.
6: En dat betekent dat je veel netwerkuitbreidingen hebt moeten doorstaan.
7: Ja,
6: nog mee bezig bent waarschijnlijk ook, ja, wellicht.
7: Heel hard mee bezig nog inderdaad. Inderdaad, netwerken in de markt. Netwerken met overheid. Regelgeving in de gaten houden. Wat gaat de regelgeving doen? Hoe passen wij daartussen? En ja, waar kan UBQ een voordeel brengen voor klanten en regelgeving?
6: Beetje de inhoudssamenvatting van dit programma voor het komende uur. Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Dan is die fabriek, die wordt in Nederland neergezet. Hoe ver waren ze voordat ze naar Nederland kwamen, UBQ?
7: Het product was volledig designed en ontwikkeld. Eigenlijk hadden we destijds al een product dat de markt op kon. We hadden ook al die grote klanten die met ons samenwerkten.
6: Dus die bijvoorbeeld die McDonald's die we net benoemden.
7: Ja, die hadden we toen
6: al als klant.
7: Exact, die hadden we toen al als klant. En dus we hadden een product om op commerciële schaal te gaan verkopen. En dat vergde dus ook een grote fabriek, omdat we zagen dat er een grote markt voor was. En dus ook gelijk volume wilden maken. En daarom ook voor Nederland gekozen.
6: En Berg op Zoom, was dat nog een bepaalde speciale reden om daar te gaan
7: vestigen? Zeker. Nederland wereldwijd is heel erg bezig met sustainability. Dus de environment voor een bedrijf zoals wij is heel erg goed. Vervolgens Berg op Zoom gekozen. Enerzijds voor de stroomaansluiting destijds. Hè, want er was niet zo heel veel stroom beschikbaar meer in Nederland. Maar ook de ligging van Berg op Zoom is ideaal. Je zit rondom de grenzen. België, Duitsland, Frankrijk. Maar Nederland kun je ook heel makkelijk bedienen vanuit Berg op Zoom.
6: Precies. De capaciteit van de fabriek. Fabian, daar kan jij denk ik veel meer over vertellen.
8: Ja,
6: wat is dat dan precies?
8: Wat is de capaciteit?
6: Ja.
8: Wij kunnen 80.000 ton van die tablets maken. Dan maken we uit een iets van 120.000 ton afval. Afhankelijk van de kwaliteit dat we binnenkrijgen. Dat is de capaciteit. Ja.
6: En als je dat zou moeten vertalen naar 120.000 ton afval, hoeveel is dat voor? Is dat een grote stad aan afval op jaarbasis? Dat is een moeilijke vraag, denk ik.
8: Dat is Utrecht volgens mij.
7: Nee, Tilburg.
6: Tilburg. Ja. Maar dit maakt het wel even heel tastbaar. Ja. Dus een stad als Tilburg, daar ontginnen jullie eigenlijk al het huishoudelijk afval van. En daar. Precies. Dus eigenlijk als elke stad, Tilburg heeft iets meer dan 220.000 inwoners, zeg ik even in mijn hoofd.
7: Ja.
6: Dat betekent dat als je dat bij elke stad zo'n fabriek er neerzet.
8: Ja.
6: Wauw.
8: Dus we hebben er veel meer nodig.
6: Is dat ook een beetje de toekomstvisie uiteindelijk?
7: Zeker. Uiteindelijk is de visie om deze fabriek uit te verkopen. En op het moment dat dat gebeurd is, dan te expanderen met nieuwe fabrieken. Het is een modulaire fabriek, dus we kunnen zo opschalen wanneer dat nodig is. En hoeveel dat nodig is.
6: Dan nog tot slot, eventjes ook voor de geschiedenis. Jullie hebben daar wel wat subsidie uit ontvangen, uit de Europese pot om dit te realiseren. Hoe was dat traject?
7: Ja, we hebben één subsidie ontvangen uit de JTF. Deze subsidie is bedoeld voor voornamelijk investeringen in CAPEX.
6: Ja, de Just Transition Fund.
7: Klopt. Ja. En dat is ook de enige subsidie die wij feitelijk hebben krijgen. Maar die is inderdaad voor wat CAPEX en voor wat ontwikkeling in product. We zijn ons product namelijk nog aan het doorontwikkelen. Misschien komen we daar straks verder even op. Maar daar is die eigenlijk voor bedoeld.
6: En dan gaan we terug naar Nederland. Want de klok tikt richting 2030. Daar begon ik de uitzending mee. Nederland heeft de ambitie om 55% van alle verpakkingen te recyclen. Wat is de werkelijkheid op dit moment? Is er iets over bekend?
7: Zeker.
6: Bij jullie?
7: Zeker. Op dit moment wordt er 49% gerecycled.
6: Dat gaat best goed toch?
7: Van de packaging. Dat gaat goed. Alleen als we vooruitkijken, en de PBL heeft dat ook berekend, komen we niet aan die 55% met de huidige technologie
6: PBL?
7: Die we hebben. PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving.
6: Precies. Even voor de duidelijkheid ook.
7: Ja, dankjewel. Ja. Dus die heeft berekend dat wij op die 55% niet kunnen halen in 2030 met de huidige technologieën die we hebben. En waarom is dat? Omdat we veel plastic zien dat vervuild is met etensresten. En of multilayered is. Dus dat betekent verschillende soorten plastic op elkaar. Nou, die kunnen we heel lastig recyclen of het wordt heel duur. Wij kunnen dat verwerken in onze fabriek. Bij ons hoeft dat niet gesorteerd te worden. Bij ons mag dat vervuild zijn met etensresten. Dat is organisch, dat kunnen wij gebruiken. En wij kunnen daarmee de recycling rate met 5% ophogen.
6: En kun je ons meenemen naar de fabriek? Wat gebeurt daar dan? Dus je hebt plastic bakjes, daar zitten nog etensresten in. Dan zou je denken van, nou, dat wordt gewassen. Misschien werkt het heel anders. Hoe werkt dat dan?
8: Dus het afval dat wij binnenkrijgen is al vaak opgehaald en toch een klein beetje behandeld. Wij zijn een relatief kleine speler. Als je Tilburg vergelijkt met heel Nederland en alle afval in heel Nederland, dan gebeurt er best al veel. Dus de huidige stromen die wij nu meestal nemen, zijn stromen die voorbereid worden voor verbrandingsovens. Die zijn al iets behandeld. Dus als je bij ons zou binnenkomen, we hebben een hele grote hal, daar ligt een hele hoop afval. Die ziet er relatief fijn uit. Het wordt met een kraan in het proces geladen. En wij hebben twee hoofdprocessen. Een sorteerproces en een conversieproces. En in het sorteerproces worden er nog steentjes uitgehaald, nog glas uitgehaald, nog wat metalen. En in het conversieproces, that's where the magic happens. Daar zit onze technologie die zo baanbrekend is om die tablet te maken.
4: En dat ga je natuurlijk niet uitleggen wat dat dan precies is. Maar is dat een chemische bewerking? Is dat een... waar zit dan toch een beetje het geheim?
8: Wij hebben een reactor. Een reactor is een heel mooi containerwoord.
4: Ja, dan denk ik aan een kernreactor.
8: Ja, dat is het zeker niet natuurlijk. Maar er gebeuren voornamelijk zowel chemische, fysische als mechanische reacties tegelijkertijd. En daarom is onze reactortechnologie ook zo geniaal bedacht in de tijd. Dit bedenkt er niet zomaar even op een week in een universiteit. Je hebt zoveel overlappende discipline nodig om dit voor elkaar te krijgen en te bedenken. En dat is het mooie aan onze reactor.
4: En dat is het bijzondere. Ja. En hoe lang is daar aan gewerkt?
8: Ik geloof dat ze iets van een tweetal jaren gaat echt in een universiteit, dus echt in een labo bij wijze van spreken, en dan iets van een kleine 10 jaar nodig hebben gehad om van labschaal naar een pilootschaal te gaan, dat goed uit te werken, kinderziektes eruit te krijgen. En dan de laatste 4 jaar is meer aan ons.
4: Ja, en inderdaad, en bij jullie is dan die fabriek is nu in Nederland neergezet. En is dat de fabriek met de grootste capaciteit binnen jullie UBQ groep?
7: Ja, sterker nog, het is de enige fabriek binnen de UBQ groep. We zijn dus van lab zijn we naar een pilot gegaan, zijn we naar een grote fabriek gegaan. En dat is de grote fabriek in Bergen op Zoom. Overigens zijn wij de enige ter wereld die dit kunnen maken. Dus wij zijn ook de enige fabriek ter wereld die dit
4: is. Is het ook de enige oplossing om reststromen kunststof te verwerken?
7: In onze hoedanigheid wel. Dus de vervuilde plastic soorten en de multilayered plastic soorten, ja. Zijn wij de enige die dit kunnen omzetten tezamen met organische afval. En dat is wel een hele belangrijk element dat wij toe moeten voegen. Want wij hanteren ook 80% minimaal organisch afval. Wat uniek is.
4: Was dat dan een specifieke vraag uit de markt? Of is dat gewoon tijdens dat onderzoek ontstaan? Weten jullie dat?
7: Nee, dit is eigenlijk gewoon uit het onderzoek ontstaan. Er is geen vraag geweest in de markt. Het idee is eigenlijk ontstaan door de hoeveelheid afval die we creëren met z'n allen. En dus nu verbranden of in het buitenland.
4: Ja, analyseren wat ermee gebeurt.
7: Precies, ja. Precies. En onze uitvinder die wilde daar iets mee. En die is tot dit gekomen. Overigens wil ik nog heel even terugpakken op, je zei multilayered plastic of vervuild plastic moet gewassen worden. Wij gebruiken in onze fabriek 0,0 water. Dus wij wassen het niet. Oh. We hoeven het niet te wassen omdat wij het organische spul kunnen gebruiken.
4: Precies, want het organische spul is wat daar in die kleine structuren zit.
7: Ja.
4: Is dit overigens vergelijkbaar wat er uiteindelijk als restproduct uitkomt? Dat zie je ook hoe Lego gemaakt wordt. Zijn ook allemaal van die kleine plastic blokjes. Is dat vergelijkbaar?
7: Nee. In die zin is onze grondstof die we maken zijn tablets. En die meng je op in plasticen. En dan krijg je de kleine plastic korrels zoals we die kennen in de plastic industrie. En daar is het eigenlijk mee vergelijkbaar. En die gebruik je dan weer in een spuitgietmachine om een Lego-blokje bijvoorbeeld te maken.
4: Zometeen gaan we dit programma uiteraard in op de feiten en de cijfers. Ook de doelstellingen. Hoe moeten die bereikt worden? Wat kan jullie rol daarbij zijn in Let's Go Business?

0: Multicolor. Multicolor, Sammy in New Business Radio's Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag in de studio Stefan Brouwer, Managing Director Nederland, en Fabian van Rooyen, Operations Manager bij UBQ Materials. En ja, jullie hebben fabrieken Bergen op Zoom, hebben we dit al eventjes over gehad. En draagt allemaal bij aan de doelstelling. Uiteindelijk 55% van alle verpakkingen te recyclen in 2030. En de rest, afvalstromen, kunststof, kunnen jullie dus verwerken. Straks komen we op die doelstellingen die er allemaal zijn. Maar we gaan ook natuurlijk van fabriek naar de markt. Moment dat die eerste batch van de band rolde, Fabian.
2: Het moment van de eerste batch had wel wat voet in de aarde. Ikzelf ben in UBQ in 2021 begonnen. Hebben we een jaar nodig gehad om te bouwen. En een jaar nodig gehad om die bouw ook effectief in bedrijf te nemen. En in 2023, net voor de kerst. Net voor de kerst. Eerste product eruit. Maar dat was toch een uitdaging.
0: Zat er iemand op het product te wachten op dat moment al? Waren er al contacten gesloten?
2: Ja, maar op dat moment werden die nog geleverd vanuit de pilot plant. Die draait natuurlijk daar. Dus die geeft ook natuurlijk een volume. Maar ons volume was 10 keer groter. Dus daar zitten toch wel wat grote spelers op te wachten. Maar de eerste keer dat het product uitkwam, kwamen wij erachter dat het afval in heel de wereld niet exact hetzelfde is. Wij zijn naar die pilotplant geweest, alles te gaan leren. Hoe werkt die reactor? Want ik zei er straks al, het is best ingewikkeld dat al die processen tegelijkertijd gebeuren in één reactor. Dus wij gooien er afval in met de know-how vanuit de pilotplant en het werkt niet. Het werkte gewoon niet. Die reactor die draaide gewoon vast. Spreken. En maar blijkt nu, afval is niet overal in de wereld hetzelfde. Wij hebben hier in Nederland, in België overigens ook, PMD-scheiding. En dat doen ze in buiten Europa doen ze dat gewoon niet.
0: En wat is dat?
2: PMD-scheiding. Dus de plastic, metaal en de drankkartonnen, die halen wij apart. En wij doen nu eenmaal huishoudafval, ongerecycleerd huishoudafval. Daar is heel veel shit in, om het dan maar zo te zeggen. Zo komt het ook echt aan, ook al is het een klein beetje geschredderd vaak voor ons. Maar er zit zoveel organisch in en zoveel plastic dat niemand iets mee kan. Gewoon allemaal door elkaar. Dat je van tevoren niet direct altijd weet wat je krijgt. En als je dat gewoon in die reactor gooide, dat was helemaal anders dan in die pilotplant. Want in die pilotplant gooiden mensen heel veel plastic in hun huisafval weg. Dat doet Nederland net iets beter. Maar daarom moesten wij naar andere stromen gaan zoeken. Wij hebben organische stromen met een klein beetje plastic in. En wij hebben plastic, heel vervuilde plastic stromen mee. Met bloed in, met sap erin, zeg maar. Als iemand weer iets wat een ander bedrijf zou moeten wassen. Wij hoeven niet te wassen in ons sorteerproces. Dat is ook een van de mooie technologieën waar wij ons in onderscheiden. Omdat wij het gewoon allemaal kunnen gebruiken in die reactor.
0: Het gaat heel ver om nu precies over dat proces, op dat proces in te gaan. Maar want je zegt ook van plastic. Ja, plastic kan van alles zijn. Er kunnen inderdaad menselijke resten in zitten.
2: Ja, zeker.
0: Nou, bacteriën enzovoort enzovoort. Hoe worden die gekild? Is dat natuurlijk nogal een relevante?
2: Er zit één stap in ons sorteerproces. En dat is een droogstap die tot een bepaalde temperatuur gaat. Die is ook wel best belangrijk. Die gaat sowieso niet alles killen. Maar onze reactor is daarin het belangrijkste. Daar gebeuren genoeg processen dat alles sterft.
0: Dan weet je zeker dat.
2: Ja, 100% zeker. Daar doen wij ook externe testen op. Zodat iemand anders ons kan bevestigen dat wij nog steeds goed bezig zijn.
0: Maar toen heb je dus je hebt eigenlijk andere afvalstroom weten te vinden. Waardoor er genoeg aanvoermateriaal is. En betekent dat je de helft van Nederland leegtrekt wat betreft dit soort reststromen? Of kan je daar iets over zeggen hoeveel dat is?
2: Nee, zeker niet. Een stad als Tilburg alleen al was meer dan voldoende geweest. Ja. Er is meer dan genoeg afval. Ik denk dat deze ene plant is nog steeds een druppel op een hete plaat.
3: Ja, en daarbij is het natuurlijk het afval wat we verbranden nu, vandaag de dag. Dus wij voorkomen in principe de verbranding. En dat afval gebruiken we. Dus wij benadelen geen recyclers. We benadelen geen bedrijven die daar ook iets mee willen doen. Want dan onze filosofie is, pak eerst de materialen eruit die je kan recyclen. Economisch gezien. En vervolgens komen wij. En met de rest afval wat zij niet kunnen gebruiken. Dat willen wij graag hebben. Ja. Dat kunnen wij processen.
0: Het product wat eruit komt. Is dat ook weer herbruikbaar om bijvoorbeeld voedingsmiddelen mee te verpakken?
2: Wij hebben nu geen food grade. Dat willen we ook bewust nu nog niet doen, denk ik. Eerst willen we andere markten aanboren, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, en hoe gaat dat? Het aanboren van nieuwe markten? Dat is natuurlijk eigenlijk waar we een beetje aan beland zijn.
3: Zeker. Nou, dat is een hele weg. Wat we ze hebben gezien is, sinds dat wij de fabriek operationeel hebben gezet, is er een hoop gebeurd in Nederland. Enerzijds waren de plasticprijzen tot aan de bodem gezakt. Nou, wij kunnen een prijs bieden die op dat moment gelijk was aan een plastic virgin plastic prijs.
0: Ja, want dat is een interessante. Je zegt virgin plastic. Dit gaat ook over andere vormen van recycling. Ja. Je hebt natuurlijk virgin materials, hè, die gewoon ergens ontgonnen worden. Helemaal van begin af aan nieuw worden opgebouwd. En dat was natuurlijk steeds het verhaal, dat het recyclen duurder was dan het inzetten van virgin producten.
3: Ja, klopt. En dat kwam voornamelijk door die lage virgin prijzen een jaar of twee geleden. Nou ja, wij waren toen gelijk qua prijs. Maar op het moment dat je gelijk bent qua prijs en geen economisch voordeel kan bieden aan je klant, gaat een klant niet zo snel veranderen. Zeker niet als je al 30 jaar, 40, 50 jaar gewend bent om een product te gebruiken. Nou, vervolgens trok de chemie uit Nederland weg. Hè? Dus de chemiebedrijven hadden het heel moeilijk, gingen reorganiseren. Nou, dat waren nu juist de klanten die van ons heel veel volume zouden kunnen afnemen, direct. Maar die waren met andere zaken bezig dan hun materiaal te vervangen. Nou, dat heeft ons een beetje tegengestaan in de afzet. Nou, nu zien we dat een 3-4 maanden geleden volledig kenteren. De virgin prijzen zijn weer enorm gestegen. Waardoor wij nu op 50% korting van virgin zitten. Nou, je zegt er net zelf, recycling is duur, wordt duurder dan virgin en daardoor wordt het niet gebruikt. Nou, wij hebben een prijs die 50% goedkoper is dan virgin. Ja. Dus nou maak je een economisch voordeel. Dus nu zie je ook klanten daarop aanhaken.
0: Een tijd geleden hebben we hier Plastics Europe, een brancheorganisatie, te gast gehad in de studio. Toen heb ik het vergelijk gemaakt ook met beton recyclen. Dat is inmiddels ook, daar is die kentering ook gebeurd. Met andere woorden, dat hele recycleproces, het circulaire proces, begint langzaam maar zeker wel vorm te krijgen.
3: Zeker, zeker. En dat voornamelijk ook door marktwerking. Hè? Dus doordat je een proces ontwikkelt dat goedkoper kan zijn dan virgin, is het interessant om het te gaan gebruiken. En dat zien we dus bij ons ook gebeuren. Wij zijn goedkoper dan virgin. Maar wij hebben ook een aantal CO2 voordelen. Onze carbon footprint van het product is namelijk negatief. Waardoor je dus eigenlijk een verbeterde carbon footprint koopt voor een korting op de markt. Nou, en dat zie je gebeuren. En daardoor zien we dus bijvoorbeeld in de bouwindustrie heel veel vraag komen. Waar we dat voornamelijk nu in zien zijn PVC vloeren en bitumen dakleer. Deze bedrijven die kunnen ons product heel makkelijk toepassen in hun product. Waarbij ze dus minder betalen voor de grondstof. En toch wel een voordeel hebben op een carbon footprint.
0: Dus het kan zijn dat als je nu een nieuwe vloer legt, dat daar jullie product in zit.
3: Ja, zeker. Zeker. Dat kan heel goed zijn. Als je kiest voor een PVC-vloer, dan kan daar zeker UBQ in zitten. Nou, en het doel is om dat nu uit te gaan breiden. Hè? Dus nu spreken wij met een aantal marktleiders in die branches. En het doel is om enerzijds de volumes bij die marktleiders uit te breiden, maar ook om hun concurrenten te krijgen, zodat we het product kunnen verbeteren. Mm-hmm. In plaats van één bedrijf te kunnen helpen.
0: Misschien moeten we ook even uitzoomen, want dan hebben we het toch weer over het tot stand komen van de circulaire economie. Je wordt aan alle kanten worden er wetten en regelgevingen opgezet om als het ware de traditionele producenten eigenlijk op een of andere manier in een richting te bewegen waarin zij zullen bijdragen aan die circulaire economie. Daar is Nederland, die heeft eigenlijk de Europese norm overgenomen. Die ambitie, 55% van alle verpakkingen te recyclen. Dat is nu 49%, zei je in het begin van de uitzending al. Dan zou je zeggen, je bent er bijna.
3: Klopt.
0: Maar er is een maar.
3: Nou ja, zeker, je bent er bijna. Alleen is het heel moeilijk om dat laatste restje natuurlijk nog voor elkaar te krijgen met de technologieën die we nu hebben. Met nieuwe technologieën zou je daar moeten kunnen komen. Wij kunnen daar dus aan bijdragen. Wij kunnen dat met 5% verhogen. En wat doen wij dus? Wij hanteren of wij verwerken de plastic soort die een recycler niet kan recyclen. Dus waar wij dus van 49% niet naar 55% kunnen komen, kunnen wij die stroom gebruiken om dat wel voor elkaar te krijgen. Wij verwerken dat vervolgens in een grondstof en dat komt dan weer in herbruikbare producten terecht.
0: Maar zouden jullie die 6% kunnen zijn dan?
3: Zeker, zeker. Want zeker als wij de berekening die wij gemaakt hebben is het 5% met deze fabriek. Dus als wij meerdere fabrieken kunnen wegzetten, kunnen we het alleen nog maar omhoog brengen.
0: Ja. En je zei al van ja, langzaam maar zeker ben je op zoek naar nieuwe afnemers. En zoek je dan om dat doel te bereiken in Nederland, specifiek in Nederland naar de afzetmarkt, of kijk je ook groter?
3: Nee, wij hebben wel de focus nu op Nederland, Europa, hebben we gezegd. Want we vinden Europa belangrijk. Dus we focussen echt puur hier. Om twee redenen. Enerzijds met de regelgeving die hier gaande is. Maar anderzijds ook om je transport zo dichtbij mogelijk te hebben. Onze filosofie is namelijk, wij willen fabrieken bouwen. Ook zeker in de toekomst, komen we misschien later nog even op. Dicht bij de afvalberg, maar ook dicht bij onze afnemers. Zodat we eigenlijk die circulaire loop zo dicht mogelijk bij elkaar houden.
0: Wat heb je eigenlijk gezien, zeg maar, in Bergen op Zoom qua vacatures, qua mensen aantrekken?
2: Op dit moment? Op dit moment niemand natuurlijk. Maar ja, in de komende maanden hopen we wel degelijk op te schalen. En dan denk ik dat alles een beetje bij gaat komen. Een beetje operators, technicians, shift supervisors, engineers, misschien nog een paar managers erbij, als wij het niet kunnen regelen. Jij zult nog maar financieel support nodig hebben, maar alles gaat er op een bepaald moment natuurlijk bij komen.
0: Ja, dus het begint nu pas eigenlijk echt los te komen.
3: Ja, ja. En maar wat je wel ziet is de mensen die bij ons werken, die werken bij ons vanwege een overtuiging. Dus die werken bij het bedrijf vanwege de overtuiging om iets goeds te doen voor de wereld. En die hebben geloof in ons product en die zien toekomst in ons product.
0: Hoe zie je dan dat eigenlijk het bedrijf, de fabriek als het ware, geadopteerd is in de omgeving door overheid bijvoorbeeld, Bergen op Zoom?
3: Ja, gemeente Bergen op Zoom heeft ons heel erg hoog op het vaandel staan. Die probeert ons ook bij heel veel zaken te betrekken. Waar het gaat om circulaire economie zijn wij altijd wel betrokken. Maar ook de Nederlandse overheid die heeft echt wel een oog op ons. En die vindt ons een belangrijk project om alle doelstellingen te proberen te halen die we met z'n allen hebben bedacht.
0: En met welk kritische oog kijken ze naar jullie?
3: Toch wel dat stuk afval. Dat afval klinkt altijd heel vies. En als je zegt we maken een product uit afval, klinkt dat altijd negatief. Dus de grote vragen die jij net terecht stelde van zitten er dan geen schadelijke stoffen meer in het eindproduct? Dat zijn wel de vragen die we krijgen. Nou, gelukkig hebben we daar onderzoeken naar gedaan. We doen dat extern. We hebben daar zelfs certificaten van dat allemaal veilig is. Maar dat zijn wel de vraagstukken die leven.
0: En dat zijn eigenlijk ook weer wellicht nieuwe ambities dat je straks daar een bepaalde garantie op af kan geven, waardoor het product voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden.
3: Absoluut, absoluut. En daar ga je naartoe leven. En dat is maar net welke markt je natuurlijk uiteindelijk in zit. En wat die markt nodig heeft. We hebben nu dus al de certificaten waarbij dus blijkt dat het veilig is. Dat kunnen we overleggen. En uiteindelijk komen wel die garantstellingen inderdaad in het product.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Het Dress Talk bij Nieuw Business Radio, het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag UBQ Materials bij mij in de uitzending. Stefan Brouwer is hier en Fabian van Rooyen. Fabian is Operations Manager en Stefan Brouwer is Managing Director in Nederland van de fabriek die dus staat sinds 2024 in Berg op Zoom. Stefan, we gaan even uitzoomen nu. Want we zijn de uitzending begonnen met die ambitie, hè, die 55% van alle verpakkingen te recyclen in 2030. Maar het is onderdeel van een grotere doelstelling. Dat is 2050 volledig circulair.
2: Ja, zeker. En daar past UBQ echt helemaal in.
0: Ja, oké, maar goed, dat snap ik. Maar dan ben ik toch benieuwd, want we horen heel veel jaartallen en steeds worden ze bijgesteld. Dus misschien moeten we even terug naar het hier en nu. Want kijk naar de wet en regelgeving. Dit is natuurlijk een doelstelling die vanuit Europa komt. En die is eigenlijk begint bij de carbon footprint van een uitstoter, als het ware.
2: Ja, dus eigenlijk begint het bij de carbon footprint van een materiaal. Hè? Dus op het moment dat wij een materiaal maken in Nederland of in Europa, dan wordt de carbon footprint een belangrijk onderdeel van je product. Daar moet straks ook op gerapporteerd worden.
0: Met andere woorden, wat is je uitstoot? Wat is je vervuiling eigenlijk, toch?
2: Precies. Dus wat stoot je uit tijdens je proces om een product te maken? Dus wat is je vervuiling en hoe moet je dat dan vervolgens weer afkopen?
0: Precies. En wat draag je eraan bij? Want dat is natuurlijk een ander verhaal ook. Wat kan je eventueel reduceren? Toch?
2: Zeker. En dat is een heel groot vraagstuk waar producenten mee spelen op dit moment. Van hoe kan ik mijn carbon footprint in mijn materiaal reduceren? Waardoor ik dus bijdraag aan de doelstellingen die Nederland en Europa heeft.
0: Precies. En die doelstellingen, dan gaan we het over de ETS hebben. De European Trade System.
2: Ja.
0: Ik heb die wetgeving ooit helemaal uitgepluist, ontleed. En dat is eigenlijk gaat het top-down. Dus eerst de grootste vervuilers. En we zitten nu in ETS 2. Waarbij je als gewoon burger langzaam maar zeker ook belast gaat worden. Anders moet gaan denken. Dat is eigenlijk de route nu. Maar die ETS is eigenlijk ook het afkopen als het ware van uitstootrechten. Ja. Emissierechten.
2: Klopt. Dus je wordt als bedrijf wordt je belast op het moment dat je uitstoot. En daar krijg jij dus carbon credits voor, om het zo maar even te noemen. Nou, die carbon credits krijg je nu voor een bepaalde uitstoot die gereguleerd wordt door een land. Nou, die voor elk land beoogt dus die gratis carbon credits naar beneden te brengen tot nul. Zodat je uiteindelijk moet afdragen over de uitstoot die jij doet. Nou, dat jaartal schuift steeds op naar achteren, helaas.
0: En dat heeft eigenlijk te maken met politieke keuzes.
2: Ja, zeker. En ook met lobby, denk ik, van bedrijven. Maar vooral politieke keuzes. Hoe kijkt een politiek, hoe kijkt een land naar die uitstoot? En hoe gaan we dat zorgen dat dat verminderd wordt? Maar hoe zorgen we er ook voor dat de bedrijven hier blijven?
0: Nu is het zo dat die ETS die werd eigenlijk goedgekeurd door het Europees Parlement. En dat was de eerste keer dat ik overigens daar was. Toen werd ook de CBAM aangekondigd. Ja. De Carbon Border Adjustment Mechanism. Lastig allemaal, maar eigenlijk ook niet. Want dit gaat over concurrentie vanuit bijvoorbeeld Azië.
2: Zeker.
0: En daar hebben we volgens mij het interessantste te pakken. Want zij bieden goedkoop plastic aan. Daar heb je in Europa last van. Daar spelen jullie nu op in.
2: Ja, zeker. Dus dat is wat we gezien hebben 2 jaar geleden. Is dat China en dat Azië heel erg goedkope plasticen op de Europese markt bracht. Nou, daar moeten we wat aan doen, denk ik, om onze Europese markt te beschermen.
0: Ja,
2: zeker. En daar is een CBAM een onderdeel van. Dat belast eigenlijk de import van plasticen buiten Europa. Anderzijds, als je kijkt naar UBQ en UBQ kan je mengen in de plasticen en je kan plasticen vervangen, heb je al een goedkopere grondstof. Dus een CBAM zou UBQ kunnen helpen om ondernemers de garantie te geven dat wij goedkoper blijven.
0: Dus een eerlijk speelveld creëren binnen eigenlijk de Europese lidstaat?
2: Ja, absoluut. En Made in Europe kunnen verwezenlijken.
0: Is dat ook de reden? Want het is toch weer even terug naar de achtergrond van het bedrijf. Zo'n origine Israëlisch bedrijf. Is dat ook de reden dat ze daarom in Europa voet aan wal hebben willen krijgen?
2: Zeker. Dus door alles wat daar wat er in Europa gaande is, qua regelgeving, qua mindset en sustainability, is de grootste reden geweest om in Nederland te landen met de grote fabriek. Anders dan bijvoorbeeld in Amerika of in Azië.
0: En nu zien we ook heel veel uitstroom van fabrieken, ook in Nederland. Met name door de energieprijs. Hoe is dat bij jullie eigenlijk?
2: Ja, nou, ons productieproces is zeer energie-efficiënt. Waardoor de energieprijs en de prijsstijging in elektriciteit ons nauwelijks pijn doet.
0: Hoe kan dat?
2: Doordat wij een nieuwe fabriek hebben gebouwd, dus zeer efficiënt hebben gebouwd. Wij hoeven niet tot heel hoog qua temperatuur. Waardoor we dus niet zo heel veel elektriciteit hoeven te gebruiken. En sterker nog, bij het drogen van het afval gebruiken wij de warmte die wij winnen tijdens het proces. En die wij dus weer hergebruiken in ons proces.
0: Fabian, is dat eigenlijk een soort rocket science, toch?
3: Ja, misschien wel.
0: Maar hoe ervaar je dat?
3: De rocket science van onze plant?
0: Ja, want bedoel, je bent daar operations manager. Ja. Ik weet natuurlijk niet precies wat jouw achtergrond daarin is, maar dit is toch wel vrij nieuw en uniek eigenlijk.
3: Ik heb een chemisch ingenieurs achtergrond. Ik kom ook uit de petrochemie. En ik ben hier komen werken omdat ik het eerst niet geloofde. Dan heb ik het gezien en het is echt wel... Je denkt ook eerst, shit, dit is rocket science. En dan begin je stelselmatig te begrijpen wat er gebeurt. Dat zijn natuurlijk details die ik weer niet mag vertellen. Maar er zit heel mooie technologie in. Ja.
0: Kan je toch eens proberen ons mee te nemen in de verschillen tussen de petrochemische industrie waar jij vandaan komt en wat je hier ziet gebeuren?
3: Ja, er zitten in langs de ene kant zijn er gelijkenissen. Want technologie is technologie en machines zijn machines. En je ziet wel machines die gelijkaardig zijn. Maar in de petrochemie dat is allemaal zo megalomaan. We zitten ook heel vaak te praten over polypropyleen en polyethyleen. Dat zijn gigantische krakers. Als je naar boven kijkt, het grootste flatgebouw. Wij zijn eigenlijk een heel mooi, charmant plantje die heel efficiënt is gebouwd. Alles ziet er nog heel mooi netjes uit. Alles is nog heel proper. Alles is nog nieuw. Ja, daar gaat een ingenieur zijn hart sneller van slaan.
0: En wanneer is deze fabriek zeg maar op volle toeren?
2: Deze fabriek is op volle toeren in ongeveer 2,5 jaar. Waarin we dus 80.000 ton eindproduct kunnen maken.
0: En dat betekent dat je voldoende afnemers moet hebben. Ja. Maak je daar zorgen om?
2: Daar maak ik me soms wel zorgen om.
0: Waarom?
2: Mijn grootste zorg is de tijd die het kost om de markt in te komen. Dus wat we zien bij afnemers is dat ze beginnen met een klein percentage. Vervolgens het percentage gaan ophogen. Maar daar best wel lang over doen. Enerzijds omdat ze het product moeten testen. Maar anderzijds ook omdat ze natuurlijk zelf in hun productieproces tijd moeten winnen.
0: Ja, want in feite ben je eigenlijk ben je een grondstofproducent als het ware.
2: Dat klopt, ja. En sterker nog, een nieuwe grondstof in een oude markt. En dat maakt het moeilijk.
0: En betekent dat ook dat je met voorbeeldproducten moet komen? Ik kan me voorstellen, daarom begonnen we deze uitzending uiteraard met voorbeelden van Mercedes, van McDonald's. Dat zijn wel klinkende namen waarvan ik zou kunnen denken van nou god, dan moet je toch wel ergens een bedrijf weten te overtuigen om hiermee aan de gang te gaan.
2: Zeker, zeker. Maar dat gebeurt nu ook. Dus dat zien we nu ook gebeuren. Alleen wat dan een bedrijf naar kijkt is zijn economische voordeel. En daar ben ik in de uitzending al even over gewijd. Is dat op het moment dat je geen economisch voordeel kan bieden, dan veranderen bedrijven niet.
0: Maar goed, dat kan je wel.
2: Dat kan ik nu wel. Maar dat is nu 3 maanden aan de gang. Dus dat zie je nu dus ook echt loskomen. Dus daarom zeg ik ook 2,5 jaar. Vanaf nu hebben we de tijd nodig om echt op volle capaciteit te komen.
0: Maar dat betekent niet dat je dan stil gaat zitten. Want ik kan me voorstellen dat het dan te laat zou zijn om vervolgstappen te nemen. Eventueel meerdere fabrieken te openen. Hoe ziet het toekomstbeeld er nu uit voor je?
2: Zeker. Wij zijn nu met een aantal concrete klanten bezig om die volumes te creëren die we nodig hebben. Daar zien we dus ook mooie stappen. Wij zijn anders gaan denken. Dus wij zijn onze klanten niet aan het benaderen als klant. Maar we zijn onze klanten aan het benaderen als partner. En we zijn met de klanten samen aan het kijken van oké, hoe kunnen we dit nu werkend maken? Sterker nog, wij krijgen de vraag van klanten. Hey, maar als jij in ons product komt, kan jij ons product dan recyclen om vervolgens weer terug in ons product te komen? En daar hebben we de circulariteit weer te pakken. Dus zo denken we continu mee met onze klanten om enerzijds een oplossing voor de klant te zijn, maar anderzijds ook volume te kunnen creëren voor onze plant.
0: Nu hebben we het al even over wetgeving gehad. Eentje hebben we nog niet benoemd. Het is de belangrijke CSRD, waar eigenlijk de hele keten transparantie moet zijn. Nu kan ik me voorstellen dat dit ook iets wat is wat bij jullie aan de orde van de dag is. Want dat kan je bieden.
2: Zeker, zeker. Kijk, in de CSRD gaan we natuurlijk straks rapporteren over de volledige keten, de CO2-uitstoot in de keten. Nou, als je UBQ gaat gebruiken, dan zie je dat je een aantal mooie getallen mee mag nemen. Enerzijds mag je de uitstoot van het materiaal meenemen. Nou, de uitstoot van een kilogram UBQ is min 1 kilogram CO2. Oftewel, wij vangen 1 kilogram CO2 op in ons product.
0: Ja, oké. Maar je hebt restafval.
2: Ja.
0: Hoe weet je dan wat daar precies allemaal in zit? Dient dat nog? Heeft dat nog enige functie? Of begin je toch met een soort van nieuw materiaal?
2: Nee, kijk, de restafval die wij krijgen, weten wij precies wat erin zit. En hoe weten wij dat? Omdat wij machines hebben staan in het eerste deel van het proces wat Fabian heeft uitgelegd, waarbij we detecteren wat we in ons afval hebben zitten. Dus wij weten exact wat we in het afval hebben zitten. Dat is ook super
0: briljant, toch?
2: Ja, briljant.
0: Ja, nu wordt hij helder.
2: Ja,
0: toch?
2: En dat is voor ons super belangrijk, want in het tweede deel van het proces waar de reactor staat, moeten wij de juiste samenstelling van het afval kunnen bepalen. Nou, dat kunnen we alleen op het moment dat we weten wat erin zit. En dus weten we ook wat er in het eindproduct qua afval zit, omdat wij heel dat afval kunnen volgen in ons proces. Nou, op het moment dat dat gebeurt, hebben we traceability. Daar hebben we trouwens ook een ICC-certificaat voor, dus de traceability kunnen wij garanderen. Dus wij weten precies welk afval er in het korreltje zit wat je afneemt. Daardoor kunnen wij dus ook claimen dat wij een bepaalde uitstoot hebben van het product. Maar op het moment dat wij virgin plastics gaan vervangen, vervangen we daar dus ook nog eens 2 kilogram CO2-uitstoot mee. En daarmee creëren we de carbon credits in het ETS-systeem om die vervolgens ook nog te kunnen.
0: Ja, dus dat scheelt weer. En in dit geval ook voor de fabrikant die dan nog flink uitstoter is.
2: Ja.
0: Dus hoeft niet die ETS-licenties op te schroeven of wat dan ook.
2: Nee, dus als een klant van ons een grote uitstoter is, die gebruikt UBQ, kan die al min 1 kilogram in zijn product meenemen. En kan die vervolgens nog eens min 2 kilogram CO2-rechten bij ons afnemen.
0: En het idee is over die rechten, dat op het moment dat jij verduurzaam bent als productiebedrijf, zou je die kunnen doorverkopen aan wellicht. Hè, want ze worden steeds goedkoper als het ware. Want ze gaan naar beneden in de trap. Er wordt steeds kleinere uitstoters worden hier. Uiteindelijk kunnen we hier gebruik van maken als de grote, als het ware, voldoen aan de norm, toch?
2: Ja, klopt. En wat je dus ziet is bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij die bij nature altijd uitstoot heeft. Die moet zijn uitstoot afkopen met carbon credits die een ander bespaard heeft. Dus in andere woorden, wij besparen uitstoot in de lucht. Daarmee creëren we die carbon credits en die kunnen we weer verkopen aan een luchtvaartmaatschappij die van nature uitstoot heeft.
0: Is net monopolie. Hè? wel interessant, want dat betekent in ieder geval dat heel veel bedrijven gaat helpen. Dan toch bijvoorbeeld de hele grote afvalhoop petflessen. Een van de grootste, als je kijkt naar afval, dus petflessen, allerlei andere plastics verpakkingen van voedingsmiddelen. Je zei al van dat is op dit moment in onderzoek. Maar stel je nou voor je dat je daar een bijdrage aan zou kunnen leveren. Wat zou dat betekenen?
2: Nou kijk, petflessen zijn meestal de statiegeldflessen. Dus die hebben we het liefst natuurlijk wel gewoon terug in de stroom waarin ze behoren. Want daar kun je ze het beste recyclen. Bij ons gaat het voornamelijk om de plasticen die vervuild zijn en die dus niet in een stroom terecht kunnen komen. Dus wij richten.
0: Dus die heb je niet nodig. Dat is iets. Dat is eigenlijk een markt waarvan jullie zeggen, daar zijn we niet voor.
2: Nee, en waarom niet? Omdat die markt al helemaal is opgezet. Die markt bestaat al. Die markt moet misschien alleen nog wat maturer worden, maar die markt bestaat al. Dus laten we ons focussen om die petflessen daarin te verzamelen, zodat ze ook gewoon de normale stroom kunnen doorgaan. Wij focussen op de stroom waar nog niks voor is.
0: Zometeen het laatste punt. En dat is dan de echte stip aan de horizon. We hebben het net al een beetje gehoord. Maar ik ben natuurlijk benieuwd wat jullie beeld daarbij is.

0: Dreams, Gabriel op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business elke werkdag tussen 10 en 11. En al die uitzendingen zijn natuurlijk terug te luisteren via onze website nieuwbusinessradio.nl.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag Stefan Brouwer en Fabian van Rooyen van UBQ Materials. Die fabriek, we proberen toch een beetje uit te leggen wat jullie doen. Want het valt niet mee. Het is het recyclen van plastic, afvalstromen, waar dus eventueel nog etensresten in zitten, andere natuurlijke materialen. We hadden het er net eventjes onder deze plaat over. Want is het nou het verschil met biobased plastic? Want dat is er ook recycled plastic.
2: Ja, zeker. Maar als je kijkt naar biobased plastics, er zijn eigenlijk twee facetten die je moet even in het oog houden als je die met gaat vergelijken. Biobased plastics komen bijvoorbeeld van aardappel of aardappelschillen. Dat is niet altijd één op één afval. Dus theoretisch gezien zou het nog voor veevoeder gebruiken of zo. En dan wordt het nog steeds heel nuttig gebruikt. Maar een bioplastic is altijd een chemisch geformuleerde eindplastic. Dat zijn wij niet. Wij gaan eigenlijk een gigantisch vreemde mix verwerken naar een composietmateriaal dat zich aanpast aan de materialen rond zich. Zo moet ons UBQ-materiaal eigenlijk zien.
0: Maar dan blijft het nog ingewikkeld.
2: Het is nog steeds
0: ingewikkeld. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je inderdaad kan laten zien aan welke producten er ontstaan, dat het een stuk makkelijker is. Jullie toekomstbeeld is eigenlijk het openen van meerdere fabrieken. Een grotere afzetmarkt. Nou is Europa best een groot afzetmarkt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ergens nog tegen lokale regelgeving aanloopt, waardoor het misschien moeilijk is om die producten in de markt te zetten.
3: Ja, en dan pak je terecht Europa eruit. Als we kijken, we zitten nu in Nederland, we zitten nu in Bergen op Zoom. Daar kunnen we goed aan ons afval komen. Hebben we goed zicht op afnemers. We willen dus ook zo dicht mogelijk bij de afvalberg zitten. Want wat je vaak ziet, en qua regelgevingen, vooral in Europa, is dat je het afval niet heel makkelijk de grens over krijgt. Dus op het moment dat jij wil uitbreiden in Europa, is het ook de noodzaak dat je in het land gaat zitten waar je je afval vandaan wil halen. En natuurlijk wil je dan ook je afnemers zo dicht mogelijk bijzoeken. Dus de grote droom van UBQ is deze plant uitverkopen in de timeline die we net hebben geschetst.
0: Dus dan uitverkopen, met andere woorden, capaciteit maximaal.
3: Exact. En dan zo snel mogelijk andere fabrieken bij te bouwen om onze doelstelling, en dat is het verbranden verminderen, te realiseren.
0: Is dat dan Nederland of is dat ook wel dat je echt wel denkt van nou, we kunnen de grens over. België is vlakbij.
3: Zeker, zeker. En we zijn naar alles aan het kijken. Nederland is zeker een optie. En zeker als we hier al een goede tractie zien. Maar het buitenland is ook absoluut een optie. En sterker nog, ze staan in de rij om ons te ontvangen. Want iedereen wil hun afval op een andere manier verwerken dan verbranden.
0: Heb je vaak delegaties over de vloer die kijken naar hetgeen wat jullie nu op dit moment doen, daar in Bergen op Zoom?
3: Ja, en steeds meer afvalverwerkers die langskomen met het oog op van hey, we hebben vanuit de overheid een opdracht gekregen om minder te gaan verbranden. Hoe gaan we dit nu aanpakken en hoe gaan we dit op een andere manier verwerken? En dan komen ze toch snel bij ons terecht.
0: Ja. Hoe zit het met jullie eigen carbon footprint?
3: Van het product of van ons?
0: Totaal?
3: Nou ja, kijk, wat ik eerder zei, ons product heeft een carbon footprint van -1. Die is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste element is de carbon footprint van ons productieproces. Dus ons productieproces stoot 0,15 kilogram CO2 uit. Dat is bijna niks. Mm-hmm. Dat is bijna nul. En omdat wij organisch materiaal gebruiken, slaan wij CO2 op in ons product. En dat is -1,17. Nou, als je die twee bij elkaar optelt, kom je op de -1. Dus dat is onze carbon footprint van het product. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook voorkoming van verbranding. Dus in Nederland verbranden we, in Europa verbranden we. Buiten Europa gebruiken we nog afvalbergen. Dus dan wordt die carbon footprint nog groter. Maar in Nederland voorkomen we dus nog eens 1,5 kilogram aan uitstoot per kilogram UBQ. Dus dat is, die kun je daar eigenlijk nog bij optellen als je verbranding voorkomt.
0: Ja, en transport, is dat dan ook CO2-neutraal?
3: Transport zit daarbij in. Transport zit in die berekening meegenomen.
0: Dus met andere woorden, je hebt een case te pakken waarbij je voorlopig nog niet klaar bent. En volgens mij nog lekker kan opschalen. Ik vond het onwijs leuk dat jullie hier waren. En we gaan jullie blijven volgen. Dankjewel, Stefan Brouwer en Fabian van Rooyen van UBQ Materials. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terug beluisteren, kan dat uiteraard via newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
5: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
10: Goedemorgen, vandaag in Let's Talk Business S3. Internationaal Recruitment Bureau en Consultant Bureau. Ook dat organisaties helpt met innovatie en complexe uitdagingen binnen de STEM-sector. De beta-vakken eigenlijk, hè, kan je zeggen. Ze worden hoogopgeleide specialisten gekoppeld.

0: aan bedrijven in technische en schaarse vakgebieden zoals IT, engineering, life science en energie. En uit een recent onderzoek van S-Tray blijkt dat ingezoomd wordt op de arbeidsmarkt. Blijkt dat bijvoorbeeld 47% van de Nederlandse stemprofessionals overweegt om naar het buitenland te gaan voor werk. En dit vergroot uiteraard de toenemende druk op het Nederlandse bedrijfsleven door het tekort aan beta-technische vaardigheden. Ik ga hier een uur lang over praten met mij in de studio. Margot van Soest, Managing Director van Nederland en Spanje, en Christian Fransen, Senior Director Client Services bij S-Tray.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
0: Goedemorgen, van harte welkom in de studio.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Beide. Laten we eerst eventjes naar jullie zelf gaan. Hè. Wie hebben we hier in de studio? Margot, jij bent Managing Director Nederland en Spanje. Want jullie zijn een internationale onderneming. Dat hoorde net al in de intro. Spanje, 2 vestigingen.
2: Ja, we hebben vestigingen in Madrid en in Barcelona. Dus iets recenter dan onze vestigingen in Nederland. Maar gaan ongelooflijk goed. Dus heel trots op het Spaanse team.
0: Hoe is voor jou de dynamiek zo tussen Nederland en Spanje? Lijkt mij interessant.
2: Ja, is een hele interessante dynamiek, absoluut. We hebben wel het geluk dat de jongen die verantwoordelijk is voor Spanje eigenlijk vanuit Nederland homegrown is. Dus die weet wel een beetje hoe het vanuit Nederland gedaan wordt. Maar het is zeker 2 hele andere werelden om in te opereren.
0: Dan aan Christian. Jij bent Senior Director Client Services. Met andere woorden, jij spreekt al die bedrijven waar de druk enorm groot is, waar de tekorten oplopen en waar jullie de gaten moeten zien te vullen. Klopt dat?
3: Correct, dat is een beetje samengevat mijn rol, inderdaad.
0: Ja, en hoe lang doe je dat eigenlijk al?
3: Ik zit nu 15 jaar bij de organisatie. En ik kom hiervoor van een andere organisatie gespecialiseerd in finance. En ik ben begonnen als Business Development Manager. En eigenlijk altijd in die rol geacteerd. En ik heb eigenlijk alle sectoren gezien in mijn carrière binnen S3. En vandaar dat ik nu op holdingniveau die rol vervul. En voornamelijk onze enterprise clients en alles onze grote klanten bedien om te zorgen dat we die groeien.
0: Ik hoor je trouwens de Nederlandse benaming zeggen S3. Zijn er in Nederland is S3 of
3: S3? S3. Het is een lastige naam. Voor heel veel, zelfs voor heel veel onze klanten. Je moet echt de S uitspreken, even wachten en dan
0: even wachten,
3: het Engelse woord 3.
0: Maar je vergeet het nooit meer.
3: Nee.
2: Nou, of juist wel. Of mensen vinden het heel moeilijk.
0: Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Goed, laten we eens eventjes hebben over hoe lang is S3 begonnen? Hoe lang geleden? In Londen, hè? 1986.
2: Ja, 1986, oorspronkelijk in Londen. Van daaruit letterlijk begonnen met ook nog de faxen en alles wat er papierwerk was. Heel ondernemend. Ik denk dat dat ook echt typeert wat we zijn als organisatie. En van daaruit de stappen gezet op een gegeven moment van we kunnen het heel goed doen in Engeland. De mensen die daar een ontwikkeling en een carrière maken bedenken we kunnen nog meer doen. We gaan buiten Engeland kijken. En zo alles geopend.
0: Maar van altijd, van huis uit, altijd recruitment, altijd consultancy tak.
2: Ja, we zijn, en daar zijn we ook wel heel. Soms hebben we nog wel eens een beetje een stapje geprobeerd erbuiten. Maar eigenlijk is echt de kern altijd. Dus we worden heel snel ook weer teruggeroepen. Schoenmaker blijft bij je lees. En uiteraard de ontwikkeling waar we nu in zitten en waar we het uiteraard vandaag denk ik ook heel veel over gaan hebben, is wat er gebeurt in de markt. Dus ook wij zijn aan het innoveren en evalueren. Maar recruitment, staffing, dat is onze core business waar we goed in willen zijn.
0: Ja, want als ik de website erbij pak, dan is het echt. Dat past niet eens in een uur. Jullie hebben verschillende merken ook. Kan je daar wel iets over zeggen?
2: Ja, we zijn. Dat is ook echt iets waar we in ontwikkeld zijn qua organisatie. Dat we die aparte merken hebben. Met het idee, we gaan echt heel specifiek in die markt opereren. Nou, dat ondernemerschap heeft ook wel een overhand genomen. Dat we eigenlijk heel erg kijken binnen die merk. Wat kunnen we allemaal doen? Waardoor je soms niet helemaal de rode draad in dat merk blijft houden. En daar zijn we echt wel afgelopen jaren heel veel stappen aan het zetten om ook naar de markt toe te gaan. Echt heel gespecialiseerd. Wat echt ook nodig is in de huidige markt. En ik denk, daar gaan we het ongetwijfeld ook veel over hebben. Maar de kennis die je nodig hebt binnen de industrie waarin je opereert. Dus die merken die hebben echt allemaal heel specifiek een gericht industrie en skillset waar we ons op richten.
0: En we gaan het vandaag vooral hebben over de STEM professionals. Hè? De science, technology, engineering, mathematics en met andere woorden de beta-vakken eigenlijk. Hè?
2: Ja, ik vind het grappig dat je dat zegt. Dat is absoluut zo. Maar als je nu leest wat nodig is in de ontwikkeling en in de schaarste in de markt, is het juist het communicatiestuk, het oplossend vermogen met de technische kennis. Dus het stuk stakeholder management, systeem kunnen denken, is een hele belangrijke vaardigheid waar we nu ook op zoek naar zijn.
0: Als ik hem zou moeten vertalen, ik ben een nieuwsgierige luisteraar. Wat je hebt ziet ontwikkelen natuurlijk de afgelopen jaren is dat de IT'ers van weleer waren op een zolderkamer aan het ontwikkelen. Maar eigenlijk anno nu is dat niet meer genoeg, want er zijn heel veel communicatievaardigheden nodig om te kunnen uitleggen aan de klant wat er nodig is, maar andersom ook. Dit is eigenlijk wel de basis wat ik nu omschrijf, toch?
2: Ja. Absoluut.
3: Het is per skillset scheelt het ook. Hè? Dus als je gaat kijken naar software developers of software engineers. Dat is een andere type profiel dan een data engineer. Ja. Of bijvoorbeeld een SAP specialist.
0: Maar er worden meer competenties gevraagd dan voorheen alleen het ontwikkelen van de software.
3: Ja. Zeker. Maar aan de softwarekant zijn die competenties minder urgent om te bezitten. En in andere vakgebieden is het juist nu wat me gewoon net al aangaf. Ja. Dat het een vereiste begint te worden.
0: Nu hebben we in Nederland hebben we een aantal plekken. Als we inzoomen naar bijvoorbeeld het Brainport Eindhoven. Zo nog een aantal plekken waar dit soort start-ups met gigantisch mooie innovaties ontstaan. En dan heb je een onderzoek gehouden in oktober. Gaan we straks uitgebreid over hebben. Daar komt toch wel iets zorgelijks uit.
2: Ja, het is absoluut belangrijk dat we de mensen weten te behouden.
0: En wat voor rol spelen jullie daarin? Want jullie kijken vooral ook over de grens.
2: Ja,
0: maar
2: zeker.
0: Maar kijk je ook naar Nederlands talent?
2: Ja, zeker. Ik denk, uiteindelijk wil de klant een project met een kandidaat of een werknemer die de job goed kan doen. Dus het gaat erom dat je de mensen weet te vinden die op skillset. Dat is natuurlijk het allereerste waar je naar kijkt. Maar ook op vaardigheden, fit, passen in de organisatie waarin je zit. En ik denk het allemaal. En hetzelfde geldt voor iemand die werkzoekende is. Ja, je wil natuurlijk ook iets vinden waar je zelf ook de uitdaging vindt. Dan wel inhoudelijk, dan wel op persoonlijk vlak waar je drijfveer zit. En dat is natuurlijk echt iets waar we continu mee bezig zijn. En ja, als dat in Nederland is, is dat in Nederland. Ik denk dat wij het vermogen hebben en de extra toegevoegde waarde om dat cross-borders te doen. En dat is natuurlijk iets wat wel door de schaarste die ontstaat steeds meer een belangrijk punt wordt om te kijken wat we nog buiten de grenzen kunnen doen.
0: Heb je dan nog bepaalde processen daarbij op de manier waarop je gaat werven? Begin je bijvoorbeeld eerst in Europa? Of je hoort heel veel IT-gerelateerde vakken. India is zo'n land. Er is natuurlijk nu een handelsverdrag mee gesloten ook. Waar veel hoogopgeleide IT'ers zijn.
2: Het begint natuurlijk met de vraag.
0: Ja.
2: De klant moet aangeven waar zijn behoefte ligt. Er zijn ook nog steeds klanten die Nederlandstalig wel echt als een vereiste hebben. Dus het begint echt met goed uitvragen. Wat is nou de behoefte van de klant? En waar wij wel steeds vaker een rol spelen is het adviseren. Soms heeft een klant een behoefte waarin wij wel kunnen aangeven. Goh. Dit is je behoefte, maar als je misschien iets meer naar links gaat of iets meer naar rechts, dan kun je nog steeds in de behoefte voorzien, maar heb je wel een grotere kans van slagen. Dus het begint echt met de vraag, wat zoekt de klant? Maar indien daar ook mogelijkheden zijn om internationaal te gaan, dan is dat voor ons zeker. Daar hebben we ook zeker de middelen toe en het netwerk toe om dat te gaan doen.
0: En dat is natuurlijk ook een belangrijke propositie, kan ik me voorstellen, ten opzichte van de klanten, dat je dat kan bieden.
3: Ja. Dus denk, wat me gewoon net aangaf, we hebben verschillende labels. Die richt zich op een specifiek segment of een specifieke industrie. Maar binnen die labels of binnen die brands. Elke consultant heeft een eigen vakgebied. Dus eentje specialiseert zich in HSE, health and safety bijvoorbeeld. Een andere op quality assurance, quality control of mechanical engineering. En dat dicteert ook dat je dus binnen dat specialisme over de grenzen heen gaat kijken. En als jij een cryogenic engineer zoekt voor een bedrijf in het Eindhoven cluster. Ja, dan zul je die waarschijnlijk niet snel in Nederland gaan vinden. Dus dan ga je over de grens. En we doen heel veel via mond tot mond. Dus we bouwen ons netwerk op via de beste mensen die we kennen. En dat leidt je tot bepaalde regio's of bepaalde landen. Dus een Roemenië of een Bulgarije of een Turkije moet je ook niet onderschatten wat voor IT-professionals daar zitten. En qua culturele match met bijvoorbeeld Europa is dat net iets makkelijker dan met India. En India haalt het snel in. Maar je ziet dat wel dat nog eens uitdagend kan zijn. Ook met time zone differences. En zeker binnen, want wij zitten eigenlijk iets meer aan de professional kant. Dus de meer ervaren profielen. Dan kan de keuze nog wel eens eerder vallen voor Europa of voor een Polen. En Polen begint, het is eigenlijk al zo ontwikkeld dat prijs niet minder interessant is om daar de kandidaten te vinden. Maar zeker in Oost-Europa zijn er genoeg landen waar zeer hoog.
0: Baltische staten staan ook bekend zeker, om digitaal erg ver ook, toch?
3: Overal waar goede universiteiten zijn, daar zie je dat het talent ontstaat. En dat is ook waar onze mensen zich op richten en een netwerk in opbouwen.
0: We gaan straks uitgebreid verder praten. Ik ben nog wel eventjes benieuwd naar, we hadden het net over de geschiedenis van dit bedrijf. Wat is de omvang van S3 in Nederland? Hoe kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, we zitten met nu ongeveer 2000 medewerkers. Waarin we in 14 landen uit mijn hoofd opereren. Dus qua eigen medewerkers is dat wat we over de verschillende landen
3: Dus hebben we iets meer geconcentreerd. Precies. Dus voorheen zaten we in meer landen. Maar zag je wel dat het marktaandeel kleiner was. Dus je wilt eigenlijk wat meer wijdverspreid. We hebben nu een andere strategie gekozen. Waar we ons echt centreren op landen. Maar dan willen we ook de nummer 1 of 2 binnen dat land.
0: Maar dat betekent dat je fysiek ook in die landen aanwezig moet zijn. Dat kan niet zonder, toch?
3: Nee, dus bijvoorbeeld, we hebben nu met 45 kantoren. In Duitsland hebben we geloof ik nu 11 kantoren. Voorheen hadden we er 1 of 2. En we zien dat we daar makkelijker het marktaandeel willen. En wij werken met partners samen. Dus we kunnen wel in 145 landen kandidaten onboorden. Dus wat we bijvoorbeeld nu heel veel zien door alle kostendruk die er is, dat heel veel bedrijven gaan nearshoren. Dus dan zeggen ze, ik wil graag een kandidaat hebben uit Latham. Dus het maakt me niet zoveel uit waar. Mm-hmm. Maar de opdrachtgever zit in Amerika. Of hetzelfde dat we in Nederland werken met een multinational. En die zegt, ik wil graag mijn kandidaten in Oost-Europa. Omdat dat kostenefficiënter is voor ze.
0: Wat merken jullie eigenlijk van de politieke, de geopolitieke onrust?
2: Veel. Ja. Veel. Zijn we natuurlijk heel erg mee bezig ook. Ik zit samen met andere MD's van onze grote regio's. Dus dat is in Amerika, Duitsland en Engeland. We regelmatig ook praten we ook over wat we zien in trends bij klanten. Wat ze daar ontwikkelen. Of wat ze daar als ontwikkeling zien. En ja, de terughoudendheid. En dat hebben we zeker in Nederland het afgelopen jaar heel erg gemerkt. Hopelijk merken we dat nu weer iets meer de goede kant op gaat. Maar heel afwachtend. Ja, heel veel bedrijven die echt zeggen, we gaan nu nog even wachten. Want we weten niet wat er nog op ons afkomt. Dus ja, zeker, daar merken we veel van. En daar moeten we ook. En ik denk dat ook wel een uitdaging is, maar waar we ons wel goed doorheen weten te slaan, is dat je heel agile, een heel fancy word, maar wel snel moet kunnen schakelen. Dus ook moet kunnen kijken, wat heeft een klant nodig? We hebben gezien dat in de chemie sector behoorlijk pittig is geweest. Nou, dat was een vrij belangrijke sector voor ons. Daar deden we heel veel zaken met klanten die nu niet meer in Nederland zitten. Maar wij merken wel dat binnen die chemie sector er nog steeds ook vraag is naar een bepaald type kandidaat. Dus dat betekent voor ons dat we snel moeten schakelen. Dus ik denk het dicht bij je klanten staan en heel goed weten van wat ligt er bij hun als prioriteit en wat gaat er komen. Dat is voor ons het belangrijkste om mee te kunnen schakelen. Want wat dat betreft is ons netwerk echt heel groot. En kijk, wat je aandacht geeft groeit. Dus op het moment dat wij heel erg veel aandacht aan een specifiek skillset bieden, ja, dan zullen we daar een groot netwerk in opbouwen. Maar we hebben ook een heel erg slapend netwerk wat we echt wel kunnen aanboren.
0: Je zegt iets over de chemische sector. Zometeen gaan we verder praten over alle thema's die hier voorbij gaan komen. Maar ik heb hier een tijd geleden een ondernemer gehad die een fabriek wilde opzetten vanuit de chemische sector. Biochemicus was hij ook. En dat kon in Nederland eventueel. Bijvoorbeeld bij Chemelot in Geleen. Maar dat ging allemaal heel stroperig. Veel wetgeving. In Saoedi-Arabië staan ze met de armen open. Kom maar hier naartoe. We hebben een zak geld. Is dit eigenlijk, dit praktijkvoorbeeld, ook wat jullie veel voorbij horen komen, dat daardoor bedrijven heel voorzichtig zijn met binnen Europa of binnen Nederland te investeren en toch steeds nog wel naar die andere landen kijken waar eventueel een warm welkom heerst?
3: Zeker. Als je kijkt, Tronox is uit Nederland vertrokken. Ik kan er een aantal andere bedrijven benoemen. Sabiek heeft net Nederlandse activiteiten verkocht. Het staat gewoon heel erg onder druk. Dow Chemical heeft nog steeds de grootste locatie buiten Amerika in Nederland zitten. Alleen je ziet gewoon dat er door alle discussie, de discours, geen duidelijkheid geboden wordt. Nobian was afgelopen week in het nieuws met de zoutputten, die nu ook wederom geconfronteerd worden met de onduidelijkheid. En dat maakt het niet makkelijk. Dus de outlook voor die bedrijven is heel onzeker. Daardoor worden budgetten uitgesteld. Daardoor worden beslissingen niet genomen. En dat schaadt wel de Nederlandse economie, denk ik. En ook het vestigingsbeleid voor dat soort partijen.
0: Ga zo verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Sommier op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag S3, internationaal recruitment en consultantbureau bij mij in de gast. In de studio te gast is Margo van Soest en Christian Fransen. We hadden het net al eventjes over de type mensen die jullie zoeken, waar jullie recruitment voor doen. Dat is heel uiteenlopend eigenlijk, maar wel een gigantische uitdaging.
2: Absoluut, ja.
0: Hoe zien jullie wat dat betreft de ontwikkeling? HSML, hè, dat is ook zo'n partij waarvan je zegt, daar zouden we heel veel mensen kunnen plaatsen.
2: Ja.
0: Bij wijze van spreken. Blij dat ze er nog zijn, maar dat scheelt niet veel.
2: Nee, nou ja, dat is een klant waar wel betrokkenheid bij is.
3: Ik denk dat
0: zeg ik het, ik druk het zacht uit, denk ik.
3: Ik denk dat ze zeker kijken naar hun activiteiten. Maar ik denk dat de connectie met Nederland dermate groot is. Vanwege het toeleveranciersnetwerk. Dat ze niet snel kunnen of willen wegstappen.
0: Hoe heb je gekeken dan naar het politieke spel? Met de eisen die ze op tafel legden. Maar door de gemeente Eindhoven, de Brainport omgeving. Ook echt wel ervoor gezorgd heeft dat er meer huizen gebouwd kunnen worden. Dat er meer mensen gehuisvest kunnen worden. Het scheelde niet veel. Ze waren vertrokken.
3: En ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ik was daar niet bij betrokken. Ik denk dat ze goed hebben nagedacht en dat ze hebben gezien dat ze een hefboom hadden. En ik denk dat ze die hefboom hebben ingezet. Maar VDA is wel heel sterk afhankelijk van het netwerk daaromheen. Dus er waren nu hele goede cijfers vorige week. Het orderboek is verdubbeld. En dat zie je meteen in de regio met partijen als een VDL of een Frenke, een New Ace. Die eigenlijk allemaal toch wel afhankelijk zijn van wat ASML gaat doen. En die hebben zich allemaal toch wel toegespitst op toelevering naar ASML toe. Dus wat je zag afgelopen anderhalf jaar, dat die zich ook zijn gaan diversificeren. Omdat zij ook moesten gaan kijken van nou, wat brengt de toekomst. En nu gelukkig zien we wel weer een duidelijke impuls aan wat ASML gaat doen. En zij zullen blijven kijken. En ze zullen ook, ze hebben een Franse CEO nu. Ze zullen ook blijven kijken naar de technologieontwikkelingen in Frankrijk, denk ik. Maar ook wereldwijd. Maar voorlopig zullen ze nog wel, denk ik, in het Eindhovense cluster blijven zitten. Ook te meer dat Carl Zeiss is een hele belangrijke toeleverancier van hen. Ja. Dat zit in Duitsland gevestigd. Dus vandaar dat het Europese netwerk wel heel belangrijk is voor ASML.
0: En dan wet en regelgeving. We hadden het er net al eventjes over. Ja. Dat stokt enorm. De groei van veel bedrijven. Ga je Silicon Valley ontleden. Dan zitten daar eigenlijk van origine heel veel Europese bedrijven die... Ja, na een start-up fase gewoon vertrokken zijn.
2: Ja.
3: Ja. Ook met funding te maken.
0: Dus zeker. Ja, dus zeker. Maar goed, dat is natuurlijk wel wat nu speelt op dit moment. En waar ook over gesproken wordt binnen Europa. Hoe kunnen we die funding makkelijker krijgen voor start-ups om ze hier te houden?
2: Nou ja, ik denk dat het nog een veel breder verhaal is. Het heeft met funding te maken. Daar begint het natuurlijk mee. Maar wat Chris net ook al kort aanstipt. Het heeft natuurlijk ook met kennis te maken. En ik denk dat dat stuk het behouden van mensen.
0: Precies.
2: Ik denk dat Nederland daar ook wel echt heel waakzaam moet zijn. In wat we doen op basis van onze universiteiten. En het kennis investeren in datacenters. Op het moment dat wij niet genoeg in datacenters investeren. Ja, daar gaan mensen ook op weglopen.
0: Hoe kijken jullie naar de datacenterstop in Amsterdam bijvoorbeeld?
3: Het is een grote discussie of dat nou meerwaarde levert of niet. Misschien niet direct de werkgelegenheid. Ik denk wel direct voor je vestigingsklimaat en ook voor bekendheid. En dat het weer andere partijen aanhaalt. Het geeft druk op het grid. Dus bijvoorbeeld een van de punten van ASML was ook dat ze aansluitingen of aansluiting voor hun leveranciers, dat die onder druk komen te staan. Je ziet zo'n Leiden Jars, nu een mooie een organisatie in Nederland die zich vrij snel gaat ontwikkelen. Stroom speelt daar wel een significante rol. Want als jij in niet 24/7 of in de piekuren daar gebruik van kan maken, ja, dan moet je wel je businessmodel
0: aanpassen. Ja, dat bedoel je natuurlijk ook op de netcongestie waar we last van hebben.
3: Ja.
0: Als het een recruitmentproces is, zullen we dat er even bij pakken. Hoe gaan jullie te werk? Hoe werkt dat in de praktijk? Want het zijn best wel eigenlijk opgeleide mensen die jullie recruiten. Maar ook daarbij, de eisen zijn hoog.
3: Ja, dus het begint eigenlijk met zorgen dat je met de juiste mensen spreekt binnen je industrie. Of binnen je cluster, binnen je sector. Op het juiste niveau. En op het moment dat zij weten dat er bepaalde projecten aan gaat komen. Of een bepaalde urgente aanvraag hebben. Is het voor ons heel belangrijk dat we een goede kwalificatie kunnen doen met degene die gaat inhuren. Dus niet via HR of niet via procurement of niet via een derde, maar direct met de lijnmanager. Want het profiel is altijd maar 70% wat ze zoeken. En sommige dingen zijn nice to have en andere zaken zijn een must have. En zodra we dat weten, en wat hij net al stelde, omdat iedereen eigenlijk in zijn eigen niche zit, in zijn eigen skillset, kunnen we toch wel binnen 48, 72 uur al de gewenste profielen aanleveren voor contracts. Voor permanent staffing is dat iets anders. Dat, dan heb je denk ik een omlooptijd van rond de 2 weken. Maar omdat iedereen in een specialisme zit, lukt het ons om heel snel de juiste kandidaten te leveren. En dan is het een kwestie van doorselecteren op de profielen die gepresenteerd zijn. Door te zeggen van nou, dit vind ik heel interessant. Of ik kijk nog eens een keer meer die hoek in. En dan proberen we daarin zo snel mogelijk dit interview in te boeken. En dan,
0: maar dat klinkt wel als bijzonder. Want je hoort eigenlijk heel veel bedrijven altijd over de war on talent. Zeker op deze vakgebieden. Ja. Hoe kun je dat beslechten dan?
3: De war for talent. Ja, nogmaals, wij geloven heel sterk in het specialisme versus generiek. En als je specialist bent, dan goede mensen kennen goede mensen. Dus als jij met een kandidaat bemiddeld hebt en je vraagt wie zijn de 3 beste in je vakgebied. Op die manier kunnen we toch wel tot de juiste kandidatennetwerken komen. Wij noemen dat candidate communities. Maar dat betekent gewoon dat je met de allerbeste vakspecialisten binnen een niche binnen QA misschien. Of binnen een niche binnen data. Je netwerk opbouwt. Als je maar in contact blijft met je managers. En dan is het vaak de juiste timing dat een aanvraag binnenkomt. Maar als ze weten dat je consistent mooie profielen laat zien, dan komen ze ook bij je terug.
0: Maar dat betekent ook dat je niet voor elke klant die zich aanmeldt iets kan betekenen.
3: Nee, klopt.
0: Dus als voor type vinden, klanten, kan je er iets over zeggen?
3: Nou, stel je voor, we doen een kwalificatie en we weten eigenlijk al, dat is een profiel dat we eigenlijk helemaal niet in ons netwerk hebben zitten. Dan geven we dat direct aan. Zeggen, nou, dit is niet ons specialisme. Dus dan zullen we latent gaan kijken voor je, maar verwacht niet van ons dat we nu binnen 48 uur of binnen een week terug gaan komen met de juiste profielen.
2: Maar ik denk dat het ook, hè, want we zitten natuurlijk uiteraard heel erg vanuit de opdrachtgever. En de klant is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid en natuurlijk een belang in onze eigen kandidaten. Hè. Het gaat natuurlijk ook om dat de kandidaten een opdracht krijgen. En zeker aan de interim kant heel belangrijk. Mm-hmm. Die bij ze past, die ze leuk vinden en waar ze naar op zoek zijn. Dus ik denk de kunst zit hem in. En dat is wel waarom we ook steeds meer in de industrie focus zitten. Om echt op de inhoud echt een gesprekspartner te zijn. Ik denk dat binnen recruitment je veel in een gesprek komt dat mensen niet echt weten wat er gezocht wordt. En dan proberen een match te maken. En ik denk dat de kunst hem zit. En echt waar wij echt dat onderscheidend vermogen willen hebben in wat we kunnen doen. Is echt weten waar we het over hebben. En dus ook een band opbouwen. Of betrokken blijven bij de mensen met wie je in contact bent. Want ook levens veranderen. Mensen verhuizen. Ja. Mensen krijgen kinderen. Dus ik denk het begrijpen waar iemand in zijn leven zit. En wat de behoefte is. Plus dat brengen bij een klant. En wat Chris aangeeft. Een klant 70% is wat ze echt zoeken. Ik denk dat dat de kunst is. Dat je continu begrijpt. Dat je echt een gesprekspartner bent. Voor zowel aan de kandidatenkant. Als aan de klantzijde.
0: Dan trek ik hem wat breder. Want dan ben ik ook wel benieuwd. Want jullie zien die ontwikkelingen. Zien jullie gebeuren aan de praktijk. In hoeverre heb je af en toe de neiging om te zeggen. Die Nederlandse overheid moeten we ook wakker schudden. Zijn daar dialogen?
2: Nou, we zijn niet direct in contact met de Nederlandse overheid. Maar we zijn wel betrokken uiteraard. Hè, door ook de rapporten die we maken. De interviews die we afnemen. Het geluid dat we daarover willen maken. Maar absoluut. Ik denk de gesprekken die we de laatste tijd hebben. Omtrent het zelfstandige. Ja, dat legt wel. Dat brengt in één keer een hele administratieve rompslomp met zich mee. Die niet helpt in waar wij zitten. En dat is snel schakelen. Want de schaarste op de markt in de stem is groot. Dus daar is tijd belangrijk. En daar helpt alles wat er nu gaande is niet bij.
0: Nee, nou is er gelukkig. Wat dat betreft is er wat beter nieuws dan de voorgenomen regels en wet en regelgeving die er zou komen.
2: Ja.
0: Dus dat gaat misschien de goede kant op.
2: Dat hopen we. Dat is ook hard nodig. Dus en ik aan de andere kant, en dat is misschien ook gek om te zeggen, maar ik denk dat wij als organisatie nu wel dusdanig opgezet zijn. Ook je back-office is gewoon ongelooflijk belangrijk. Op het moment dat je dat gewoon goed hebt staan en snel kan schakelen, dan ben je ook wel slagvaardiger. En ik denk dat we daar heel veel in geïnvesteerd hebben als organisatie het afgelopen jaar. Wat de toekomst wel ons zou moeten helpen om daar sneller mee om te kunnen gaan. Dus we hebben wel geanticipeerd op alle hurdles die er zijn. Maar het zou fijn zijn als dat verandert.
0: Expertise in die vakgebieden. Want ik wil zo meteen heel snel naar dat rapport uit oktober. Want dat maakt heel veel duidelijk, denk ik ook.
2: Ja.
0: Zijn er nog vakgebieden die we nu niet besproken hebben, waar jullie ook veel in thuis zijn? Los van die stem vakgebieden?
3: Nee. Wij richten ons specifiek op de stem. Ik denk dat.
0: Is dat altijd zo geweest?
3: Nee, we zijn eigenlijk van oorsprong, van origine was het IT. Wij gebruiken hedendaagse het woord tech, omdat het wat breder begint te worden. Maar we zijn begonnen als perm in 1986, wat dus dat is permanente staffing. Al heel snel zagen we dat de vraag bij cliënten groter was om een flexibele schil in te richten. met IT deden dat bijvoorbeeld bij partijen als een Shell of bij een Jacobs binnen de chemische industrie. En toen zagen we eigenlijk ook binnen engineering dat daar een hele grote vraag was. En zo zijn we elke keer gaan diversificeren. Later life sciences toegevoegd. En ik denk tot 10 jaar geleden was 80% van wat we deden was met ZZP'ers werken. 20% was dan permanent. Dus het staffinggebied. Nu zie je dat we heel veel via ons employed contractor model werken. Dat is detachering. En wat je net al aangaf. De huidige wet en regelgeving dicteert eigenlijk dat we naar een consultiemodel moeten. Dus die balans van de product en services gaat weer veranderen. En we gaan meer investeren in consultancy services. En dat betekent dat je echt projecten gaat aannemen. En op projectbasis gaat werken. En dat je ook leiding en toezicht onder je neemt. Want dat is eigenlijk waar wij naartoe bewogen worden.
0: Ja. En dat komt eigenlijk ook door de Next Gen EU. Hè? Dat is eigenlijk het herstel- en veerkrachtfonds vanuit de Europese Commissie. Waarbij men zegt, Nederland prima, daar is inderdaad geld beschikbaar. Maar daar moet wel een soort van verandering komen op de arbeidsmarkt. Op allerlei vlakken. Dat raakt jullie ook.
2: Ja, ik denk dat de arbeidsmarkt, daar zitten zo ongelooflijk veel knoppen waar je aan moet drukken om die in beweging te krijgen en goed te laten lopen. En daar, al deze elementen spelen daar. Regelgeving is daar één van. Maar ik denk, en dat hangt ook vanaf hoe je dat definieert, maar omscholing, hè, de investering in omscholing. Als we kijken nu wat de plannen zijn van het huidige kabinet, is ook echt de transitievergoeding moet meer geïnvesteerd worden in een leerdoel dan echt een daadwerkelijke vergoeding. Ja, we moeten echt aan de bak met het deel van de mensen dat nu nog niet of nog niet helemaal volledig aan het werk is, dan wel het omscholen. We zullen echt moeten kijken hoe we mensen gaan omscholen om toch klaar te zijn voor de vraag van de toekomst.
0: Zullen we eens even kijken naar het STEM Workforce Report. Daar zie ik al één cijfer staan, de brain drain. Nou, dat klinkt heel onheilspellend. Ja. Toch? Ja, kan niet anders zeggen. 47% van de STEM professionals overweegt vertrek naar het buitenland. We hebben het eigenlijk net al even benoemd. Tweede hoogste wereldwijd.
2: Ja. Ja.
0: Wat moet je nog meer zeggen? Dat is toch een enorme alarmknop, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als je kijkt naar de farmaceutische industrie, dus het Leiden cluster onder andere, maar ook in Nijmegen is de cluster, in Utrecht nu ook, heel erg belangrijk. Maar het wordt ook een beetje een talentpool voor de rest van de wereld. En we hebben een aantal hele grote farmaceuten in Nederland. En je ziet dat wel bepaalde activiteiten, zoals de API, dus de actieve ingrediënten, dat die naar het buitenland zijn gebracht. Je ziet dat R&D ook naar het buitenland wordt gebracht, waardoor er meer productie in Nederland plaatsvindt. En dat zijn nou niet direct de technische of de niche profielen. Dus daarin hebben wij ook een aanpassing moeten maken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat daarin heel goed in geïnvesteerd wordt. En ook het vestigingsklimaat, dus opleiding, maar ook infrastructuur, toegang tot elektriciteit is heel erg belangrijk daarvoor. Ja.
0: Nu zie ik dat Barcelona zich steeds meer profileert als een AI-hub.
3: Ja, digitalization. Ik weet niet of het AI is. Je ziet al heel veel grote partijen.
0: Maar wel tech.
3: En dat, ja. Je ziet daar een hele grote community met multilingual skills. Die spreken 2-3 talen. Dus heel veel mensen uit Frankrijk zijn naar Barcelona gegaan. Dat is natuurlijk niet zo heel ver. En je ziet daarin dus dat partijen ook dat het loon wat lager ligt. Dus als jij je hoofdkantoor in Parijs hebt en je zet je digitization hub neer in Spanje, is dat en kosteneffectief. Kun je en meerdere locaties, want dit zijn vaak mondiale partijen. Dus kun je meerdere locaties vanuit die hub bedienen. Dus daar zien we wel een trend. En als ik een beetje lees wat naar de toekomst gaat gebeuren, zie je ook al een hele aantal grote FMCG-organisaties daar naartoe trekken nog. Er zitten er al een paar. Maar op een gegeven moment ontstaat er een cluster en gaat dat een aanzuigende kracht creëren.
0: Precies, dat is de reden dat ik hem vraag. Want ja. Dan kom jij weer, Margot, want je bent natuurlijk ook verantwoordelijk voor Spanje. Dan gaat het goed, hè?
2: Daar gaat het heel goed. Daar zijn we nog relatief klein. We hebben de kantoor in Barcelona en in Madrid. Ik denk dat we zitten met 35 mensen daar nu. Maar wij zien zeker dat daar ongelooflijk veel mogelijkheden liggen en de aanvragen. Maar ook daar, ik denk wat Chris ook aangeeft, is het belang van de relatie met de klanten. En goed begrijpen wat de klanten daar nodig hebben. En ook daar zijn klanten die we daar ook buiten de grenzen van Spanje bedienen. Dus zeker Spanje gaat goed. En we hebben genoeg te doen. En we hebben enorm ambitieuze plannen in Spanje. Maar ik denk dat we wel steeds meer gaan naar een landschap waar wij heel veel over in gesprek zijn, ook intern. Hoe bedienen wij nou zo'n klant ook buiten de grenzen? Kijk, wij hebben bepaald, we zijn Nederland en we zijn Spanje en we zijn Dag. Maar een klant heeft natuurlijk ook gewoon een behoefte. Die hebben een center in Spanje zitten, waar ze een kenniscenter hebben, maar daar wel ook leveren in Roemenië of in Frankrijk. Hè. Dus dat zorgt zeker voor heel veel uitdagingen, maar ook heel veel leuke. Hè. Dat is natuurlijk ook wel heel spannend.
0: Dan heb je het ook een beetje over de ontwikkeling van de interne markt in Europa. Om te zorgen dat die grenzen nog minder grenzen zijn. Hè. Dat er veel makkelijker verkeer over en weer kan. Qua wet en regelgeving, maar ook qua jurisprudentie. Dat soort zaken. Daar zijn jullie erg bij gebaat, kan ik me voorstellen.
2: Zeker, dat is absoluut. Het scheelt tijd waar we het net over hadden. En tijd, je wil zo min mogelijk tijd verliezen. En ik denk ook in de zoektocht voor een klant, hè, dat je daar niet heel erg mee bezig hoeft te zijn, maar dat je gewoon kan kijken waar het eigenlijk om gaat. Wat heb ik nodig? Nou, ik heb een goede kandidaat nodig. En dat je daarmee aan de slag kan gaan.
3: Bedrijven zijn ook netwerken. Hè? Dus hoe sterker je netwerk en hoe lager de grenzen daarin is heel erg belangrijk. En gaat waarschijnlijk ook een grote consolidatie aankomen in de bankaire sector. En daar is Spanje denk ik ook heel goed gepositioneerd om daarin mee te spelen. In Nederland wellicht wat minder. En dat was 10, 15 jaar denk ik andersom. Dus zo zie je ook dat het verschuift door Europa heen.
0: Is er voldoende besef eigenlijk in Nederland dat dit aan de hand is?
3: Ik denk dat het bij bij een select groepje dat er is. En ik denk dat het steeds meer begint te komen nu. Maar de politiek moet daar wel op gaan acteren.
0: Volgende cijfer. Replacement challenge. 61% van de werkgevers worstelt met vervanging van vertrekkende specialisten.
2: Ja.
0: Hoe vul je dat op?
2: Ja, nou, ik denk de combinatie waar we nu staan. Ja. We staan echt op een punt vergrijzing. Er zijn een paar grote tickets die natuurlijk workload die er is. Hè. Digitalisering nog binnen onze eigen overheid is alleen al een onderwerp waar je denk ik heel veel mensen aan de bak kan hebben. Dus hoe vul je dat op? Nou, het belangrijkste waar we het net kort over hadden is het stukje omscholing. Ik denk als we dat niet doen en als bedrijven zich daar niet bewust van zijn dat je echt moet kijken op wat je nu in huis hebt, hoe je dat een kans kan bieden om te ontwikkelen. Want ook daar moeten we niet vergeten het vinden van mensen. Heeft te maken met de vaardigheden, maar ook met de match. Dus als je iemand in je organisatie hebt die nu past in de organisatie, in de organisatiecultuur begrijpt en het daar fijn heeft, ja, die wil je behouden. Ja, dan zul je toch echt aandacht moeten besteden, ook aan je workforce planning. Hè. Ik denk dat dat ook echt iets is waar bedrijven nog veel aan kunnen doen. Dus waar staan we nu? Wat gaat het betekenen? Wat hebben we nodig? Hoe ziet het over 5 jaar eruit? Dus ik denk dat bedrijven vooral heel strategisch moeten gaan kijken, hoe gaan we om met onze workforce planning? Wat zijn onze grote projecten? Nou, dat heeft alles te maken met wat we allemaal net besproken hebben, met wet, regelgeving, wat verwacht dat er gaat komen. En dan goed kijken, wie hebben we? En hoe kunnen we die mensen dusdanig in gaan zetten dat we dat gat kunnen vullen? Want alleen extern, dat gaat de uitdaging worden.
0: Want dan op dit vlak, hè, we hebben natuurlijk te maken met weer de tweede, geloof ik, vergrijzingsgolf. Dat zijn mensen die zijn opgegroeid zonder computer, zonder IT. Dus adoptievermogen is misschien wat moeilijker. Mm. Maar wij gaan straks, en dan heb je het over 20, 30 jaar, doorwerken tot 68, misschien 70 jaar. Kijken jullie ook naar de verschuiving qua leeftijdscategorie? Dat jullie ook die oudere doelgroep benaderen en daar kijken wat daar een omscholing voor talenten eigenlijk uit voortkomen?
2: Ja, ik denk vooral dat iets is wat ook waar bedrijven voor open moeten staan. Hè? Het begint ook met het besef van een organisatie. Dat, dus jouw vraag net, zijn ze er genoeg bewust van? Nou ja, ik denk dat de alarmbel echt wel aan is. En dat het besef er wel moet zijn dat dit nodig is. En we hebben het over de oudere generatie. Dat is zeker een populatie waar we denk ik heel veel mee kunnen. Maar we moeten ons ook inrichten op de huidige groep, de Gen Z, die eigenlijk aantoont dat ze maar 1,5 jaar committed zijn om bij een organisatie te willen werken. Dus daar moet je ook op inrichten van hoe hou je dan die generatie ook weer engaged en bij je. Dus ik denk dat workforce planning en in kaart brengen hoe of wat, als bedrijven daar nu nog niet mee bezig zijn, dat echt een probleem is.
0: Maar dat is voor bedrijven ontzettend spannend. Want stel dat je 40% van je personeelbestand na 1,5 jaar weer wegloopt, dan gaat er heel veel kennis die geïnvesteerd is in die mensen verloren.
2: Ja.
0: Je moet steeds opnieuw beginnen. Dat is geen gezonde bedrijfsvoering.
2: Het is wel de realiteit, hè? Als we kijken naar die generatie. Dus ik denk dat we ons aan de realiteit moeten aanpassen. En dat daar dus vragen zijn ook van hoe pas je daarop aan? Wat zijn de wensen? En, hè, dus het hybride werken, al dat soort dingen. heel eerlijk, wij hebben daar ook een uitdaging intern. Wij zijn ook zoekende hoe we dat doen en hoe we dat moeten doen. Dus ik denk dat dat continu dicht bij je mensen staan en ontdekken wat ze bindt.
0: Volgende. 81% ervaart, wat impact betreft, projectvertraging en innovatieverlies.
2: Ja.
0: Ook weer zo'n heel hoog cijfer.
2: Ja, als we het hebben over het innovatieverlies, daar hebben we het net ook over gehad. Ik denk dat alles...
0: Hangt een beetje met elkaar samen eigenlijk.
2: Ja.
3: Zo ook de sectoren waar we gepositioneerd zijn. Hè? Bijvoorbeeld de chemische sector. Is natuurlijk al heel lang wordt er gesproken over waterstof. Eerst was het groene waterstof. Grijs is natuurlijk taboe. Nu gaat het discours over blauwe waterstof. Er worden geen beslissingen genomen. Dus je merkt door het uitblijven van die beslissingen, dat ook de innovaties dus uitblijven. En dat zie je denk ik in heel veel sectoren. En dat zie je ook wellicht binnen de farmaceutische industrie, maar dat zie je ook binnen het techcluster in Eindhoven. Dus ik denk dat het ook reflecteert in die getallen in de sectoren waarin sterker geprofileerd zijn. Dat die uitslagen er zijn. Maar ja, het is wel waar we vandaag staan. Heeft ook te maken met de tarieven van Trump. Want daardoor zijn ook heel veel dingen op stop komen te staan. Ik denk dat het een alarmbel is. Ik denk dat in de toekomst wellicht wat genuanceerder zal zijn. Maar wel een duidelijke roep dat de barrières weggehaald moeten gaan worden. Zeker voor Nederland.
0: Nu gaat die ontwikkeling in de tech gaat enorm snel.
3: Ja.
0: Hoe gaan jullie daar zelf mee om? Want jullie zijn recruiters en consultants die ingezet worden.
2: Ja.
0: Maar je moet zelf ook mee.
2: Ja,
0: hoe doen jullie dat?
2: Ja, 100%. Wij zijn overgegaan naar een volledig nieuw systeem. Waar we dus wel ook veel mogelijkheden hebben om gebruik te maken van op AI en dat soort zaken. Maar het is ook een vraag die wij hebben. Hoe krijg je je eigen medewerkers dusdanig betrokken en dat ze ook zelf gaan ontdekken wat het voor je kan doen. Dus ik denk dat het vooral in efficiëntie en in kennis. Hè, dus het gaat ons heel ontzettend helpen in. En daar zijn we al denk slagen mee aan het maken met het systeem ook. Dat je echt die kennis van die industrie. Waar je vroeger, toen ik heel lang geleden als consultant begon. Ja, dan moest je echt apart gaan zoeken op website. Wat betekent dat? Wat is het? Ja, en nu wordt er natuurlijk veel meer aangeboden. Waar is een organisatie van de industrie mee bezig? Dus de efficiëntie in kennis en het brengen van kennis naar je medewerkers is wel echt iets waar wij heel veel baat bij hebben. En dat moeten we dan omzetten in consultie naar de klant toe.
0: Ja, want AI is natuurlijk een hele belangrijke. Dat gaat ook heel veel veranderen.
3: Ja.
0: Daar blijkt ook wel uit het onderzoek. 52% gebruikt ongeautoriseerde AI tools. Dat is zorgwekkend.
2: Ja, absoluut.
0: Want dat is ook eng. Ja. En 69% verwacht automatisering van taken binnen 12 maanden. En dat is een disruptor van heb ik jou daar voor veel medewerkers. Ja. Dat brengt onrust, kan ik me voorstellen. Of biedt het ook kansen? Ik denk dat het kansen biedt. Maar goed, kansen. Hoe ervaren jullie dat in de markt?
3: Ik denk dat het algemene besef is dat het meer banen gaat opleveren dan het banen gaat verdwijnen. Alleen het adaptieve vermogen van mensen is natuurlijk wel heel belangrijk. Wij zijn nu al technisch in staat dat we in plaats van dat we zelf een kandidaat bellen, dat een AI tool dat doet. Alleen de vraag is, als jij een engineer bent laat ik zeggen even wat in de oudere generatie, je bent 67. Je hebt je hele leven daar gewerkt en een AI bot belt jou met de vraag of jij een rol wil vervullen bij een groot chemisch bedrijf in Nederland. Gaat die persoon daar heel goed op reageren of is die wel terughoudend?
0: Nee, ik kan ook denken dat dat spam is, toch?
3: Ja. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Dus daarin is ook heel belangrijk dat ook al hebben wij de technologie en ook al kunnen we het al inzetten, de timing is denk ik heel erg belangrijk. In ons vakgebied is heel belangrijk dat je je netwerk opbouwt en dat je de persoonlijke connectie voelt. Want dat het vertrouwen om met elkaar samen te werken is heel erg belangrijk. En dat vertrouwen, dat doe je door persoonlijke relaties. Zowel met je cliënten, maar nogal meer met je kandidaten. En een kandidaat kan altijd een manager worden. En een manager kan ook altijd een kandidaat worden. Dus dat is het netwerk waar we in we opereren. Dus AI heel erg belangrijk. Systemen heel erg belangrijk. Alleen hoe we het inzetten en wanneer is iets waar we heel goed over nadenken.
0: Nou, we gaan zo meteen verder praten over de toekomst ook met name. En ook de lessons learned eigenlijk uit dit rapport en hoe die ontvangen is.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: After 12, somber op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat S-Tray Centraal, internationaal recruitment en consultantbureau. En in de studio Margot van Soest en Christian Fransen. En we hadden het net natuurlijk over jullie stemonderzoek. Het report, workforce report. Wat zijn de lessons learned voor jullie zelf ook?
2: Oeh, dat is een hele grote vraag.
0: Ja, ik snap het.
2: Ja, maar waar ga je beginnen met?
0: Kill your darlings, zou ik zeggen.
2: Ja, ik denk dat wij eerder die verdiepingsslag hadden moeten maken als het gaat ook om thought leadership en in industrieën opereren. Ik denk dat het heel belangrijk is en nog belangrijker gaat worden is dat je echt weet waar je het over hebt en echt op dat vlak die adviserende rol kan spelen intern en extern. En dat hebben we gedaan. En dat, ik denk dat dat ook op het tempo is gegaan waarin we dat hebben kunnen doen. Maar de afgelopen jaren zijn we daar absoluut in versneld.
0: Ja, dus ook die skills evolueren heel snel.
2: Ja.
0: En ja, je moet dat gewoon gaan eisen, denk ik, van je mensen.
3: Nou, dat doen ze eigenlijk zelf ook wel.
0: Staat er in ieder geval intrinsieke motivatie ook?
3: Zeker, want als je met die specialisten, sommige van die specialisten zijn zich aan het omscholen nu. Die gaan bijvoorbeeld naar deep learning, machine learning. Dus dat zijn absoluut de technologieën van de toekomst. En daarin willen wij juist ons positioneren, omdat wij echt geloven in dat specialisme. En bijvoorbeeld bij onze grootste brouwer in Nederland deden wij vroeger op een bepaalde skill eigenlijk altijd heel veel bemiddelingen. En dat is gewoon totaal verdwenen door automatisering. Dus dat bestaat niet meer. En van origine zijn dat allemaal mechanical engineers. Dus die scholen zich wel weer een ander vakgebied om. Maar dat is heel belangrijk voor ons. En ik denk een van de punten uit het rapport is dat we in Nederland wel op een kruispunt staan. Dat we beslissingen moeten gaan nemen. En beslissingen gaan nemen voor de toekomst. En die zijn vrij urgent. En het rapport van Wenning is denk ik daar vrij duidelijk in. Het rapport van Draghi ook.
0: Mm-hmm, ja.
3: Maar het gaat nu wel. Binnen onze organisatie zegt ook heel vaak. Hartstikke goed dat je mooi plannen hebt. Maar je moet het wel in actie gaan zetten. Dus je moet het wel executen. En dat is denk ik de grootste uitdaging voor de huidige regering. Dat we nu plannen in actie gaan zetten en daadwerkelijk dingen gaan veranderen.
0: En dat betekent echt versimpelen en vereenvoudigen van wet en regelgeving. Nou, enerzijds kan Nederland heel veel zelf doen. Anderzijds is in Europa al een start gemaakt. Alleen de vraag is, gaat dat snel genoeg?
3: Ja, daar zijn we afhankelijk van. Ik denk dat wet en regelgeving heel belangrijk is. Maar we moeten ook ons andere vragen stellen. Ik snap de complexiteit omtrent Tata Steel. Maar willen we over 10 jaar dan afhankelijk zijn van staal uit het buitenland? Vraagteken.
0: Wat behoud je niet? Dat is eigenlijk ook de strategische autonomie.
3: Ja.
0: Dat geldt eigenlijk voor niet alleen Nederland, maar heel Europa.
3: Ja.
0: Moet je nou ook anders misschien kijken naar welke kennishubs je waar neerzet?
3: Zeker. En je moet ook kijken waar je nu al heel goed in bent. En ik denk ook bijvoorbeeld in de defensieindustrie. Andere landen zoals Duitsland en Frankrijk, die zijn misschien wat beter in hardware. Wij zijn denk ik heel goed om de techniek eromheen aan te leveren. Met bedrijven als een ASML of met een Thales. Dat is natuurlijk ook een vrij grote organisatie nog in het oosten van Nederland. Is wel deel Frans, het is Frans eigenlijk georiënteerd. Maar daarin moet je ook gewoon keuzes maken. Waar ga je wel op wedden? En waar zeg je nou, dat ligt wellicht niet direct in ons expertisehoek. En dan gaan we afhankelijk worden van Duitsland. Of van een Frankrijk, of van een Spanje, of in Italië is natuurlijk ook een grote speler erin. Positionering is heel belangrijk. En VDL heeft daar een grote kans in. Maar je ziet ook heel veel kleinere partijen in Nederland die goed gepositioneerd zijn om op deze golf mee te gaan varen.
0: Ja.
3: Alleen duidelijke keuzes is heel erg belangrijk.
0: Dan even per sector, hè, de techsector. Wat zijn daar de implicaties op dit moment?
3: Ik denk dat daar heel veel verandering plaatsvindt. Dat de vraag is, wat gaat AI doen? Hè? Dus, en daarin zien we nu dus ook dat de waarin voorheen iets meer op software development, software engineering zat, dat nu data en SAP of ERP in het algemeen veel meer gevraagd wordt. En ik denk dat er sowieso een convergentie gaat plaatsvinden tussen IT en engineering. En dus machine learning, valt dat aan de IT-kant of valt het misschien toch aan de engineering-kant? Het wordt steeds diffuser en dan nog staat een grijs gebied. En dat is denk ik heel interessant, want daar ontstaan dus weer nieuwe posities, dus nieuwe skills, waar wij mooi kunnen inspelen.
2: Maar ik denk, hè, dat is aan de kant van de skills die zich ontwikkelen. Zorgelijk is wel dat we gewoon, er zijn ook steeds minder studenten die voor die richting kiezen. Dus het gat in de vergrijzing en de instroom, ja, daar zit ook een grote uitdaging. Dus alles wat zich, hoe we ontwikkelen, hè, zoals we over innovatieslag hebben, dan heb je wel de mensen nog die het kunnen doen. En ik denk dat daar in Nederland, ongeacht alle wet en regelgevingen die ons tegenhouden, ook een heel groot gat ontstaat in er zijn gewoon niet genoeg mensen. Er gaan te veel mensen de arbeidsmarkt af. En er komen te weinig mensen de arbeidsmarkt op.
0: Ja, daarvoor zijn jullie natuurlijk ook internationaal actief. Om dat gat toch te proberen te vullen. De engineering. Zijn daar nog speciale dingen ten opzichte van eigenlijk de tech waar we net over hadden. Die anders zijn bij wijze van spreken.
2: Anders zijn ten opzichte van?
0: Nou, bijvoorbeeld de duurzaamheid. Dat komt daar wellicht veel meer aan bod.
3: Nou, ik denk dat zij voornamelijk ook kijken naar ook digitalisering. Dus als je de inspection doet en je gaat bij Shell een tank inspecteren. Vroeger ging iemand met het trappetje naar beneden. Nu doet een drone dat.
0: Ja.
3: En daar zo kan ik wel talloze voorbeelden noemen. Wat binnen die industrie dadelijk gaat veranderen. Dus dat zijn een van de grote onderwerpen binnen die sector. Dus dat zijn zeker grote veranderingen die plaats gaan vinden. En daar vindt dus ook een verschuiving plaats in het soort arbeidskrachten dat zij nodig gaan hebben.
0: Ja, dat
2: volgens
0: zie
2: mij zult er vandaag ook en in het FD ook dat duurzaamheid echt AI is nu hot topic. Duurzaamheid valt echt weer een beetje van de ladder af. Dus ik denk dat dat ook de shift in prioriteiten van bedrijven. De focus is anders. Waar misschien 5 jaar geleden duurzaamheid als number one staat. Ik denk dat je dat ook in alle politieke debatten ziet. Hè? Dat is minder een topic als vanzelfsprekend waar dat 5 jaar geleden wellicht was. Ja.
3: Effectiever produceren, dat is heel belangrijk. En dat doe je door kennis en dat doe je door de juiste mensen binnen te halen.
0: Er zijn heel veel ontwikkelingen gaande. Ik zou daar nog heel graag over door willen praten. Tot slot, waar zien jullie S3 staan over 5 jaar? Dat is een hele lange termijn, weet ik. Maar toch stellen we altijd die vraag.
2: Ja. Nou, ik ga ervan uit ik ben ongelooflijk, kijk er echt naar uit dat we een stuk thought leadership partnerships met klanten hebben. Dat we echt daar adviserend zijn vanuit de inhoud hoe zij hun eigen organisatie kunnen ontwikkelen. Dus ja, ik verwacht alleen maar groei.
0: Bedankt voor het komen, Ster, naar de studio. En veel succes met S3. Margot van Soest, Managing Director voor Nederland en Spanje. En Christian Fransen, Senior Director Client Services. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Je kan hem terugluisteren via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: Abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
6: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
7: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
7: Radeon, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
12: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown.
13: In deze podcast hebben we het altijd over het belang van leren en ontwikkelen. Maar wat levert dat uiteindelijk eigenlijk op? En hoe meet je het zogenaamde leerrendement? De gast is Klaas Toes van het ROI Instituut. Demi van der A, die is ook de gast en die legt uit hoe zij de medewerkers van de gemeente Hengelo massaal aan het leren heeft gekregen. En natuurlijk geeft onze vaste co-host Tom Bos weer leertips over de impact van opleiden binnen je organisatie te vergroten. Waar niet je luistert naar Lang Leven Leren.
12: Lang Leven Leren, de podcast.
13: Demi, Klaas en Tom, we hebben weer een lekkere volle studio. Dat is mooi, met veel wijsheid en intelligentie en ervaring en dergelijke. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Zoals altijd, traditioneel kunnen we ondertussen wel zeggen, gaan we eerst op zoek naar de ultieme leerervaring van jullie. Klaas, mag ik bij jou beginnen? Wat is jouw ultieme leerervaring?
14: Nou, op het woord ultiem kan ik niet reageren, maar ik heb er heel veel gehad.
13: Ja.
14: Eén was, ik had een programma voor een grote bank verkocht. In die tijd

0: verkocht hij die trainingsprogramma's. Daar was je ook blij mee dat je dat deed. En we hadden het zo goed ingekleed dat wij op enig moment de mensen aan het trainen waren. Daarvoor deden we een assessment. We wisten dus eigenlijk precies wat er aan de hand was. Nou, en daarna gingen we trainen. Gewoon het programma wat we altijd deden. En de klant komt naar me toe en die zegt: leuk dat je dat hebt gedaan, maar je weet alles van die mensen. En waarom stop je ze nou in de wasstraat? En dat was wel slikken, want ik wist dat daar een heleboel werk achter zat. Toen hebben wij op dat moment bedacht: nou, misschien is het een goed idee dat we die mensen een individueel leerpad aanbieden. Dus met meer begeleiders en dat iedereen zijn eigen pad. Net als in een sportschool.
1: Ja.
0: We noemen het ook sportschoolmodel. Dus zij heeft mij geholpen dat te doen. De tweede in datzelfde programma kwam toen wij de assessments deden. Hij is later CEO van een groot verzekeraar geworden. Maar dat was toen een jonge manager die zegt: Klaas, hoe kan het nou dat mijn beste verkoper het slechtst scoort op jouw assessment en mijn slechtste verkoper het best? Knoop in je buik. En dan denk je bij jezelf: wat gebeurt er? Wij moesten ze leren om consultatief te verkopen. Dat ze dus in de breedte gingen verkopen. En in die tijd had je nog op de kantoor had je allerlei posters aan de muur hangen. Dus ik ben een keer naar die kantoor gegaan en dan zag ik: oh, ze worden afgerekend op face-to-face gesprekken, service calls en de 4 standaardproducten. En ook dat was in datzelfde programma een enorme leerervaring. Dat ze weliswaar anders willen gaan verkopen, maar dat ze hun hele sturingsmechanisme niet veranderen. Zeker een moment waarop we gelukkig goed konden reageren, maar het had ook andersom kunnen lopen.
1: Ja.
0: Ja. Die klus had veel korter kunnen zijn.
1: Ja. Wel interessant ook natuurlijk waarom ze toch met je doorgingen en je toch de moeite namen om je die feedback te geven. Want het kan ook zijn dat ze denken: nou, leuk Klaas, maar dit gaat hem niet meer worden. Dus blijkbaar zit er iets in die relatie wat je goed voor elkaar hebt gekregen.
0: Hopelijk wel, maar dan heb je wel als leverancier en klant is, heb je wel de ultieme samenwerking te pakken, dat je ook samen kwetsbaar kunt zijn en ook denk: wow. Maar dat je het ook herstelt, hè, dat moet je niet vergeten.
1: Ja. Demi, dezelfde vraag aan jou. Je ultieme leerervaring, waar denk je aan?
2: Nou, waar het hart vol van is, hè. En dat is in mijn geval even iets heel recents, denk ik. Ultiem. We hebben het ultieme is hier denk ik wel van toepassing. Dat is namelijk, ik heb onlangs een kindje gekregen.
1: Aha.
2: Mijn eerste kindje. En nou, over leren gesproken, ik ben zelf best wel iemand van learning by doing. En nou ja, een kind is wel echt learning by doing. Dus je krijgt zo'n kind mee naar huis. Je hebt bevalling gehad en dan gaat ze mee naar huis en dan is het van: oké, en nu? Probeer je heel goed op voor te bereiden met cursussen, dingen lezen, boeken, alles. Maar het gaat natuurlijk nooit precies zo zijn zoals je hebt gelezen. Dus nou ja, in hele korte tijd leer je dan echt heel, heel erg veel. En dat is ja, echt learning by doing.
1: En wat heb je over jezelf geleerd? Want interessant is natuurlijk dat bij heel veel dingen heb je best wel controle en kun je dingen uitproberen. En ja, nu ben je ineens verantwoordelijk voor een leven. Tenminste, ik vond dat bij mijn eigen kinderen dat ik kleine hoopje mensen had dat ik dacht: jeetje mina, zegt hij, kan nog helemaal niks. En als ik het niet goed doe, dan heeft deze kleine een probleem.
2: Ja, die verantwoordelijkheid die vloog me ook wel een beetje aan in het begin.
1: Ja.
2: Maar het leert eigenlijk wel heel veel over jezelf. Dat je ook best wel sterk bent als mens. En ook wel heel flexibel. Want je hebt geen andere keuze. En soms heb ik me ook wel eens geprobeerd een beetje te verzetten. Dus ik ben onlangs weer aan het werk gegaan en het ging eigenlijk allemaal best wel goed. We hadden het een beetje op rolletjes. Maar toen ging ik aan het werken. En ineens was het weer helemaal. De nachten waren verschrikkelijk. En ja, die eerste 2 nachten heb ik me daar heel erg tegen verzet. Want ik dacht: dat kan niet. Dat kan niet. Het ging toch zo goed. En wat doen we dan verkeerd? Maar ja, dan denk je: ja, zij kan er ook niks aan doen.
1: Ja, het gaat gewoon, hè?
2: Het gaat gewoon.
1: Dus, je moet er gewoon, het is wat het is.
2: Ja, het is wat het is. En dan is acceptatie op zo'n moment, denk ik, maar even het beste.
1: Ja.
2: En hopen dat het snel voorbij gaat.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou ja, aan de andere kant.
2: Ja.
1: Mijn kinderen zijn ondertussen het huis uit. Dan hoop je ook alweer dat het lekker lang duurt, hoor, kan ik je zeggen.
2: Ja.
1: Gefeliciteerd trouwens.
2: Dank je wel.
1: Fantastische momenten in je leven.
2: Ja.
1: We praten zo met jou verder natuurlijk, Demi. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd wat jij allemaal voor elkaar hebt gekregen bij jouw mooie gemeente. Klaas, ja, investeren in medewerkers. Het gebeurt heel veel. Je wil, ja, ik denk als iedereen die in L&D werkt eens even kijkt naar het budget wat er jaarlijks doorheen gaat. Denk je: nou, dat is flink wat geld. Maar wat levert het nou eigenlijk op? En dat is waar jij je vanuit het ROI-instituut mee bezighoudt. Om juist dat effect van die investeringen in mensen, om dat naar boven te halen. Hoe doen jullie dat? Want het voelt ook als iets wat een beetje onaantastbaar is.
0: Nou ja, ik denk dat wij... ik ben econoom. Dat is misschien wel een belangrijke achtergrond. Dus ik hou van data, ik hou van cijfers. En ik denk dat wij in de leerwereld eigenlijk meer van mensen houden. En daar heb je eigenlijk het grootste probleem om te pakken. Dus wij zijn niet bezig om het vast te pakken. Dus wat je probeert te doen, is je probeert de koppeling te maken tussen wat leren mensen. Mm-hmm. En wat ze leren, passen ze dat nou in de praktijk toe? En als ze dat in de praktijk toepassen, levert het dan ook rendement op. Ik had vorig jaar, en die hebben de award gewonnen voor social impact. We hadden een stichting, Stichting Jij. En dat zijn dat is een stichting die helpt, een vrijwillige stichting die helpt mensen met een eetstoornis. En in Nederland kost de eetstoornis ons 8,5 miljard euro. En dan hebben we het nog niet over tandartskosten en ook nog niet over mantelzorg. En die stichting die moest subsidies hebben en die zei, dat kan je helpen. Dus dat hebben wij gewoon gedaan. En wat je dan ziet is dat zij in staat zijn om die mensen dingen te leren over henzelf. Waardoor ze gewoon hun kwaliteit van leven omhoog gaat. Dus dan passen ze toe. Hè, dus dan wordt hun zelfstandigheid groter. En ze verdwalen niet in het oerwoud van zorg. Hmm. En als je dat bekijkt, en dan moet je dus dat bewaken. En doordat we de koppeling konden maken tussen dit hebben ze geleerd, dit hebben ze in hun leven toegepast, en ze zijn niet in het zorgcircuit verzeild geraakt, konden wij aantonen dat die stichting, omdat ze aan de onderkant ook geen kosten haalden, 1000% rendement haalde. Dus een ROI van 1000%.
3: Zo.
0: En dat betekent de euro die je erin stopt, krijg je terug, plus 10 extra euro's. En daarmee bewaken we natuurlijk dat dingen die goed zijn, ook renderen.
1: Ja. Als je dat nou vertaalt naar een bedrijf met duizenden mensen. Mm-hmm. Met een L&D-afdeling waar misschien wel, nou ja, Tom, een gemiddelde L&D-afdeling. Ik weet niet eens hoeveel mensen werken daar bij een echt een groot bedrijf.
4: Bij, als je duizend medewerkers
1: ja,
4: hebt?
1: Ja, nou duizenden. Bij weet ik veel, bij een ABN AMRO of bij een grote club.
4: Oh zo, dat kunnen er ergens dus de 55 of 200 zijn of zo.
1: Ja. Jeetje mina. Nou, dus daar gaat een hoop geld in om. Dan wordt het ineens veel diffuser natuurlijk wat het op kan leveren. Want dan gaat het over cultuur, over leiderschap, over slimmer werken, over je taal beter beheersen. Nou, dan is het natuurlijk het aanbod en ook de doelen. Die zijn zo groot en zo veelvoudig. Hoe pak je het dan aan?
0: We hebben het vorig jaar gedaan bij twee hele grote organisaties. Eén in het zuiden van het land. En die spendeerden echt honderden miljoenen. Maar dan heb je het over alleen maar de kosten van de opleiding. Je hebt het niet over de tijd weg van het werk. Want dat is namelijk net zoveel.
1: Ja.
0: Dus als jij zegt, ik geef 100 miljoen uit. Dan geef je nog meer. Dus wat hebben we daar gedaan? We hebben met hen gekeken van, welke opleidingen moeten nou op een standaard manier geëvalueerd worden? En in die standaard manier van evalueren kreeg je eigenlijk al een inzicht in wat levert het op. Gewoon gebaseerd op de vragen. We hebben gekeken als en dat was zo'n 80-85% van hun opleidingen. 10% van hun programma's. Daar hebben we wat dieper op onderzocht. Dus daar deed je een wat uitgebreidere studie op. Met wat extra focusgroepen. En 5% van hun programma's, zeg maar de miljoen plus. Daar deed je een volledige ROI-studie op. Dus je kijkt dan in het geheel. Maar ondertussen hadden we ook een dashboard gebouwd. En dan konden zij laten zien aan hun opdrachtgevers, luister, dit stoppen we erin. En dit is het rendement wat het oplevert, gebaseerd op tienduizenden metingen. Dus echt statistisch verschrikkelijk betrouwbaar.
1: Oké, wauw. Nou heb ik even op jullie website zitten kijken. Dat doe ik nog wel eens. En het leuke is, dan kom je mooie dingen tegen. En ik zag jullie ROI-piramide staan.
0: Ja.
1: Wij zijn natuurlijk altijd gek op plaatjes. En zeker piramides en alle andere vormen. En die piramide die heeft 5 verschillende niveaus van opbrengsten van leertrajecten. Want we praten over die opbrengsten alsof er 1 is. Maar blijkbaar is dat dus niet zo.
0: Nee.
1: Help ons, er is een vogelvlucht doorheen. We beginnen natuurlijk onderaan de piramide.
0: Ja. Als je onderaan de piramide, helemaal als je onder de piramide kijkt, dan heb je de 6e laag. Ah. En dat noemen wij de inputlaag. Dat is de laag waarin je het praat over hoeveel deelnemers zijn er, hoeveel uren zijn er, hoeveel no-shows zijn er. Hè, want als mensen niet opkomen, dan heb je eigenlijk de kosten te pakken.
1: Ja.
0: Nou, dan heb je op laag 1 heb je reactie op het leren. En daar zitten vragen bij als, heb je de intentie om het toe te passen? Is het relevant voor je werk? Dus dan krijg je al een voorspelling van, oh, wat is de kans dat iemand dat gaat doen? Dus je kan al vroeg in je proces kijken van, slaat mijn leren aan? Slaat het
1: eigenlijk
0: programma
1: is dat het de feedback van de deelnemers.
0: Dat is de feedback van de deelnemers.
1: Okay, en, dat is laag 1.
0: Dat is laag 1. En dat waren vroeger bij ons, wij kijken in de branche naar als happy sheets. En ik kijk naar als voorspellers van toepassing en of van leren en toepassing.
1: Ja. Maar dat, eigenlijk officieel weet je dan nog niks, zeg ik dan even.
0: Nou, dan kan ik al een inschatting geven. Wat is de kans dat dit succesvol is? Bijvoorbeeld, Jij moet een nieuw automatiseringssysteem invoeren. En alle mensen zeggen, ja, we snappen hoe het werkt, maar we gaan het niet toepassen. Dan weet je al dat de kans dat ze het gaan toepassen gewoon heel laag wordt. Dat je heel veel weerstand gaat ontmoeten.
1: Ja. Laag 2.
0: Dat is kennen en kunnen. En dat toetsen wij af. En in onze leerwereld is daar gaat vaak veel aandacht in zitten. Maar dan toets je af. Kunnen ze het en kennen ze het. Dan kom je op vraag 3. En dan is doen ze het ook. En doen heeft heel veel te maken met dat juist mijn baas het mij toestaat. Hè? Want als je op een leerprogramma bent geweest en je baas zegt de volgende dag, doen we niet over. Dan hebben we het dus over, willen mensen toepassen? En willen wil zeggen, hebben ze motivatie? En zeker mensen van mijn leeftijd, die hebben 16 reorganisaties gezien, die denken,
1: daar gaan we weer.
0: Het zal Bohica, bend over, here it comes again. Gewoon bukken en wachten tot het over is. Tweede is, mogen ze het van zichzelf of van de collega's? Hè? Er zijn beroemde voorbeelden, zoals dat was een tijdje geleden, Amsterdamse brandweer. Die wilden steeds nieuwe dingen invoeren, maar de collega's stonden het niet toe. Nou, dan gaat er ook niks gebeuren. En de laatste is, durven ze het? Nou, dan heb je dat nieuwe gedrag, net als met sport. Lopen ze op de goede plek, doen ze de goede dingen. En dan ga je kijken, heeft dat gedrag ook effect in de praktijk? Dus met andere woorden, levert dat dan ook op dat mensen langer blijven bij het bedrijf? Dat mensen hogere productiviteit halen? Dat ze lage ziekteverzuim hebben? En dan kom je op de vijfde laag. En dat is eigenlijk dat de ROI-laag. Dan vergelijk je die opbrengsten van niveau 4. Hè, dus daar waar je het in geld kan uitdrukken. Hè, bijvoorbeeld, één voorbeeldje daarvan is, als jij een middelmanager moet vervangen in je bedrijf, kost dat 1,5 jaar salaris. Mm-hmm. Als jij een technisch specialist van moet vervangen, dan zit je wel op 2 keer een jaar salaris. Dus als mensen te snel weglopen, kost dat veel geld. Dus je kan daar laten zien, wat levert me dat op? En in de onderslag hadden we de kosten berekend. Dus je kan de omzet ten opzichte van de kosten afzetten.
1: Ah, en de bovenste laag is dan de
0: vergelijking. Dat is de vergelijking.
1: Ja.
0: En dan kijk je.
1: Wat ik gelijk zit te denken, maar dat komt ook omdat ik wel meer afleveringen ondertussen met Tom heb gemaakt.
4: Oh jee.
1: Ik kan me nog een aflevering met Guus van Delen herinneren.
4: Ja.
1: Die ernstig is van, ga pas leren als je weet wat je wil bereiken. Kom je dat dan ook vaak tegen? Dat je kunt wel gaan rekenen, maar als de organisatie niet weet waarom ze überhaupt zijn begonnen met leren wat het moet bijdragen aan de doelen van de organisatie, dan wordt het ingewikkeld om de waarde te bepalen. Ja.
0: Guus en ik kennen elkaar ook goed. En dat klopt. Want je vroeg de piramide. Maar voor de piramide ben je eigenlijk bezig met je business alignment. Je kijkt welk probleem hebben wij in de organisatie en kunnen we dat oplossen met leren. Nou, toevallig heeft een van de deelnemers pas, die kregen, want het is vaak de leerreflex. Hè, wil jij voorbij een computer-based training maken? Dat is lekker makkelijk. Hè, kost 40.000-50.000 euro. En dan kan je er onder de mensen doorheen jassen. En dan is alles check in the box.
1: Ja, we hebben ons werk gedaan.
0: Ja, en wat die learning specialist deed, die zei, met die hele intake, zoals Guus dat ook doet, die hele intake, zei hij, jouw probleem wordt maar voor 9% met leren opgelost. Wil jij dat die 50.000 euro daarin stoppen of kijk je liever naar de andere dingen? En toen kwam de vraag terug bij het opdrachtgever, die dacht, ja, maar misschien moeten we het anders aanpakken. Nee, je hebt helemaal gelijk. Leren is gewoon één van de oplossingen en je moet echt aan de voorkant kijken.
1: Ja. Wat gebeurt er bij jou, Tom? Wat popt erop? Of zeg je van, nou, dit is.
4: Ja,
1: eindelijk hebben we het hier over.
4: Ja, nee, zeker. Kijk, helemaal natuurlijk in onze wereld is dat de wereld van online leren wordt dat heel vaak over het hoofd gezien, omdat het topic te groot lijkt. Hè. Er wordt veel online geleerd en het is heel makkelijk toegankelijk, zoals Klaas dat schetst. Dus dan is het grote risico dat je er dan maar geen aandacht aan besteedt. En van mijn tijd als toen ik nog ook klassikale leiderschapstraining en dat soort dingen geef, blijft me nog heel erg bij dat ik dan altijd hele fancy voorstellen schreef voor de grote banken en de grote werkgevers in het land. En dan met alle mogelijke meetinstrumenten erbij in om het te laten zien. En dan zei ze, ja, dat traject ziet er fantastisch uit. Dat meten, ja, dat kost wel heel veel. Doe dat maar niet.
1: Ja. Want dat levert niks op.
4: En dan, ja, terwijl dat dan vaak wel de initiële vraag is. Maar er zit wel een risico in. Ja. En er zit ook een beetje mijn vraag die dan in mijn hoofd blijft borrelen aan Klaas. Wat zou jij organisaties adviseren om te doen met de uitkomsten van de metingen?
0: Nou, ik zie meten als een manier om je oplossing te verbeteren. Dus eigenlijk ben je continu aan het verbeteren. Het is niet om programma's te killen. Je bent bezig om te kijken, werkt dit? Werkt het in deze context? Moeten we in die context dat veranderen? Dus wij zitten in een wereld waarin wij... Ik heb precies hetzelfde gedaan als jij, ik kon het net zo goed.
4: Ja.
0: Gewoon prachtige voorstellen. Maar wij zitten in een wereld van leren, maar we weigeren te reflecteren op ons leren. Dus wij leren eigenlijk nooit van wat wij zelf doen.
4: Ja.
0: En ik zie programma's die al 20, 25 jaar alleen maar een beetje op de manier van aanbieden veranderd zijn.
4: Ja.
0: Zonder je wat af te vragen. Dus ik is heel raar, hè? Wij weigeren te leren omdat wij... Ja, wij hebben gewoon geen kwaliteitssysteem ingeborgd. Ja, we meten een beetje op niveau 1, reactie.
4: Ja. Ja.
0: En dat is het dan. En als de trainer een 9 scoort, zeggen we hosanna.
1: Die moeten we nog een keer hebben.
0: Oh, ja. Ja, goede trainer.
1: Ja, terwijl die misschien heel grappig is.
0: Terwijl de trainer een dissatisfier is. Hè? Dus de trainer moet op een schaal van 10 7,5 scoren. Als hij eronder scoort, is de kans dat je wat leert klein. Maar daarboven maakt het niks uit.
4: Oh, ja.
0: Kijk maar naar je eigen leraar. Ze moesten een bepaald niveau hebben. En dan vond je het leuk om te leren. Maar als het slecht werd, dan leerde je niks.
1: Ja, ja.
0: En de andere kant is, als je het volgende vraagt, dan zit je hetzelfde, dan leer je ook. Dan, ik had ooit KLM wereldwijd. Oh, dan zeg ik hem toch. KLM wereldwijd, dat is 20 jaar geleden. Ik had een programma op sales en ik scoorde 9,2. Nou, dan ben je trots op jezelf. Je denkt, ik ben goed. En dan vraag je, wie gaat er morgen met zijn baas dit bespreken? En dan krijg je een luizige 13% als antwoord.
1: Ja.
0: En dan weet je, ik ben te vergelijken met een goed avondje uit. Het was lekker, het is een leuk gevoel. En alles
1: blijft hetzelfde.
0: En alles blijft zoals het was.
1: Ja, ja. Ja.
4: Dan moet je dus gewoon dat avondje uit gaan doen, hè? Want dat is dan toch leuker.
0: Maar dan ga je mee concurreren, dus in wezen. Dat is het vergelijk.
4: Nou goed, ja.
1: Nou kan ik me voorstellen dat onze luisteraars nu denken, ja, daar hebben wij nog wel wat te doen. Waar begin je? Hoe help ze eens op weg in een drukke baan om een eenvoudige, niet al te tijdrovende start te maken?
0: Wacht.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wel Klaas, die hebben we alvast gedaan.
0: Drie dubbele vragen natuurlijk. Kijk, mijn doel is het om de volgende generatie learning and development specialisten om te zorgen dat die businesstaal spreken aan de boardroomtafel. Dat betekent dus, wij hebben een uitgebreide opleiding. Dat kost tijd. Dat is een dag of 5, dus dat moet je niet zomaar doen. Wij beginnen vaak gewoon veel kleinschaliger. Dan zeggen we, nou, we pakken eens een beetje team. We pakken gewoon een middag. Gaan we rond de tafel. En wat Guus ook doet. Nou, dan gaan we bedenken, welke evaluatievragen zijn goed? Hoe gaan we erover rapporteren? Wat nemen we mee? En ja, die olifant eet je met kleine hapjes. En dan ga je stapsgewijs vooruit.
1: Ja, ja, ja.
0: En op het moment dat je dat
1: doet. Maar jij zegt dus eigenlijk, begin aan de onderkant van die piramide. Zorg in ieder geval dat je, en dat is te doen. Dat je aan het eind van de training, opleiding, online training, dat je in ieder geval even vraagt van een aantal goede vragen bedenkt waar je antwoord op wil hebben.
0: Ja, maar zorg ook dat je weet wat het betekent. Hè? Bijvoorbeeld, ik zei net no-shows. Er zijn klanten van mij die hebben programma's die kosten 20, 50, 1000 euro per persoon. En die mensen hebben dan sturen mensen daarheen. En als dan 40% no-shows zijn, betekent het gewoon dat je 80.000 euro weggooit.
1: Ja.
0: Nou, dat is. Maar zorg dat je weet wat het betekent als je naar zo'n parameter kijkt.
1: Werk aan de winkel hoor ik al. Ja, toch? Dankjewel, Klaas. Volgens mij heb je ons weer enorm geholpen in het nadenken over hoe zorgen we ervoor dat we in ieder geval goed ook uit kunnen leggen waarom je eigenlijk moet investeren in L&D. Behalve dan omdat het nou eenmaal moet. Straks praten we verder met Demi van der A over hoe zij heel veel mensen aan het leren heeft gekregen bij de gemeente Hengelo. Maar eerst een kort leermomentje.
3: De tip van Tom.
4: Ja, vandaag hebben we het in mijn tip over het rendement van online leren en specifiek het hebben van online leerbibliotheken. En ik wil jullie een tip geven om op een andere manier daarnaar te kijken. Omdat we toch heel veel zien dat als wij het hebben over online leerbibliotheken die voor een hele organisatie beschikbaar zijn, waaruit alle medewerkers kunnen leren wat ze maar willen, dat er vooral gekeken wordt naar hoeveel mensen gebruiken dat nou precies. En die mensen in beweging brengen is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen. Als we zien dat er beweging is en je engagement hebt, zeg maar, dan kan je al heel erg blij zijn, mits dat jouw doel is. Als jouw doel is zorgen dat mensen op een bepaald punt verder komen, dan moet je op een hele andere manier gaan meten. Maar wat je ook niet moet vergeten is dat er een hele hoop gebeurt en geleerd wordt wat je zelf niet ziet en misschien niet bedacht had dat nuttig was. En ik zal je een simpel voorbeeld geven wat ik zelf heel indrukwekkend vond. En dat is het rendement van onze time management training. Die zit dus in een pakket, die is helemaal, er zitten honderden andere producten bij, dus het valt niet echt op. En ik had een keer een klant en die kwam naar me toe en zei, ja, er zijn maar eigenlijk heel weinig mensen relatief gezien die dat platform gebruiken en de leermiddelen. Ze willen daar eigenlijk mee stoppen, want het rendement is te laag. En dus toen vroeg ik van, nou, mag ik wat tijd om eens te kijken hoe hoog het rendement dan eigenlijk is? En toen hebben we gekeken en toen was er één voorbeeld van een medewerker en die beschreef dat hij in de evaluatie, waar we gewoon gevraagd hadden, wat heeft het jou gebracht, gaf hij aan, ik heb het gevoel dat men dit 5-10% productiever heeft gemaakt. En laten we nou zeggen dat hij het helemaal mis had en dat het misschien 1% was, hè, want het is zijn eigen reflectie. Maar laat het 1% zijn. Op een jaarsalaris van iemand die 10 jaar in dienst blijft, is dat best heel significant veel geld voor een module van een uurtje die verpakt zat in een hele grote bak met allemaal andere dingen, zeg maar. En ik zou het zo gaaf vinden als het lukt om met heel veel grote werkgevers en kleine werkgevers dit wat meer naar boven te tillen. Een ander heel simpel voorbeeld was, en dat is een heftig voorbeeld, dat ik door de evaluaties heen zat te scrollen van onze leermiddelen. En er was een product dat heet Stress Management. Dat is een e-learning module die een uurtje duurt notabene. En er was iemand die gaf als feedback over die opbrengsten, gaf die aan, ik heb het gevoel dat ik op de scheidslijn tussen gezond en stress en burn-out net precies de juiste kant op ben gevallen. Ook hierbij weer de disclaimer, niemand kan dat bij zichzelf benoemen. Niemand weet of die precies op de lijn loopt natuurlijk. Dat weet je vaak pas als je net daarover bent gegaan. Maar toch, stel dat één iemand dat heeft binnen jouw hele organisatie van 1000 medewerkers. Dat scheelt je rustig 1,5 ton. En dat is een hele andere manier van kijken natuurlijk naar wat voor rendement, zonder dat je daar zelf sturing aan geeft. Er zijn een hele hoop dingen die opbrengsten in zich hebben, zonder dat je zelf bedacht had dat opbrengsten zouden zijn.
1: Mooi, Tom. En ik zit ook te denken, los van dat het heel veel geld oplevert, denk ik ook hoeveel ellende voorkom je of hoeveel plezier organiseer je eigenlijk.
4: En voor de collega's ook natuurlijk. En zo. Ja. Ja, zeker. Ja. Werkgeluk. Ja.
1: Dankjewel, Tom. Was weer een prachtige tip.
3: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
1: Bij de gemeente Hengelo zijn 1000 medewerkers aan het leren gegaan. En Demi van der A, die heeft dat allemaal, gaat ze zo zeggen, samen met heel veel collega's natuurlijk voor elkaar gekregen. Ze is adviseur digitaal leren en communiceren bij de gemeente Hengelo. Demi, een van de vragen die het meest langskomt in deze podcast, als we het over dit onderwerp hebben, is, hoe zorgen we ervoor, we hebben prachtige dingen georganiseerd allemaal, maar dat mensen die de moeite nemen, de energie hebben, de stap zetten om te gaan leren. Blijkbaar is jou dat gelukt. Dus hoe heb je dat gedaan?
2: Ja, goeie vraag. Ik denk, ik heb gewoon een beetje het geluk gehad dat ik ben adviseur digitaal leren. En ik denk niet dat er bij heel veel gemeentes een adviseur digitaal leren is. Dus ik heb denk ik daar heel veel geluk mee gehad. Wat betekent dat ik gewoon echt wel de tijd heb gekregen ook om hier iets mee te doen. Dus een plan van aanpak te maken van, maar hoe gaan we dat nou goed neerzetten in onze organisatie?
1: Bij welke, wat voor opdracht werd je mee weggestuurd? Hè? Want ja, we hebben natuurlijk net van Klaas gehoord. Want het is belangrijk dat je weet ook waar je het allemaal voor doet. Wat was de vraag bij jou?
2: Nou, wij hadden het Skillstone platform eigenlijk al 2 jaar bij ons in de organisatie. Die is destijds met een aanbesteding bij ons in de organisatie geïmplementeerd. Het was in coronatijd en dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Dus geïmplementeerd en daarna niks meer mee gedaan, want er was eigenlijk niemand die dat beheerde. En dat, ja, dat werd toch eigenlijk wel heel zonde gevonden. En ja, er was toch echt wel een leervraag in de organisatie. Dus we willen eigenlijk, er was helemaal niemand überhaupt voor leren en ontwikkelen. Dus we hadden gewoon geen medewerkers daarop. En toen was het toch wel de vraag van, goh, ja, ja, weet je, er liggen eigenlijk best wel veel leervragen in de organisatie, maar alles wordt verspreid georganiseerd. We hebben niet eens de budgetten liggen overal. We hebben wel dat platform, er wordt niks mee gedaan. Hartstikke zonde eigenlijk.
1: Hoeveel mensen werken er ongeveer bij de gemeente Hengelo?
2: Ja, zo'n 850 denk ik.
1: Wow, ja. Nou, grote club dus. Ja.
2: Grote club, ja. Dus dat is natuurlijk hartstikke zonde. En er lag ook wel heel concreet een vraag van, goh, we willen eigenlijk iets met de onboarding doen. En volgens mij kan dat heel goed digitaal. Nou, daar moet eigenlijk iemand mee aan de slag. En toen is die functie eigenlijk een beetje ontstaan. En was ik gevraagd of ik daarop wilde solliciteren. Nou, dat wil ik wel. En toen ging ik eigenlijk best wel aan de slag met, oké, nou prima, we hebben dat platform hebben we al. hoe gaan we dat nou goed neerzetten? Dus ik ben, ik zei net al, ik ben wel van het learning by doing. Dus laten we het maar gewoon doen. Dus net een klein beetje teruggevlogen. Met, nou, laten we eens een plan van aanpak gaan maken. Nou, prima, gaan we doen. Dus ik ben echt wel ook al zelf even de boeken ingedoken van digitaal leren. Wat houdt het allemaal in? En gesprekken met skills aan. En toen bleek eigenlijk al heel snel van, ja, maar er komt een nieuw platform aan. Dus we gaan migreren naar een nieuw platform. En toen dacht ik, dat is mooi. Ja, weet je, anders ga ik iets herlanceren. Wat ook een beetje gek voelt. Dus we hebben het al 2 jaar. We doen er niks mee. Waarom zou je dat ineens dan gaan lanceren?
1: Ja, dus er was een soort logisch. Hè, omdat er een nieuw platform was. Een logisch moment om tegen de collega's te zeggen. Hé, we hebben iets moois voor je.
2: Ja, ja, dus dat was echt. Dat was die timing. Dat was niet zo gepland. Maar dat was echt eigenlijk perfect.
1: Ja, bedankt Tom. Goed gedaan.
2: Heel fijn.
1: Ja.
2: Dankjewel.
1: Goed zo.
2: Ja, dus toen, toen konden wij daar gewoon echt met. Ik met collega's van het HRM-team. Maar ook echt van het communicatieteam. Hebben we gewoon echt een campagne opgezet. Om het platform te herlanceren. Maar ook gewoon om hem eerst eens goed te gaan vullen. Dus het is. Ja, wat dus echt denk ik heel erg heeft geholpen. Is gewoon dat één iemand. Dat ben ik. Gewoon fully dedicated de tijd heeft gekregen om daarmee bezig te gaan.
1: Maar laat me even aan elkaar trekken. Want goed vullen, laten we daar eens beginnen. Wat houdt dat in? Wat ben je gaan doen?
2: Nou, beginnen dus met onboarding. Dus daar wilden we, vanuit de organisatie was dat eigenlijk de eerste stap. We willen een goede onboarding neerzetten voor onze organisatie. Dus een gemeente. Nou, wij nemen bij Skills zo'n gemeentepakket af. Dus er zit al best wel veel in waar we al wat mee konden. Dus hoe werkt een gemeente bijvoorbeeld? Nou, mooie training. Maar ja, we wilden natuurlijk ook wel graag dat het persoonlijk werd. Dus bijvoorbeeld als je bij ons binnenkomt in je eerste weken. Wat moet je dan kunnen en kennen en weten? En dat is... Daar gingen we mee aan de slag. Dus ik ben alle leidinggevenden langs gegaan. In ieder geval van ons bedrijfsvoering domein. Al die leidinggevenden van, goh, maar wat is een nieuwe medewerker? Die komt hier binnen. Vanuit jouw team, wat moet die kunnen en kennen? Dus dat was vanuit financiën, vanuit services, vanuit HRM. En daar best wel kritisch naar gekeken van, oké, maar is dit dan echt voor iedereen? Of is dit voor... een aantal nieuwe medewerkers, dus financiën zijn. We willen dit en dat. En iedereen moet dat kunnen. Iedereen moet dat kunnen. Oh, ja, mooi dat een heleboel mensen daar iets van weten. Maar moet echt iedereen dat weten? Nou, zo hebben we dan een beetje een shift in gemaakt. En zijn we dus echt begonnen met een leerlijn onboarding. Dus een deel van de skills en trainingen die er al waren. Zoals bijvoorbeeld hoe werkt de gemeente. Maar ook een deel zelf toegevoegd naar eigen invulling eigenlijk. Hm. Wat we hebben opgehaald bij onze leidinggevende.
1: Oké.
4: Mooi hieraan is natuurlijk ook dat het goed verbonden zit, zeg maar, met het werkproces. Hè? Dat je dus heel veel mensen die maken heel vroeg kennis met de mogelijkheden om online te gaan leren. En het zit echt in het werkproces. Het wordt nuttig toegepast in dagelijks werk.
1: Ja. Ik vind het een super slimme manier van werken. Omdat je natuurlijk al je nieuwe collega's zijn gewend met het platform. Weten dat dat de plek is waar je moet zijn. En zeker in het begin is natuurlijk alles nieuw. En ben je natuurlijk en nieuwsgierig, maar ook een beetje onzeker.
2: Ja.
1: Dat is een goede combinatie volgens mij altijd om flink te gaan leren. Dus dat is een slimme manier om het aan te pakken.
2: Ja.
1: Oké, dus die hebben we.
2: Ja.
1: Dat is mooi. Dan zeg je, we hebben ook een campagne gedaan.
2: Ja. Ja, nou. wij gingen lanceren. We mochten migreren in de zomer vorig jaar. En we gingen dachten van, dan gaan we lanceren na de zomervakantie. Dus de scholen gaan weer beginnen. Dus wij gaan ook weer back to school. Dus daar hebben we eigenlijk een hele campagne aan gehangen. Dus echt een back to school thema.
1: Oh, wat
2: een
1: grappig.
2: Week lang back to school activiteiten.
1: Geindig. Iedereen kreeg ook... Oh nee, dat is heel ouderwets wat ik nu ga zeggen. Ik zou iedereen
4: agenda.
1: Krijgt weer een
4: agenda. Ja, precies.
1: Iedereen krijgt een schoolagenda.
4: Ik voelde hem al aankomen.
1: Ja, 53.
2: Ja, dat soort ideeën zijn wel langsgekomen hoor. Want we willen iets uitdelen. Want we willen mensen bekendmaken met.
1: Ja, schooltas.
2: Dat soort dingen zijn echt allemaal vooruit gekomen. Dat is het niet geworden. We hebben het iets simpeler gehouden. Want het is natuurlijk ook digitaal leren. Dus wat moet je dan met een agenda? Maar we hebben het iets simpeler gehouden. We hebben op de dag van lancering hebben we raketijsjes uitgedeeld. Lanceren, raketjes, ijsjes. Ja, ja. Zomer. Het was een hele warme dag. Dus dat werd heel goed ontvangen. En bij ieder ijsje kreeg je dan ook een soort visitekaartje van de academie.
1: Oké.
4: En je noemde net ook dat je de communicatieafdeling betrokken had. Zeg maar, dus jullie marketingcommunicatie, dus de andere kant van het bedrijf.
2: Ja. Dus echt, ik heb echt met 2 collega's dat van teamcommunicatie dat samen opgepakt. Met nog een collega van HRM die ook met leren ontwikkelen bezig ging. Dus met z'n 4 hebben we echt van alles bedacht. En ja, die week stond echt helemaal in het teken van back to school. En dat heeft er echt op dag 1 al wel toe geleid, zeg maar, op de lanceringsdag van. Dat er volgens mij iets van 100 unieke inlogs waren. Nou, daar waren we toch wel best wel heel erg blij mee.
1: Ja, dat is 1 op de 8,5. Dus dat is hartstikke goed, toch?
2: Ja. Dus,
1: maar raketijsjes, een kaartje, QR-code of dingetje, URL intikken, hartstikke goed.
2: Die heb ik persoonlijk uitgedeeld. Dus ik heb eigenlijk iedereen die op dat moment in het pand was, persoonlijk ook aangesproken. Hey, in een nieuwe academie.
4: Zo.
2: Die lanceren we vandaag. Wil je een ijsje? kaartje. En als ze geen ijsje wilden, kregen ze toch het kaartje. En daarbij ook van, goh, deze week is er van alles te doen. Dus we hadden twee keer, wij organiseren dan kenniscafés. Dus dat zijn fysieke leerevenementen, eigenlijk inspiratiesessies met een externe spreker of een interne spreker. Nou, weet je, we hebben ook kenniscafés deze week. Heb je je daar al voor aangemeld? Dus zo...
1: Dat is gewoon een promotieteam. Gewoon
2: ja,
1: het,
2: Het was mooi, heel simpel eigenlijk. Ja, dat werkte eigenlijk heel goed. Dus mensen waren wel ook wel meteen enthousiast daarover. En ja, natuurlijk ook op ons intranet was echt veel gedaan aan communicatie. Ook al de weken daarvoor. Hè. Want we gaan back to school en ben jij er klaar voor en dat soort dingen. En dan die hele week hebben we ook wel gecommuniceerd.
1: En hoe zorg je er dan voor dat... Hè, want in kenniscafés, dat is fysiek. Mm-hmm. Hoe zorg je er dan voor dat er weer een link is, zodat mensen denken, oh, ik wil meer weten of ik vind het super interessant, dat je ook weer naar die online omgeving verwijst?
2: Ja, nou, bij ons is het, wat voor ons echt wel heel goed blijkt te werken, is gewoon de eventspagina in de academie, zeg maar. Bij ons heet het dan de Hengelo Academie. We doen echt best wel veel nu. In een jaar tijd hebben we heel veel opgezet, dus we doen eigenlijk veel met leren en ontwikkelen. En er was eigenlijk ook al best wel veel, maar dat was allemaal zo verspreid. En nu hebben mensen initiatief in de organisatie een aanspreekpunt, dat ben ik. Hey, ik organiseer het in dit en dat, daar kunnen mensen zich gewoon voor inschrijven. Dat doen we dan allemaal via de Hengelo Academie. En zo zoeken we dan linkjes. Dus ja, het is niet zozeer van wij van leren en ontwikkelen vinden dat jullie dit moeten gaan doen. Nee, het is meer vanuit de organisatie gedreven vraag, zeg maar.
1: Dus en je hebt iedereen natuurlijk een hand gegeven en een ijsje gegeven. Ze kennen je allemaal.
2: Ja, en ook bijvoorbeeld een filmpje opgenomen voor de lanceringsweek. Back to school thema. Met een heleboel collega's. Dus vanuit allerlei verschillende teams en domeinen. Maar ook bijvoorbeeld met onze directeur. En wethouder onderwijs. Waarin we herinneringen gingen ophalen aan de schooltijd. Oh. Dus met allemaal van die vragen. Zoals van, wat deed jij het liefst in de pauze? En wat was je lievelingsvak? Wie was je lievelingsdocent? Weet je, dat soort dingen. Dan gewoon een compilatie filmpje. Superleuk geworden. Maar zo betrekken we graag de collega's erbij. Oh, ja. Dus dat soort filmpjes maken we wel vaker. Afgelopen zomer hebben we met Summer School dat ook gedaan. Dan gingen we vragen van welke taal wil jij graag leren? En dan lieten we collega's waarvan we wisten dat ze bijvoorbeeld een vreemde taal spreken, dat zeggen in die taal. Ah. Dus bijvoorbeeld een collega van mij die leert Chinees. Die ging naar China op vakantie en dan zei die in het Chinees, ik wil graag Chinees leren. Oh, ja. Dus zoiets. Nu zit helaas geen training Chinees in het platform, maar... Het idee is duidelijk zo.
1: Hint.
4: Zaadje geplant.
2: Zo proberen we dan altijd de collega's echt te betrekken. Dus zo leggen we altijd die linkjes. Dus er is een berichtje op intranet. Die linkt naar de academie waar je bijvoorbeeld kan inschrijven voor een training. Maar dan zeggen we ook, hey, maar er staat ook een training over dit onderwerp in de academie. En we zien dus gewoon dat voor ons is, zeg maar, dat die eventspagina is echt een heel goed lokkertje. Om mensen naar het platform te krijgen. Dus dan als we hebben gecommuniceerd van, hey, kenniscafé met die en die persoon. Gave spreker, kom er naartoe, meld je aan via de academie. Dan zien we een piek in de aanmeldingen, maar ook een piek in mensen die blijven hangen in het platform.
1: Kijk.
2: Dus die een andere training gaan volgen.
1: Grappig.
2: Ja, en niet eens per se over een onderwerp dat daar te maken mee heeft, maar ze zien dus bijvoorbeeld de homepage.
1: Oh, ja.
2: Ze zien welke leerlijnen we hebben gepromoot. Dus dat helpt voor ons heel erg.
4: Het is een aandachtskwestie eigenlijk ook.
2: Ja.
1: Oh, ja. Ja, dus je hebt echt gewoon traffic georganiseerd door maar mensen naar die eventspage te halen. En als mensen er dan toch zijn, dan worden ze echt wel getriggerd om ook wat anders te gaan doen.
4: Ik vind dat wel een interessant inzicht, omdat ik natuurlijk vooral zitten denken van, ja, stel nou dat al die mensen dan, stel dat jij dat niet had gedaan, hè, je had er geen aandacht aan besteed. Waren al die mensen dan alsnog gekomen? Of zeg maar, of wisten ze dan de weg niet, maar hadden ze alsnog heel erg graag willen leren en heb je dat weten te vangen? En volgens mij zeg je ja, omdat die mensen dus met dat ze op het platform waren ook langer zijn gebleven en misschien andere topics op zijn gaan pakken, waar je natuurlijk anders zou zien. Trek je ze een soort van cosmetisch en dan vliegen ze daarna weer uit en ben je ze kwijt.
2: Ja, en ik denk dat we wel kunnen zeggen dat dat dus wel zo is. Ja. Want we hadden het platform al 2 jaar. Er is toen wel een soort van lancering geweest. Lang niet zo uitgebreid als wat we nu hebben gedaan. Dus er was al een platform. Mensen werden daar heel zijdelings al wel eens op gewezen. Dus we kunnen best wel de cijfers van toen naast de cijfers van nu leggen. Om het heel concreet te maken.
1: En wat zie je dan?
2: Een verschil. Ja, echt een verschil.
1: En hoe groot is het verschil?
2: Ja, de aanmeldingen zijn... wat zeiden we net, we hadden dus al 100 aanmeldingen op de eerste dag. Nou ja, in totaal, er is natuurlijk ook verloop in onze organisatie. Dus we hebben nu al bijna 1000 mensen gehad in de organisatie totaal. Er werken iets van 850. Dus zo'n beetje iedereen logt wel in de academie.
1: Ja.
2: En dat was toen helemaal niet. Ik durf even niet zo cijfers te noemen hoor. Maar dat was zeker niet bijna 100% van de organisatie. Nee.
1: Welke uitdaging ligt er nog voor jou? Je bent vast nog niet klaar.
2: Oh nee, nog lang niet. Nee, leren en ontwikkelen staat voor ons nu heel erg in de kinderschoenen eigenlijk nog. Want ja, ik ben dit heel gaan aanjagen. En toen, dat is dus best wel goed gelukt. Waardoor er ook heel veel vraag vanuit de organisatie is. Van goh, wil je een training maken over dit? Of wil je wij willen graag iets met dit, we willen graag iets met dat. En toen werd het een beetje u vraagt, wij draaien. Waardoor ook wel een beetje, waar ik miste bijvoorbeeld heel erg een kapstok en prioritering van een visie. Oké, maar wat is dan onze visie op leren en ontwikkelen? Dus wij hebben vorig jaar, of begin dit jaar eigenlijk, een beleidscollega leren en ontwikkelen aangenomen. Om ook echt wat visie in het leren en ontwikkelen te brengen. En ook dat beleid, want die budgetten die liggen nog steeds her en der. En dat moet allemaal nog geregeld worden. Dus wij staan eigenlijk nog maar net aan het begin.
1: En hoe staat het met het meten van je leerrendement? We hebben natuurlijk net naar geluisterd.
2: Ja, ik denk dat we daar steeds meer aan toekomen. Dus met mijn nieuwe collega hebben we het woord reflectie en evaluatie begint steeds en steeds meer te vallen. En daar hebben we nu echt, ik denk dat we daar nu klaar voor zijn. We hebben het nu een beetje wel een schoen gegeven. Mensen zijn er enthousiast over. Mensen weten ons te vinden. En nu is het denk ik aan ons om dat rendement ook te meten. Maar ook gewoon meer rendement te pakken.
1: Ja. Waar ik aan moet denken, Klaas, is eigenlijk precies ook die bijvangst waar Tom het net over had. En dit natuurlijk ook, hè, dat in beweging krijgen van leren is belangrijk. Je kunt hier leren. Hoe pik je dat mee? Want het nadeel van het doorrekenen van alles en echt op zoek te gaan naar dat rendement is natuurlijk ook dat je het misschien een beetje plat gaat slaan.
0: Nou, wat eigenlijk heel goed beschreven wordt hier is, er was een winkel en die winkel heeft gewoon 2 jaar lang leeg gestaan. Ja. Dus ze hadden een winkel, die werd niet gebruikt. Dus alles wat je hebt gedaan, is die zorg dat die winkel gevuld werd. Maar ook dat die bezoekers langer bleven. En als bezoekers langer blijven, gaan ze meer kopen. En als je nu naar het leerrendement kijkt, er is altijd iemand die op een gegeven moment denkt, ik moet slim zijn, joh, we kunnen geld besparen. En dus daar moet je voorkomen. Je had een mooi voorbeeld, onboarding. Jullie hebben de onboarding nu fantastisch geregeld. Als je dan mee gaat kijken in je onboarding, van wat betekent dat? Dat zijn mensen nou sneller productief, voelen mensen zich meer ambtenaar van de gemeente Hengelo. Dus voelen ze bij de club. Blijven ze langer. Allemaal dat soort elementen. Dus dat is met de onboarding. En wat je nu ook kan doen, is dat je kan kijken, wie zijn nou medium users in het platform? Wie zijn heavy users en wie zijn light users? Zijn die heavy users, hebben die nou ook andere resultaten? Bij light users, wat is er aan de hand? Mogen ze van hun leidinggevende wel tijd spenderen om te leren? Want dat mag misschien niet. Dus dan denk je, oh, ik ga er niet naartoe. En alles in je vrije tijd is natuurlijk wel fijn voor de gemeente Hengelo, maar is niet eerlijk. Dus wat je doet is eigenlijk, hier pak je allerlei dingen op. En zij heeft al indicaties met hoe tevreden zijn ze, wat passen ze toe. Dus daar, dan sla ik niet plat, maar dan kijk je van, oké, wat leren we ervan? En hoe bouw je hem langzamerhand op naar, wat brengt dat hele digitaal leren jullie nu op? En wat betekent dat in de dienstverlening en de burgertevredenheid voor Hengelo?
1: Ja. Nou, kortom. Fijn, Demi. Je hebt fantastische dingen voor elkaar gekregen. En er is ook nog een hoop te doen. Dat vind ik altijd een fijne conclusie. Want anders dan wordt het een beetje saai in het leven. Dank jullie wel. Je hoorde Demi van de gemeente Hengelo. En Klaas Toes van het ROI Instituut. En we sluiten af met Tom Bos. Met nog een heel snel impact van leren momentje.
3: De impact van leren.
4: Ja, vandaag lekker een hele praktische om te zorgen dat je de engagement in je leren verhoogt. Het is natuurlijk heel vaak zo dat mensen vol enthousiasme beginnen aan nieuwe leermiddelen. En als je ze helemaal in beweging hebt gekregen, je wel weten te vinden. Maar met name met online leren natuurlijk. Ja, open je browser een keer niet meer of bel je collega's je wat vaker dan normaal. Dan ben je aandacht weer kwijt. En een van de meest praktische manieren om die aandacht terug te krijgen van mensen die dat initieel wel willen natuurlijk, want de rest ben je gewoon kwijt. Hè. Sommige mensen zeggen, ik ben er klaar mee, ik stop. Ook prima natuurlijk, maar de mensen die het wel willen, maar gewoon hun aandacht kwijtgeraakt zijn, die kan je wel een klein beetje helpen. En ik zal jullie een hele hoop tijd aan onderzoek besparen met 2 hele simpele tips hiervoor. Wat voor dingen kun je dan precies doen? Het begint met reminders sturen. 2 verschillende. 1 moet je niet sturen en de ander juist wel. De eerste die je echt zeker niet moet sturen, daar heb ik namelijk bij meer dan 60.000 mensen geprobeerd. En dan dus bijna dagelijks. Is je stuurt mensen een bericht een aantal dagen. Of in ons geval was het geloof ik 1,5 week. Nadat mensen voor het laatst hebben ingelogd in ons geval. En je zegt, goh, je bent al een hele tijd niet meer ingelogd. Kom je nou weer terug? En dat is dus over het algemeen, na de kwalitatieve gesprekken die ik erover heb gedaan, blijkt heel duidelijk. Mensen ervaren dat als het benadrukken van hun falen. Want ik zeg alleen maar, Glenn, je bent er alweer niet geweest. Is het vandaag nou eens een keer een goed moment? Nou, wat de andere kant van het verhaal is, wat wel heel goed werkt, is wat wij de learning streak noemen. Wij sturen kleine complimentjes soms uit. En als je die complimentjes uitstuurt, dan doe je dat bijvoorbeeld als mensen een paar dagen achter elkaar hebben ingelogd. Dus hun discipline te pakken hebben, zeg maar. En als je dat heel handig wil doen, dan stuur je dat complimentje een dag nadat ze die streak bereikt hebben. Dus dan heb je bijvoorbeeld 3 dagen achter elkaar ingelogd. Stuur je hem op dag 4 en dan zeg je, hey, je hebt al 3 dagen achter elkaar ingelogd. Lekker, en dan loggen mensen dus
1: bezig.
4: Wel.
1: Ja.
4: Lekker bezig. Dan loggen ze dus wel op dag 4 in, zeg maar. Want dan is het een soort van compliment. Het is in essentie hetzelfde wat je zegt. Alleen door die andere formulering heb je ineens toch mensen wat makkelijker te pakken. Microtip.
1: Dankjewel Tom voor deze prachtige tip weer. Nogmaals Damien Klaas, bijzonder bedankt. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er is nog veel meer te luisteren en tot de volgende keer.
3: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: De provincie Limburg investeert ruim €1,2 miljoen in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is...

0: ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today.

0: verzekerd. En dan wordt onder. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwverkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim €255 miljoen aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
6: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: sponsoring, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen.